0: Koen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85 jaar. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En jouw moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You carry trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let it.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisiespelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Jurjen Topper, dankjewel.
3: Ster. 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
2: Serieus? Wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Lieslot, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: PS5 vakanties.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
15: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: Ik hou ervan als mensen AI een poepie laten ruiken.
1: Begin je zaterdag.
2: De thee van Bannas.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. Ja, tegenwoordig kun je met AI de mooiste liedjes in elkaar zetten en nieuwe versies maken van bestaande tracks. Maar hopelijk blijven we menselijk werk toch echt altijd net iets meer waarderen. Een dame genaamd Ella V, die maakte zo een Mickey Mouse versie van Taylor Swift's Fate of Ophelia. En ik zeg je eerlijk, het is echt een 10 out of 10.
3: All that time I sat alone in my clubhouse. You were honing your mouth to cool, and I could see it all. Me out of my bed in the clubhouse and save my heart from the fate of Minima.
0: Ja, ik ben geen hater van AI. Ik hou van AI, maar

0: Mickey Mouse versie van Taylor Swift's Fate of Ophelia. En ik zeg je eerlijk, het is echt een 10 out of 10.
1: All that time I sat alone in my clubhouse. You were honing your mouse tools and I could see it all. Late one night you got me out of my bed in the clubhouse. You saved my heart from the fate of Minnie Mouse.
0: Ja, ik ben geen hater van AI, ik hou van AI. Maar laten we niet vergeten dat het menselijk brein dit allemaal mogelijk maakt. Hè? Dat AI zulke creatieve dingen kan doen, komt door mensen zoals een LAV. Echte emoties, echte verhalen, vooral in muziek. Ja, dat blijft voor mij gewoon altijd bovenaan staan om die reden. En dit is gewoon geweldig. Het is echt alsof Mickey Mouse dit aan het zingen is. De versie waarvan ik ook niet eens wist dat ik hem nodig had. Gewoon omdat iemand een kronkel in haar hoofd had. Ja, leuk. En door deze cover is mijn deeltrack van vandaag dus ook The Fate of Ophelia. Ik ben benieuwd, welke deeltrack wil jij horen? Of wil je iets mededelen over je dag, het leven? Of misschien een random roadtrip die nu plaatsvindt? Laat je horen via de NPO Luister-app.

0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. Dit is de thee van Tanas Wijnen. Luistert op NPO Radio 2. En je hoorde net Aerosmith met I Don't Want to Miss a Thing. Via de NPO Luisterapp kun je laten weten wat er in je knappe kop omgaat. Alles kan en alles mag. En Minou, die was je voor.
1: Tanas, maak je niet druk om de toekomst. Het heden is al complex genoeg. Fijne dag.
0: Mooi, maak je niet druk om de toekomst. Het heden is al complex genoeg. Inderdaad, en leef meer in het nu. Dat heb ik wel echt geleerd van Suzanne en Freek toen ik tijdens hun concert aanwezig was. En dat ze vertelden dat de negatieve dingen in hun leven, heb ik eigenlijk al verteld op de radio, maar ik wil toch even toelichten, dat de negatieve dingen in hun leven zich hebben doen laten realiseren wat ze eigenlijk nu in het leven hebben. En dat ze dat pas moesten ervaren nadat negativiteit in hun leven kwam. Dat vonden ze dan weer zonde. Dus ik weet niet wie dit moet horen, maar leef inderdaad in het heden. Het is een mooie reminder. En nog meer spreuken rondom negativiteit. Er zit een thema in waar je doorheen gaat, denk ik. Jennifer die zegt, laat negatieve en giftige mensen geen ruimte in je hoofd huren. Verhoog de huur en schop ze eruit. Ja, inderdaad. En als ze zien hoeveel vierkante meter er ook nog eens aan ruimte is in jouw hoofd, dan gaan ze sowieso weg.
2: De
0: muzikaal gezien kun je ook jouw input geven en brengen via dezelfde weg. Er komt een audioberichtje binnen van Sanne.
3: Goedemorgen, lieve Tanas. Ik wil eventjes voorbij van een deeltrek aanvragen. En het gaat om Broadmary van Ike en Tina Turner. Als klein meisje had ik dan heel boos of verdrietig was omdat ik in mijn eetstoornis zat of omdat ik gewoon aan het puber was, zette ik deze LP keihard op en zo mee. En dat hielp soms echt heel erg. Vanochtend zit hij in mijn hoofd en denk ik vraag hem bij jou aan. Fijne dag.
0: Ik vind het zo mooi dat mensen in de diepste dalen van hun leven, zoals een eetstoornis, dankjewel dat je daar openhartig over wil zijn, Sanne. Dan zulke upbeat muziek aanzetten om dan toch die emoties een soort plek te geven en toch weer het leven te omarmen met een positieve vibe. Ik vind dat het je enorm siert en nogmaals dankjewel voor je openhartigheid. Ik ga hem voor je draaien.
2: De deeltrek.
4: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see.

swipen verdwijnt voorgoed. Eind 2026 wordt, als het goed is, het kantelpunt waarop dating-apps stoppen met eindeloos profielen weergeven en overstappen op AI-matchmaking. Nou, als inactieve dating-app-gebruiker die er soms toch nog even op kijkt en heel soms premium neemt om te kijken welke leuke mannen haar hebben geliked, vind en vond ik dat eindeloos swipen toch al niks. Het was vooral kijken en denken, mijn hemel, is dit wat er nog over is? Is dit waar ze het over hebben als ze zeggen, genoeg vissen in de zee? Het is allemaal dood, die vissen. Nou goed, vanaf die verandering krijg je denk ik tenminste minder ruis en meer gerichte matches die mogelijk beter bij je passen. Want ja, AI die gaat je ook helpen met je profiel en je foto's, zodat je net wat beter overkomt. En nee, het gaat ook niet om uiterlijk veranderen, mocht je dat denken. Maar wel tippen welke foto van jou bijvoorbeeld je allerbeste foto is en waar mensen dan goed op gaan. Maar het kent ook nadelen. Er komen minder rauwe randjes, minder van die directe, soms bizarre of eerlijke teksten in profielen. Zo zag ik laatst dat iemand had geschreven, dat meen ik echt, dat hij een partner wil die ook leuk moet zijn in bepaalde fases van de menstruatiecyclus. Ik maak geen grap, ik heb dit echt gezien. Ik heb er zelfs een screenshot van gemaakt, omdat ik gewoon dacht, is dit echt? Ja, ik wil niet dat AI zulke mensen gaat helpen. Laat ze maar lekker alleen. Koop een plant als er hormonen te veel voor je zijn. Al denk ik wel dat die plant in kwestie bij zulke types ook heel snel gaat afsterven. Zit een patroon in dat afsterven. Maar goed, ze polijsten het allemaal zo heel erg mooi met AI. Maar uiteindelijk blijft het gewoon menselijk gedoe en laten we het ook gewoon lekker menselijk houden. Want je kan niet volledig ontwerpen of controleren. En je kunt ChatGPT ook niet sturen om het gesprek of die eerste date voor je te doen. Dat kan allemaal niet. Of ja, voor nu dan. Voor nu. Verder dat het straks ook ineens kan, zit je daar tegenover iemand die dan via AI met jou gaat praten. Ik moet er niet aan denken, maar liever alleen. I

Heb je meegezongen? Heb je meegeblerd? Ik weet dat je hebt meegezongen. Ik voel gewoon de ramen hier trillen van jouw gezang. Ik weet gewoon dat je dat hebt gedaan. En het is oké.

0: weetje. Het mooiste moment van de dag is gewoon eens als je je ogen open doet. Dan weet je, we hebben nog één. We hebben weer een dag. Hoppa.
1: Er is maar één NPO

0: Year of the Cat. En over dieren gesproken, dit kun je sowieso niet. Boos worden op ze. Een vogel die op je poept, zou geluk kunnen brengen. Een puppy die op je tapijt plast, doet dat uit onschuld. En een eend die de weg oversteekt, waardoor jij hard moet remmen, heeft geen idee van verkeersregels of stoplichten. Dus misschien mag je soms ook zo naar jezelf kijken. Iets minder streng en iets liever. We zijn namelijk vaak zachter voor dieren dan dat we zijn voor onszelf. Terwijl we het eigenlijk gewoon allebei heel goed bedoelen in het leven. En ik zeg je heel eerlijk, ik wilde hier nog een leuke grap maken over mannen, maar voor de verandering wil ik het gewoon diepgaand gaan afronden.
1: Elke maand ontdek je bij de thee van Tanas de hit van morgen. Deze maand is
2: Bakemat en Rani, I Love Life.

Word ik altijd zo blij. Hashtag de kleine gelukjes in het leven. Ja, zo is het ook. Muziek kan zoveel goed doen aan ons hart. Ben blij als jij blij bent. Zometeen gaan we het hebben over wat iets moois is dat jij hebt gezien, waarvan je vindt dat iedereen het een keer zou moeten zien. En dan ben ik ook benieuwd waarom je dat vindt. Waarom vind je dat iemand dat moet zien? Dat kan een afsluitdijk zijn, dat kan een bos zijn waar je in Nederland bent geweest, dat kan in het buitenland iets groots zijn geweest. Alles wat je je kunt bedenken waarvan jij vindt een ander zou dat ook echt een keer moeten zien. Dat is de moeite waard.

0: is NPO Radio 2. De hete zomer, Crayon rolluiken.
1: Geluidsoverlast.
0: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Ik heb heel veel pijn.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000, wat verdikken we.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
11: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
14: Thanks.
13: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Omdat je mijn favoriete papa bent.
17: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
18: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
19: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
0: Dit is NPO Radio 2.
20: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand meer gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de twee anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is morgenochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Jelle Topper, dankjewel. Keukenkampioen, want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau en een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Huh? Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
12: Waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.

0: Waar het staat.
1: Fijn. Het Noorderlicht staat al een tijd op mijn lijst om ooit te zien, maar sinds vandaag wil ik ook het onmogelijke, het Zuiderlicht, willen zien.
2: Goedemorgen, Bakkie Doen.
1: Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kijk online regelmatig naar plekken die andere mensen hebben bezocht. Gewoon om ideeën te doen voor dingen die ik soms misschien ook zou willen zien. Ik heb namelijk het gevoel, maar eigenlijk is het ook wel een beetje een feit, dat ik alleen nog huis, werk en het winkelcentrum heen en weer ga. Terwijl er eigenlijk nog zoveel te ontdekken valt. En precies dat dacht ik ook toen ik beelden zag van een astronaut die het Zuiderlicht had gefilmd. En ik kende dat dus helemaal niet. Het lijkt dus op het Noorderlicht, maar dan boven de Zuidpool. Ja, en dat brengt me eigenlijk direct ook op het onderwerp van vandaag. Wat is iets moois dat jij hebt gezien, maar van jij vindt dat iedereen het een keer zou moeten zien? En waarom? Voor mij is dat de zee bij Estrenc op Mallorca. Het water daar, oh, dat is lichtblauw, groen. Ik dacht altijd dat je daarvoor naar de Cariben moest gaan. Wilde je dat zien en meemaken. En ik kwam er per ongeluk terecht met mijn beste vriendin, waar ik mee op vakantie was gegaan. En we waren zo onder de indruk. Wit zand, helder water, rust. Ja, en voor mij komt dat best wel dichtbij hoe ik me het paradijs voorstel. Zeker dus ook een aanrader als je een iets goedkopere reis wil boeken en niet naar de Caribië wil gaan. En jij? Wat is iets moois dat jij hebt gezien waarvan jij vindt dat iedereen het een keer zou moeten zien? Laat je horen via de NPO Luister-app. Je kan ook foto's sturen. Een heleboel mensen hebben dat ook gedaan. En dat gaan we dan allemaal zo meteen delen.

0: Deze mooie muziek en dan de foto's die binnenkomen in de NPO-lijsten-app... naar aanleiding van het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Wat is iets moois dat jij hebt gezien waarvan je vindt dat iedereen het een keer zou moeten zien en waarom?
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Pakken we meteen een foto van Jennifer. Wauw, een roze lucht zie je daar op de foto. En ze zegt, Tannas, dit zouden meer mensen moeten zien. En nee, het is niet het buitenland, dit is de Sallandse Heuvelrug in Nijverdal. Ik herhaal, Sallandse Heuvelrug in Nijverdal. Kijk, vanaf volgende week is het echt super lekker weer. Dus ik denk dat we de roze lucht die zij stuurt dan gaan zien. En ik kan het eigenlijk een beetje omschrijven als... het lijkt een beetje op Texas woestijn. Maar dan wel met genoeg planten en groen. En het is heel mooi. Het lijkt inderdaad echt op het buitenland. En je ziet ook een beetje van die lavendelachtige planten daar. En het matcht zo mooi met die roze lucht. Ik denk volgende week, als je dan daar naartoe gaat... dat het een hele goede match zou kunnen zijn. En mocht je iets verder vooruit willen plannen... Grossartal hiken in Oostenrijk. Grossartal hiken in Oostenrijk. Hij zegt gewoon bergen, sowieso. Maar het zijn bergen dat je nog nooit hebt gezien of meegemaakt. Dat zegt Arnold. Die heeft ook een foto gestuurd. Ik moet zeggen, die bergen die lijken ook een beetje op chocolade. Er is toch zo'n chocolade wat gebaseerd is op gebergte. Daar lijkt het op. Sorry, ik moet met mijn dikke reet moet er weer eten van maken. Maar dat is wel een beetje wat ik zie, inderdaad. Nu heb ik zin in chocolade, dankjewel. Even kijken. Verder komt er ook wat binnen van Nelis. Die zoekt de diepgang in de vraag op een andere manier op. Die zegt, het mooiste wat iedereen mag zien is natuurlijk mijn kleinzoon. Dat is een baby. Ja, dat kan je inderdaad ook zeggen. Ik denk alleen niet dat je erop staat te wachten dat iedereen zo meteen voor jouw deur staat, toch? Om jouw kleinzoon te zien. Dan denk ik dat Sallandse Heuvelrug in Nijverdal een betere plek is om te bezoeken. Maar dankjewel. Ja.

0: Via de NPO Luister-app kun je allemaal mooie locaties zien die worden getipt door allemaal verschillende luisteraars van plekken die je echt een keer in je leven zou moeten zien. Dus schakel in en doe de camerafunctie aan. En laat je verrassen door de goede tips. En dank voor het sturen van die tips. Het weer vandaag. Er is veel bewolking. Soms valt er ook wat regen. Maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 graden in het Limburg. Geniet ervan. Want vanaf volgende week wordt het echt, echt, echt heel heet. Gaan we over naar de NOS headlines van 7:30. Terug van weg geweest. Ik vind het leuk dat je er weer bent. Clemens Peters, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Onder het puin van het ingestorte pand in Amsterdam zijn geen slachtoffers meer gevonden. Gisteren werd er nog de hele dag gezocht, maar gisteravond is de brandweer gestopt met zoeken. Het aantal gewonden blijft dus op 7 staan. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Het drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. En er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. En ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en Luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daaraan vervanging toe.
0: Jeetje, alweer iets. Er is altijd daar iets. Zelfs als ze wel rijden, rijden ze niet.
1: Oké.
0: Ja, echt vervelend.
1: Ja, dat weet jij dan weer.
0: Ja.
1: Er zijn veel mensen die op dit moment logische vlaggetjes en andere oranje spulletjes aan hun huis ophangen. Speciaal voor het WK natuurlijk. Maar de brandweer in Schiedam, die hebben daar natuurlijk weer iets over te zeggen, wijst ook op het gevaar daarvan.
2: In huis mag alles, maar het verstandigste is als het brandvertragend is. Belangrijk is als je het gaat ophangen, dat je dat wel rekening houdt. Doe het niet bij een warmtebron, een lichtbron.
3: En de vlag kan natuurlijk niet ontbreken.
2: Nee, zeker niet. Maar deze is ook wel heel erg brandbaar.
1: De brandweerman nam zelf ook even de proef op de som. Hij stak een paar oranje vlaggetjes in de fik.
2: Ja, dit is als het niet behandeld is, ja, dat is gewoon plastic. Dat gaat natuurlijk en dat druipt.
3: Ja.
2: Zwarte rook komt er vanaf. Zie je hoe dat druipt?
3: Oh ja. Ja, dat als er hier nou iets onder hangt, wat ook.
2: Als daar iets onder staat wat ook makkelijk vlam kan vatten, zie je het, hij brandt gewoon zo bijna helemaal weg.
0: Jeetje, man.
1: Ja, als je het zo hoort, dan...
0: Ik had daar niet eens bij stilgestaan, inderdaad. Plus, het wordt echt super warm.
1: Ook, ja, ja, ja. En thuis zijn er dus weinig regels voor oranje versiering. Maar in de horeca is dat anders, zegt de brandweer. Alles wat daar hangt, moet brandwerend zijn.
0: En daar komen we nog achter.
1: Zeker, ja.
0: Clemens Stopper, dankjewel. Okay. Zometeen kun jij een thee van Tannas autogeurhanger winnen. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is minimaal 2 van de 3 fragmenten correct te raden die door Google vanuit het Engels naar het Nederlands zijn vertaald. Mocht je geen idee hebben hoe dat klinkt, nou, dat klinkt zo.
4: O zoete kind van me. O zoete kind van me.
0: Nog 1 keer dan.
4: O zoete kind van me.
0: Durf je mee te spelen, stuur dan het woord snel via de NPO Luister-app. NPO Radio 2. Snel. Hebben we lang niet meer gedaan.

0: We gaan een spel spelen, even Google vertalen. En daarbij hoor je drie fragmenten die door Google vanuit het Engels naar het Nederlands zijn vertaald op een heel saaie en slechte wijze. En als het jou dan lukt om minimaal twee van de drie correct te raden, dan win je een thee van Tannas autogeurhanger. En beslis je welke van de drie nummers we in zijn volledigheid moeten draaien. En dan komt de reactie van Edward binnen. Die zegt, wat een slechte vertaling. Het is niet zoet kind van me, maar lief kind van me. Het is Google, schat. Google doet echt waar die zelf zin in heeft.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Ja, en daarom zeg ik ook, hè. Je moet niet altijd vertrouwen op technologie en soms op je gezonde verstand. Maar in dit spel, we don't care, zolang je het maar goed raadt. En degene die vandaag meespeelt is Bernd. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je komt net van je werk als chauffeur en je gaat lekker even ontprikkelen, denk ik.
3: Wat wil je dat? S'nachts heb ik aan rust.
0: S'nachts heb je wel kunnen rusten, zei je dat nou?
3: Nee, dan heb ik net mijn rust. Maar waar ik vind ik net rust?
0: Ah.
3: Laat je rustig op de weg.
0: Oh, en maar maar ga je wel slapen dan?
3: Ja, dan ga ik een paar uurtjes en dan kijken we weer.
0: Dan ga je er weer tegenaan. Oké, en je zegt lekker rustig op de weg. Heb je wel een leuke klanten gehad vandaag?
3: Ja, ik krijg nou een vast rondje voor zo'n grote parceldienst.
0: Ah, oh, vandaar. Oké, dus je hoeft niet veel met ze te communiceren.
3: Ja, ik ken ook niet, want ik spreek geen Pools.
0: Oh, maar dan komen ze ook niet naar je toe om in het Engels met je te praten.
3: Ja, is goed.
0: Wat? Wat gebeurt hier? Hallo?
3: Hallo?
0: Hallo? Tegen wie zeg je is goed?
3: Ik zei niks.
0: Je zei is goed. Word ik dan
3: jij zei, ik kom zo bij je en dan zei jij is goed.
0: Nee, dat zei ik niet. Ik zei, komen ze ook niet bij je om Engels met je te praten?
3: Ja, dat op zich wel, maar ja, ik zeg toch, het is vaak lossen, laaien en maar door.
0: Oké, Bert, ik denk dat jij zo meteen toch eventjes misschien iets langer dan een paar uurtjes moet slapen.
3: Ja, maar goed.
0: Ja,
3: ik heb geen kinderen, dus ik kan uitslapen.
0: Oké, nou, kijk, dat is fijn. Dat is super. Topper. Ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
2: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste.
1: Als je mijn geliefde wilt zijn, moet je het goed kunnen vinden met mijn vrienden. Laat het voor altijd duren. Vriendschap eindigt nooit als je mijn geliefde wilt zijn. Moet je geven nemen is te makkelijk. Maar zo is het nu eenmaal.
3: Het zegt me even helemaal niks.
0: Nee, hè? Nee. Oké. Nou, jammer. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend. Van Spice Girls was het.
3: Oh ja.
0: Ja, nee, daar heb je niks mee. Ik hoor het al.
3: Ja, ik ben zelfs aan de film geweest vroeger.
0: Oh, maar je herkende hem niet. Oké.
3: Nee, we keken meer naar de rondingen. Vergeet niet aan wel.
0: Oh, ja, oké. Ja,
3: dat had je toen nog.
0: Ja, als jij het zegt. Als jij het zegt. Ik zeg je eerlijk. Ja, ik vind dat. Ja, oké. Ja. Ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Oké, kom de volgende.
1: Ik ga aan de kroonluchter slingeren aan de kroonluchter. Ik ga leven alsof morgen niet bestaat, alsof het niet bestaat. Ik ga als een vogel door de nacht vliegen, voel mijn tranen opdrogen. Ik ga aan de kroonluchter slingeren aan de kroonluchter.
3: Nee, dat zei ik nou helemaal niks.
0: Ik had al zo'n vermoeden dat het je niks zou zeggen. Ik weet niet waarom, maar ik voelde het al aan.

0: Nee, sorry. Deze bedoelde ik. Een chandelier van Sia.
1: Oh ja, dat is muziek waar ik niks mee
0: heb. Ja, dat kan, dat kan. Nou ja, goed, de laatste dan voor je trots in eer. Want die thee van Tan als autogeurhanger, dat wordt hem niet, komt-ie.
2: Zo nu en dan, als ik haar gezicht zie, neemt ze me mee naar die speciale plek. En als ik te lang zou staren, zou ik waarschijnlijk in tranen uitbarsten. Woa, oh, oh, zoete kind van me.
1: Dat is niet out of mine, hè?
0: Guns N' Roses was ik naar op zoek. En vandaag spelthema is snel. Want deze drie nummers bewijzen dat een hit soms in een oogwenk ontstaat. Zo werd Wannabe binnen een half uur geschreven. Chandelier in slechts 15 minuten. En Sweet Child O' Mine in amper 5 minuten. Ja, helaas geen thee van Tan als autogeurhanger. Wel mag je kiezen welk van de drie nummers ik moet draaien. Dus zeg het maar.
1: Ja, de laatste natuurlijk. Echte muziek.
0: Nou, die andere twee zijn ook echte muziek, hè?
1: Nee, dat is goede tering, Harry.
0: Oh, oké, ja, zo kan je het ook bekijken. Ja, oké, dit is dan de laatste quote tering, Harry, waar jij naar moet luisteren. En daarna denk ik, lieverd, lekker slapen.
1: Ja, ik rij nou door Ben.
0: Wat doe je?
1: Ik rij nou door Ben.
0: Kijk, heel goed. Ja, maak het dorp, schud het dorp even lekker wakker. Standje burenruzie zetten, die auto, hè?
1: Nee, ik heb een bedrijfsauto met 2x5 watt. Daar zet je geen burenruzie in.
0: Oh, Hes, ik wist niet eens dat ze dat omlaag haalden.
1: Nee, okay. Dat is zo'n oud ding, maar weinig
0: vaak. Oké, okay, nou, dan moet je het maar doen met de volume die je hebt. Topper, dankjewel voor het meespelen, hè.

0: ons huis. En zo is het ook van ons allemaal. Dus ook van de vliegen, ook van de spinnen en spijtig genoeg ook van de wespen.
1: De thee van Tannas.
0: Je kunt zo direct een thee van Tannas autogeurhanger winnen als je mij een liedje tipt waar een vraag in voorkomt. Kom niet met het vanzelfsprekende, want dan kan je ervan uitgaan dat in de afgelopen, ja, wat is het, anderhalf jaar van dit programma het sowieso voorbij is gekomen. Dus denk goed na over een specifieke vraag. Misschien een vraag waarvan je denkt, dat is ook echt bij jou geland toen je het in het nummer hoorde. Dat je dacht, hè, wat, ja, inderdaad, wat een goede vraag. Dat kan ook. Het hoeft niet per se alleen in de titel voor te komen. Laat het horen via de NPO Luisterapp en dan kan je zo meteen dus een thee van Tannas autogeurhanger winnen. Terwijl je dat doet, hoor je Sienna Spyro.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
4: 1 tegen 1, Memphis Depay schiet.
3: Morgenavond, Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
5: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
3: Morgenavond, Nederland-Japan.
5: Op NPO Radio 1.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
12: We love you, president.
11: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
13: Zometeen hoor je onder andere muziek van Farm. Ook Lady Gaga staat voor je klaar. Na het NOS-journaal van 8 uur, verzorgd door Clemens Peters. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Onder het puin van het ingestorte pand in Amsterdam zijn geen slachtoffers meer gevonden. Gisteren werd nog de hele dag gezocht omdat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin van de sportschool lagen. Maar gisteravond stopte de brandweer, vertelt de woordvoerder.
15: De brandweer heeft het pand doorzocht en gelukkig zijn daar geen slachtoffers meer aangetroffen. Dus wij kunnen het nu afronden. De brandweer is klaar met het incident. En de politie, de recherche, zal morgen het onderzoek hervatten.
14: Het aantal gewonden blijft dus op 7 staan. Gisteren werd een aantal mensen opgepakt in verband met de explosie. Verschillende media melden dat onder het pand een plek was waar explosieven werden gemaakt. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de Rattan. Dat was een schoen waarin ook bamboe was verwerkt. Jan Jansen is 85 jaar geworden. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met behulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar die aanval heeft plaatsgevonden geeft hij niet. En er waren twee potjes op het WK voetbal. De VS won vannacht makkelijk met 4-1 van Paraguay. En eerder, gisteravond, kreeg het derde gastland Canada het niet voor elkaar om de openingswedstrijd te winnen. Tegen Bosnië en Herzegovina keken ze bijna de hele wedstrijd tegen een achterstand aan. Maar een klein kwartiertje voor tijd viel dan toch de gelijkmaker.
16: Daar de combinatie en Larren. Ja, de gelijkmaker voor Canada komt van Kyle Larren.
12: oorverdovend gejuich in Toronto, in Ontario. En ik denk in heel veel huiskamers door heel Canada.
14: Nou, toen werd het dus 1-1 en dat was voor Canada het eerste punt ooit op een WK.
13: Aan de sfeer te horen waren ze er ook heel blij mee dat het eindelijk een keer is gebeurd.
14: Ze waren er wel
13: gebeurd.
14: Aan toe, geloof ik. Ja,
13: ja, denk ik wel.
14: Wat een lawaai. Ja. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg.
13: Dankjewel, Clemens Stopper.
17: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
20: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WKamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
21: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
20: Nu bij Dirk. Alles van de vegetarische slager. €2,49. Ja, echt alles.
22: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.

Lekker hoor. Lady Gaga die vroeg een zaterdagochtend met Paparazzi op NPO Radio 2. Iedere zaterdag wordt er een vraag uit een lied die jij tipt via de NPO Luister-app beantwoord in...

Can't This Be Love van Van Halen. Ja, het lied draait om het idee dat de liefde zo goed voelt dat je je afvraagt of het niet te mooi is om waar te zijn. Maar waarom denken we dat? Nou, dat heeft volgens psychologen te maken met een negativity bias. Dat is, even makkelijk gezegd, eigenlijk je brein dat een beetje een dramakoning is en dan automatisch sneller denkt, oké, wat kan er hier misgaan? In plaats van, wat gaat hier goed? En dat heeft volgens hen ook te maken met cognitive dissonance. En dat is dat ongemakkelijke knoopje in je hoofd wanneer iets leuks gebeurt dat totaal niet past bij het beeld dat je van jezelf of van de wereld hebt. Alsof je interne systeem zegt, wacht even, dit staat niet in mijn script, dus dit verdien ik niet. Dus, stel, je wordt ineens stapel verliefd op iemand die echt goed lijkt te zijn, te goed om waar te zijn, dan kan je brein al heel snel in een verdediging schieten met, dit klopt niet, dit is te mooi, dit kan niet. Terwijl het soms gewoon precies is wat je wel verdient. Maar ja, kun je hier altijd van uitgaan? Ik denk van niet. Soms is je onderbuikgevoel namelijk ook gewoon een correcte ingeving. Maar soms, heel soms, kun je ook gewoon genieten, hè, dat het een keer wel goed gaat. Zolang je maar jezelf niet verliest en altijd scherp blijft. En dan komt het 9 van de 10 keer, denk ik dan, wel goed in de liefde.

moeilijker om het te laten slagen. Want als je te krampachtig vasthoudt of jezelf inhoudt, kan dat precies worden wat het kapot maakt. Je mag dus meer vertrouwen en je echt durven geven, want dat geeft liefde de allerbeste kans. En dat is ook meteen de gedachtegang achter Mr. Know-It-All van Teddy Swims, die je net hier hoorde op 2. Zo meteen hoor je muziek van Queen, Another No One, Jezus Christ.

0: In dit liedje, Another One Bites the Dust van Queen, zit ook een vraag. Are you happy? Are you satisfied?
1: Ja, hij het zegt. Goeie tip. Dankjewel. Ik zal nog een geurhanger weggeven. Weet je wat verder? Jij krijgt van ons een geurhanger. En ja, die vraag die neem ik mee. En dan ga ik het allemaal lekker uitvogelen. Maar dat komt allemaal later, want jouw naam kan zo meteen ook schitteren op onze Hollywood Wall of Fame, die te zien is via de NPO Luister-app. En het enige wat je voor zo'n shout-out die je dus kunt winnen hoeft te doen, is te raden of de zin die onze nieuwslezer leest een zin is die zo voorkomt in zijn bulletin van 8:30... of een zin is in een lied dat zo meteen ook voor je klaarstaat. Onze nieuwslezer van vandaag is Clemens Peters. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat is je zin van vandaag?
2: Ja, zin. Het zijn twee woorden. Schoenen gejat.
3: Is het nieuws of lyrics?
1: Schoenen gejat, dat kan echt allebei zijn, maar welke is het echt? Laat je horen via de NPO Luister-app. Terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer. Er is veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral vanmiddag gaat de zon schijnen. Het wordt 15 graden in het noorden tot wel 20 graden in Limburg. En ik zou niet jaloers zijn op de mensen in Limburg, want vanaf volgende week is het overal echt mega heet. Over dan naar de NOS-headlines van 8:30, verzorgd door Clemens Peters.
4: 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Het drietal was niet teruggekomen naar hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via de GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van hen gevallen en zijn de andere twee meegesleurd. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. En er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daaraan vervanging toe. En de NS zet, zoals dat dan heet, bussen in. En een probleempje voor de Engelsen op het WK voetbal. Uit een busje zijn voetballen en schoenen gejat, vertelt verslaggever Thierry Boon.
5: En ik zie het helemaal voor me. Hè? Zo'n materiaalman die was onderweg met een groot busje met daarin de scheenbeschermers van Jordan Henderson, de voetbalschoenen van Harry Kane, zakken met ballen, met hesjes, pionnen. En die man is onderweg dus bestolen. Dus die kwam hier aan in Kansas City. Die deed de deuren open van zijn grote busje. En wat zag hij? Helemaal niks, of ja, niet helemaal niks, want er zat nog één bal in volgens de Daily Mail. Is dat een goed verhaal of niet?
4: De politie in Kansas onderzoekt de zaak. Volgens de BBC zijn er al 2 mensen opgepakt. De Engelsen spelen pas woensdag tegen Kroatië, hun eerste wedstrijd op het WK.
1: Topper, Clemens, dankjewel. En ja, de zin die je net oplas.
4: Ja, die zat in mijn bulletin. Jazeker.
1: Die zat in jouw bulletin, maar we krijgen een heleboel berichten van mensen die hetzelfde zeiden als jij vlak voordat je dit met mij had besproken om te zeggen. En dat is...
4: Ja, dat het ook in een liedje van Bluff zit natuurlijk.
1: Klopt, met inderdaad.
4: Met de Counting Crows.
1: Ja, moeten we dan in die zin ook goed rekenen?
4: Ja, wat jij wil.
1: Ja. Nou, er waren ook echt mensen die wisten dat het echt van het nieuws zou zijn. Okay. En dan daadwerkelijk ook wat jij net hebt verteld, vlak voordat je dat vertelt. Maar ja, ballen gejat op het WK.
4: Bluff zegt ook eigenlijk, mijn schoenen zijn gejat, hè? Dus dan wordt er nog eens een...
1: Kijk, ik hou van hoe je denkt. Precies, inderdaad. Maar goed, iedereen toch goed gespeeld. De mensen die het wel echt goed hadden zijn Marco, Matthijs, Erik, Freek, Mark, Christine en een heleboel andere mensen. Als je toestemming hebt gegeven via de NPO-luister-app, kun je daar ook jouw naam zien op onze Hollywood Wall of Fame. Clemens, dankjewel.
2: Joep.
1: Zometeen kun je een Thee van Tannas theepakket winnen als je meespeelt met het geheel. Het spel werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor jou klaarstaan. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Met de antwoorden kun je het geheel vormen, want die antwoorden zijn in associatie met het woord waar we naar op zoek zijn. Meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. En die luidt voor vandaag. Wat komt er 52 keer voor in het jaar 2025? Wat komt er 52 keer voor in het jaar 2025? Laat je antwoord weten via de NPO Luister-app. En wie weet win jij zometeen wel een Thee van Tannas theepakket tijdens het spelen van het geheel. Gaat het lukken? Weten we niet.

0: Over something good gesproken. We hebben hier een thee van Tannas theepakket die heel graag met jou mee naar huis wil. Daarvoor mag je bellen naar de studio 0811-22. En dan kan je dus meespelen met het spel. Waarbij de kwalificatievraag één van de vragen van de vijf is. Waarbij we een antwoord zoeken op de vragen. Wat komt er 52 keer voor in het jaar 2025? 0811-22. Je kan bellen naar de studio als je durft. Goedemorgen, met wie spreek ik?
1: Met Carlijn spreek je.
0: Met wie, Carlijn?
1: Ja, Carlijn.
0: Carlijn, goedemorgen Carlijn.
1: Goedemorgen.
0: Je klinkt heel vrolijk. Waar ben je naar op weg?
1: Ik ben in Drenthe en we hebben vandaag een heel leuk feest van mijn schoonzusje. Oh. En van mijn schoonbroer.
0: Oké, ik neem aan dat het ook iets te maken heeft met die twee?
1: Ja, klopt. Ja, ze zijn allebei, gaan ze
2: op pad,
1: ja. Sorry, ik ben even zonder apropos. Ik wist niet dat ik zo snel op de radio zou komen.
0: Dat maakt niet uit. Maar het klinkt wel heel vaag. Zeker ook omdat hij ineens het van jou overnam en op pad zei. Wat zijn jullie nou aan het uitspoken?
1: Ik geef je even mijn vriend.
0: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Mijn broer die moet voor werk naar Afrika toe.
0: Oh.
2: En mijn schoonzus die gaat enige tijd later ook naar Afrika. Dus daar hebben we vanavond groot afscheidsfeest voor hier bij mijn ouders in Drenthe. En daar zijn we nu de laatste voorbereidingen voor aan het regelen. Dus,
0: is het een verrassing voor hen? Is het dat jullie daarom...
2: Het is geen verrassing voor hen. Zij weten het zelf ook. Zij zijn goed op de hoogte.
0: Jeetje, wat helemaal daarheen. Ja, dan gaan jullie ze vast wel missen, of niet? Dat kan ook.
2: Dat denk ik wel, ja. Maar dat hoort een beetje bij het avontuurlijke karakter van de twee.
0: Ja, het is wel mooi dat ze elkaar daarin ook hebben gevonden en dan samen ook zoiets kunnen doen. En samen ook achter elkaar gaan in plaats van dat eentje gaat en de ander achterblijft. En dat er daar weer drama uit ontstaat.
2: Precies.
0: Daarom. Nou, leuk. Ja. Ik dacht, er komt nu echt iets heel geks uit. Maar helaas, dat is niet...
2: Nee, het is niet zo heel gek.
0: Nee, het is niet zo heel gek. Mag ik je vriendin weer?
2: Zeker, hier is ze.
1: Sorry, okay.
0: Ik vind het superleuk dat je meespeelt met het geheel, Carlijn. Ben je er klaar voor?
1: Ja, dat is goed.
0: Op een schaal van 1 tot 5, hoe goed denk je dat je het gaat doen?
1: 5. Het moet enthousiast blijven.
0: Ja, inderdaad. Blijf maar in je enthousiasme. Ik vind dit leuk. Nou, de eerste vraag is, wat komt er 52 keer voor in het jaar 2025?
1: Ik dacht een week.
0: Correct. Hoeveel handen heb je volgens de uitdrukking op één buik als je het altijd met elkaar eens bent?
1: 2.
0: Je zei het goed. Wat zorgt ervoor dat je 's ochtends op een vast tijdstip wakker wordt met een hard geluid naast je bed?
1: Een wekker.
0: Correct. Welk letter is de 26e in het alfabet?
1: Zet.
0: In oudere films zie je soms het Franse woord fin. Wat betekent dit aan het einde van de film?
1: Einde.
0: Oké, je hebt het gemanifesteerd. De 5 vragen heb je correct beantwoord. Nu nog het geheel zien te raden. Je antwoorden zijn weken, 2, wekker, zet en einde. Wat zou het geheel kunnen zijn?
1: Een seconde heb ik om na te denken.
0: Je moet het in principe nu zeggen. Je mag ook hardop de antwoorden nog een keer zeggen, zodat je even zelf het kan rekken. Of je vriend doet het, kan ook.
1: Einde, zet. En een wekker. Er moet 1 woord vormen.
0: Ja.
1: Oh.
2: 2, einde, zet.
1: En wekker.
0: Je moet het nu zeggen.
2: Ik heb geen idee.
1: Nee, ik heb ook echt geen idee. Oh.
0: Nee, helaas moet ik jullie dan laten gaan. Maar jullie krijgen wel een thee van Tannas autogeurhanger van mij. Omdat ik jullie wel gezellig vind.
1: Nou, dankjewel.
0: Jullie ook bedankt voor het meespelen. En veel plezier vandaag, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Doei doei. Wat een leuk koppel. Ze waren zo leuk dat ik mij niet ben gaan stoken in de relatie. 0811-22. Je kan bellen naar de studio als jij het geheel wel weet. De antwoorden die we hebben zijn weken, 2, wekker, zet en einde. Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Ja, goedemorgen, met Eloy.
0: Met?
3: Eloy.
0: Elor, goedemorgen. Wat een mooie naam. Weet je het geheel?
3: Uitgeslapen.
0: Helaas. Elor, ik moet jou laten gaan.
3: Dank je.
0: Doei doei. 0811-22, denk simpel. Het is echt een heel simpel antwoord. Goedemorgen, met wie spreek ik?
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met wie?
4: Met Jans.
0: Dag Jans, weet je het geheel?
4: Wat waren de antwoorden nogmaals?
0: Weken, twee, wekker, zet en einde.
4: Weekend of zo?
0: Jans, hopelijk ben je al lekker aan het genieten van je twee vrije dagen. Beginnen met de letter Z, want het einde van de week is aangebroken. Het is tijd om even lekker niks te moeten en gewoon te ontspannen. En als jouw wekker je vanochtend toch weer bruut heeft teruggehaald naar de realiteit, omdat jij wel moet werken, ja, dan helpen wij je doorheen met de juiste energie. En dat past perfect bij The Weeknd, want zijn naam is niet voor niets een knipoog naar het weekendgevoel. Jans, jij gaat er vandoor met een thee van Tannas theepakket. Ben je er blij mee of lust je geen thee?
4: Oh, ik lust het wel, hoor.
0: Ja, je lust het wel. Nou, leuk. Ja, nou, leuk dat je hebt gebeld en leuk dat je hebt meegespeeld. En gefeliciteerd met je prijs, hè, Jans?
4: Ja, dankjewel.

Friday, I'm in love. En als je geluk hebt, misschien ook op zaterdag. Nee, grapje. Ik niet. Ik niet. Nee, ik ben niet verliefd. Zeker niet. Nee. Nee. Maar misschien als je vaak genoeg lacht dat het dan ineens spontaan kan gebeuren. Niet dat er iemand is, maar hé. Hey, ik stop bij dat gouden hoer. Zometeen kan je naar het gouden hoer luisteren van Jeroen van Inkel met Rinkel de Kinkel. Heel veel plezier bij het programma. Ik heb Son Mieux nog voor je klaarstaan. En daarna David Bowie met Absolute Beginners. Maar nu eerst dus Tonight. En ik zie je morgen weer.

0: samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Hier heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ja, op 5 seconden na. Timing is alles, zei de oude Lex Harding al. Is het 9 uur? Nu is het 9 uur. Ik heb lang genoeg geluld, dan wordt het vanzelf 9 uur. Klemens Peters, goedemorgen. Wat gebeurt er in de wereld?
9: Nou, de 400 bewoners van de flat in Amsterdam, waar gisternacht een explosie was, daar vlakbij, die hebben vannacht opnieuw ergens anders moeten slapen. Ze moesten bij familie of vrienden overnachten of kregen een bed in een buurtcentrum. Dus ook deze vrouw, die sliep dus ook ergens anders.
10: Ik bij mijn zus. Mijn zus heeft niet genoeg slaapplek, dus we moeten nog slaapplek erbij zoeken voor mijn zoon.
11: Hoe gaat het met u?
10: De emoties zitten hoog, laat ik het zo zeggen, ja.
11: En je gevoel van veiligheid heeft misschien wel een tik gehad, of niet?
10: Zeker weten, ja. Het stressniveau staat op dit moment heel erg hoog.
9: De brandweer heeft gisteren de hele dag nog gezocht naar slachtoffers, maar onder het puin werd niemand meer gevonden. Dus blijft het aantal gewonden op 7 staan. Mogelijk is de oorzaak van de explosie de productie van explosieven onderin het pand. Maar de politie wil daar nog niets over zeggen. En vandaag gaat het onderzoek verder. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Het drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. En er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. En ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. En op het WK voetbal heeft Amerika vannacht de eerste wedstrijd gewonnen. In Los Angeles werd Paraguay makkelijk verslagen. Het werd 4-1.
12: En Reina! Daar is de kers van Gio Reina. Wat een avond in Los Angeles. En kijk naar deze gigantische ontlading.
9: En gisteravond speelde ook Canada de eerste wedstrijd. In Toronto speelden de Canadezen met 1-1 gelijk tegen Bosnië en Herzegovina. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er ook wat regen. Maar vooral vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: zo voldaan glimlacht. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen. En te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zaterdagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.

je gewoon lekker zin in de hele dag. En 16 graden boven op de Radio 2 Zetmast en halve wolk. Later in de show hoor je wat de sterren allemaal voor jou in petto hebben in de Rinkelscopen. En we gaan de natuur ook in met onze huisbioloog Matthias Bittenbinder. Ja, die zegt maak je veilig, maar het schornel maar vast. We gaan even lekker scheuren met die Romantics. Oh, baby, doe je haar met

0: En ik dacht de naam van de minnaar van mijn vrouw op haar lippen te horen. Een paar nachten geleden. Talking in your sleep. En, maar dat is, ja, dan moet die heten. Heb jij, ken je iemand die zo heet?
1: Toevallig wel, ze is echt een hele knappe vent.
0: Oh, dat dus, wel. Ja, oh, dat was echt nou. Moeten we toch even goed gesprek hebben. Goedemorgen, dames en heren. Ladies and people, de altijd fascinerende, overal te ontvangen, doeltreffende, enerverende radioshow. In het weekend op Radio 2. Dit is Ring.

0: En dankjewel, Terras, voor je wervelende show en voor je levenslessen. En alles wat ik toch even heb meegepikt tijdens jouw programma. Dankjewel daarvoor. Zaterdag 13 juni. Wat zijn jouw plannen voor vandaag? Deel het via de NPO Luister-app, digitale doorgeefluik. Of bel met 0800-1122 voor al je zin en onzin. We zijn bereid en we zitten er klaar voor om de telefoon op te nemen.
1: Het WK is nu officieel begonnen, omdat ook Canada en Amerika hun openingsceremonie achter de rug hebben. In Los Angeles trapte Lady Gaga het voetbalfestijn af en dat klonk zo. Hartstikke leuk. Allemaal playback natuurlijk, maar toch.
0: Ja,
1: een beetje voor
0: zeggen,
1: het gevoel.
0: Je hoort dat het playback is.
1: Voor de eerste wedstrijd van de VS belde Donald Trump ook eventjes met de coach.
2: I think you got a really good chance of going all the way.
1: Nou, de woorden hielpen, want de VS, je hoorde het net al bij Clemens, won met 4-1 van Paraguay.
0: Ja, ik las vanmorgen in de krant dat er toch wel zorgen zijn over zijn gezondheid. Hè?
1: Ja, ik las het ook, ja.
0: Hij is kerngezond, zeiden ze, maar het is de vraag of hij het einde van zijn termijn herhaalt of zo. Wat is dat
1: ja,
0: nou?
1: Ja, want hij heeft ook van die vlek op zijn hand, die liet ze dan weer zien, en in zijn nek. Dus
0: maar dat is toch van die zelfbruiner, is dat? Daar komt het toch door?
1: Ja, nou, dat is de grote vraag. Het is natuurlijk van die blauwe plekken, hè? Dat is natuurlijk niet goed.
0: Nee, dat is niet goed. Dus, dan heb je verkeerde make-up.
1: Ja, dat zou ook kunnen. Hij blijkt allergisch te zijn voor zelfbruiner.
0: Ja, hij krijgt hij blauwe plekken van. Ja. Dat zou lachen zijn. Ai, ai, ai,
1: hoe ziet hij er dan uit zonder dat spul? Herkennen we hem gewoon helemaal niet.
0: Nee, kan hij gewoon anoniem over straat.
1: Ja.
0: Dat is ook wel handig. De Marokkaanse gemeenschap in Nederland zit komende nacht voor de televisie. Want dan nemen ze het op tegen Brazilië.
3: Voor alle Marokkanen in de wereld betekent het heel veel. Het is bepaald trots, hè. Lekker naar het WK met Marokkaanse elftal. En we hebben er ontzettend veel zin in met z'n allen.
4: Ja, ik ben erg blij. Echt blij. Perfect.
0: Hij is erg blij. Dat is, kijk. En je weet, als ze blij zijn, nou, dan kunnen ze echt potten breken, hoor.
5: Ja, ik vind deze tutor geen grote blij.
0: Een hele grote blij. Ja, oh, dat krijg je dan daarna natuurlijk als ze winnen. Word ik ook een grote blij. Hey, goedemorgen, vrienden.

0: was ooit een tijd, weliswaar lang geleden, kon ik echt elke drumslag, elk roffeltje wat Mick Fleetwood deed op deze track mee roffelen. Maar ik denk dat dat ook een beetje iets is wat uit je geheugen verdwijnt. Want ik zat net even mee te doen. Dat lukte me wel één keer, maar één keer zat ik ook falikant naast. Maar die man, hoe die drumt, is fucking animal uit de Muppet Show. Die echt zo'n grimas op zijn gezicht. En dan rammen op die trommels. Ja, heel fijn met dat Fleetwood Mac.
1: Zet je

0: Ja, ik had het eigenlijk officieel niet aangekondigd, maar Jesse Sprinkelman is er ook.
1: Dankjewel, Jeroen.
0: Mag best eten. Kortstondig voor geapplaudisseerd worden door de 12-koppige redactie.
1: Ja, die zitten natuurlijk allemaal buiten de studio.
0: Ze zitten allemaal buiten de studio. En nu waren ze even naar binnen gelopen.
1: Okay.
0: Steer of the mind, je moet je een beetje fantaseren. Ja. Doe nog maar een keer. Ja, heel goed. Heel goed. Heel fijn, vrienden. De NPO Luisterapp staat wagenwijd voor je open. Je kunt ook bellen 40-800-1122. En Monique stuurt een audio-appje. Zij heeft...
2: Niks, geen weekend. Ik werk sinds 3 weken in de zorg. Ik ben Mike Omlund scholen. Thuiszorg bij dementerende ouderen. Fantastisch. Echt geweldig.
0: Okay.
2: Maar ik moet heel het weekend werken. Van 8:30 morgens tot 4:00. Maar zo. Wel met heel veel liefde.
0: Ja, dat is fijn dat je het heel veel liefde doet. Ze zeggen wel eens, het is een roeping in de zorg. En dat kan ook haast niet anders. Met die betalingen die ze daar aan de mensen geven.
1: En zij heeft zich laten omscholen, zegt ze Monique. Dus dat is wel echt dapper, hoor. Heel goed.
0: Ze was gezagvoerder van een Boeing 747, hè, hiervoor.
1: Ja, ik denk
0: dus
1: het,
0: daar is het echt lastig om die omstand.
1: Zoals de tweede man van Elon Musk. Ja, dat is niet. Het kan allemaal.
0: Stap, hoor. Dat is een roeping.
1: Laura, die app Zo'n Lief, komt vandaag langs. We gaan een mini-hackathon doen. Allemaal AI-dingen uitproberen.
0: Oh, dat is leuk. Dan moet je zeker Claude proberen, Laura. Niet alleen ChatGPT, maar ook Claude. Maar dat terzijde.
1: Gemini, ook interessant. Ja.
0: Vraag die zegt, ik ga vandaag naar het festival Central Park in Utrecht. Daar staat onder andere Bluff. Nou, doe Pascal en zijn vrienden de groeten als je daar staat gillen.
1: Mark, die heeft mijn vriendin en ik gaan voor het eerst gezamenlijk klussen. Dat is natuurlijk de ultieme relatietest.
0: Oh ja, dus nou, we horen het wel volgende week als het uit is.
1: Ja.
0: Digitale doorgeverlijn blijft openstaan voor jullie. En je kan meedoen met de show 40-800-1122. Jeroen, wat ga jij doen?
3: Ik ga lekker...

0: limoncello maken met mijn vrienden.
1: Hé, hey, dat is leuk. Is dat echt een vriendschapsdingetje dan, om dat gezamenlijk te doen?
0: Dat is een vriendschapsdingetje en wat wij verkopen die flesjes voor een klein bedragje.
1: Ja?
0: En dan gaan wij lekker luxe uit eten na anderhalf, twee jaar.
1: Hey, en klopt het nog steeds dat ze de schillen gebruiken om limoncello te maken?
0: Absoluut, absoluut. En dan niet het wit meeschillen, hè? Dat is echt belangrijk.
1: Nee, ja, dat is heel belangrijk, ja. Ik heb weer wat geleerd, Jeroen. Hey, dankjewel, ik wens je een fijne ochtend.
0: En van hetzelfde, Jeroen, dankjewel.
1: En dan nu op de zender een vrouw met gedegen zelfkennis.
2: Eerst geloof je het niet eens.
1: Ja, ze bestaan, dames en heren. No problem. Ik draai hem graag eens leuk om laten horen als Cassie's.

0: on a banjo.
1: It's a mo who signed a tick there at the long haul. A lot of banjos. Yo, Cassie Ashton, ze kwam even voorbij vliegen. Haar bezem. Nee, dat is Witches. Dit is Bitches met een B, dames en heren. Wel even goed uitspreken. Dit kan echt een hele grote plaat worden, die Cassie Ashton. Ook een hele grote artiest trouwens.

0: experimenteren met explosieven. Dan moet je je mensheid niet toe willen staan, want voor het weet zijn je kinderen aan de beurt. En Manic Street Preachers die zongen erover. Over dat experimenteren met explosieven gesproken. Clemens, wat is de status over die explosie in Amsterdam-Osdorp? Is daar nog wat over bekend geworden?
1: Nou, er wordt hardnekkig beweerd dat er onder dat pand inderdaad geknutseld werd met explosieven. Ja,
0: dat hoor ik, ja.
1: Betreft, is het allemaal heel actueel.
0: Hebben ze nog mensen onder het puin vandaan gehaald?
1: Nee, er is niemand meer gevonden. Ze hebben wel gisteren de hele dag nog gezocht. En zeg maar baksteentje voor baksteentje het puin weggehaald. Maar er is niemand gevonden. Terwijl ze dus wel aanwijzingen hadden dat er nog mensen onder lagen. Maar er is dus, nee, gisteravond zijn ze gestopt met zoeken. Het aantal gewonden blijft dus gewoon op 7 staan. En vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet, zoals dat dan heet, bussen in. En tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen, Woody, en de rattan. Dat is een schoen waarin hij ook bamboe had verwerkt. En Jan Jansen was 85 jaar. Nou, dan heb ik nog iets speciaals voor jou. Jij bent nogal dol op jingles.
0: Oh, ja, zeker.
1: Nou, dan moet je hier eens naar luisteren.

0: Ja, wat een drama. Wat een
1: steentje. Nou, ja, dan heb ik nog nieuws voor je. Want dit betekent deze tune, zoals het al heet, is de zogeheten Gold Tune, volgens Nederland gescoord heeft.
0: Oh.
1: Dus als je dan in het stadion zit en Nederland maakt een doelpunt, hè, stel dat dat gebeurt, dan wordt dit deuntje dus gedraaid. Zo van, wij houden van Oranje, maar dan op zijn hakken, op zijn hakkenbars uitgevoerd, zeg maar.
0: Happy hardcore style.
1: Ja. Ja, en onze verslaggever, Dien van 't Laar, die was ook niet zo enthousiast, luisteren.
2: Over smaak van natuurlijk niet te twisten, maar ja, als ik heel eerlijk mag zijn, dan zou je toch bijna hopen dat er dan niet wordt gescoord. Of slechts eentje.
0: Ja, wat net zeggen, ja.
1: Ja, en moet je voorstellen, dat is een iconisch doelpunt, ik noem maar wat, Van Basten, 1988, ja. 2-1 of 2-0 was het toen, geloof ik. En dat je dan dit hoort.
0: Ja, nee, dat gaat niet werken, hoor. Nee. Maar dat hoor je dus in het stadion en niet, ze spelen het niet op tv, maar je hoort het dan op tv via het stadion.
1: Via het stadion geluid. Oh, ja.
0: Is dat nieuw dat ze jingles mogen daar? Ik ken dat eigenlijk niet.
1: Nou ja, clubs doen dat ook al heel lang, hè? Bijvoorbeeld.
0: Ja, oké.
1: Als ze dan
0: in hun eigen stadion.
1: In hun eigen stadion.
0: Ja.
1: Dus, en ik geloof dat dit ingestuurd is door de KNVB.
3: Moeten we misschien even testen met zo'n oud WK-fragmentje? Dat Clemens even dat liedje instart en dat jij even dat Van Basten-fragmentje instart.
0: Oh ja.
3: Dat is wel mooi.
0: Heb jij een liedje klaarstaan? Ja. Even kijken. Oké, we zijn dus aan het voetballen. De wedstrijd is heel spannend en dan gebeurt het.
4: Van Basten. Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Ja.
0: God,
3: ik kan natuurlijk echt niet, hè?
0: Nee, dat is echt...
1: Een dodelijke combi, zou ik zeggen.
0: Nee, dat gaat niet werken.
1: Gaan we niet doen.
0: Nee.
1: Het weer, veel bewolking vandaag. Er kan ook wat regen vallen. Maar vooral vanmiddag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg.
5: De jaren 80. Hij was erbij. Mr. Gorbachev, tear down this wall. The United States military began major combat operations in Iran. 2026.
6: Hij is erbij.
5: Nog.
6: Altijd.
5: Our clock is
7: still going strong. You don't want in call.
0: En het is hier echt een beetje club met oude knakkers.
8: Pop jij of pop ik?
0: Ja, zo direct. Jane Seymour, actrice, 75 jaar.

0: Even kortje, ken ik de hele nacht weer dansen.
1: En dat kan het begin zijn van een romantisch avontuur. De hele nacht weer dansen. Brainpower hoorde je daar. Dan heb je Radio 2. Dit is de sound.

Dames en heren, dat was Miss Carly Simon met die prachtige stem van haar. En het verhaal over later pas in het leven trouwen met iemand. Het hoorde ook bij een film. Jack Nicholson speelde de hoofdrol. Heartburn heette die film. En misschien dat er mensen luisteren die zich daarin kunnen vinden. Die wat later in het leven pas getrouwd zijn. Coming Around Again, die ging dus over jou.

0: berichtjes willen melden, gebruik ons digitale doorgeefluik. Dat is ook telefonisch bereikbaar, 0800-1122 of de NPO Luister-app. Ondertussen gaan we even kijken wat er gebeurt in de showbizwereld. Want voormalig James Bond girl Jane Seymour is verloofd, over later in het leven trouwen gesproken. In New York vroeg de pers haar:
1: we have a new accessory. Is that something? Is this what we're celebrating tonight?
2: Yes. Well, he's down there hiding somewhere.
1: Oh my goodness.
2: Yeah, he's been a singer-songwriter.
0: Ja, ze is momenteel 75 jaar. Oude knakker, still going strong. En ze gaat trouwen met muzikant John Zambetti. Jane Seymour, dat kennen de wat oudere luisteraars onder ons wel. Van die televisieserie.
3: Oh,
0: 'Save the cargo!
3: End your braces!
4: Captain Baines, you have so many enemies!
0: James Seymour
5: with her arms.
4: No, James, don't go now!
6: There he is!
0: Nou ja, fijn. Je kan je wel een beetje voorstellen hoe dat daarin toe ging in die televisieserie. En overigens is zij volgens mij ook nog heel ver van Nederlandse afkomst, deze Jane Seymour.
7: Oh, dat verklaart natuurlijk haar grote talent, hè?
0: Ja, en dat ze dan nog steeds zo goed uitzinkt op de 75. Nou, ja, man.
7: En nu RTL Tonight stopt, gaat Albert Verlinde weer terug naar het SBS-programma Vandaag in Sight. Hij kijkt uit naar...
8: de sfeer, gewoon hè, lekker met elkaar ook wel lachen. En af en toe de grenzen opzoeken in een discussie. Nee, ik heb het echt wel gemist. En ik hoopte dat we dat hier ook zouden krijgen. Maar het is een ander programma geworden.
7: Terug naar SBS dus. Maar hij blijft ook voor RTL werken, want...
8: ik heb een contract voor 2 jaar met RTL. Ja. We hebben gewoon de oplossing bedacht van... oké, je mag terug naar Vandaag in Sight. En ook heel graag dat je bij Renze af en toe aanschuift.
7: Ja, lekker snoepen van twee walletjes dus. Ja. Gelijk heeft hij. Gisteren was dus de laatste aflevering van RTL Tonight. Ja, daar kunnen we weinig van laten horen, want er is amper bij stilgestaan. Ja. Door Umberto.
0: Niks aan gedaan, hè?
7: Die deed gewoon alsof het een reguliere uitzending was. En het is misschien ook wel de beste keuze.
0: Ja, het is beter. Anders gingen wij dat fragment dat hij dan volschiet weer 1000 keer herhalen.
7: Ja.
0: Weet je wel, dat wil je natuurlijk ook niet.
7: Nee, dat ook wel. Twan van Peperstraat wil je niet nog een keer herbeleven.
0: Albert Verlinde is gewoon de VN-vredesgezant van de omroepen en clubjes. Overal kan hij aanschuiven.
7: Het is wel waar, ja.
0: En vrede zaaien. Dus dat is mooi.
7: Maar dan is natuurlijk de grote vraag, als er straks enorm groot show nieuws is, welk programma kiest hij dan?
0: Ja, waar ga je dan zitten? Dat wordt nog even een dilemmaatje. Hey, straks gaan we de natuur in met onze huisbioloog Matthias Bitterminder. Wat ben jij daar aan het doen?
9: Wij zijn de laurierblaadjes aan het plukken.
0: Oh, wat leuk,
9: want op Mankind Festival ga ik een cacao-ceremonie faciliteren. In onze tipi om 3 uur met een despacho. Oh. Zodat je je intenties kan zetten en wij een offer aan moeder aarde maken.
0: Aan moeder aarde.
9: Om vanuit daar...
0: ja, maak je zin af, ga gerust verder.
9: Onze intenties de wereld in te zetten.
10: NMBO Radio 2.
11: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Alex Morris. Yeah. Hier wat je hier hoort, dat zijn windgeluiden. We hebben namelijk een microfoon neergezet in het Zuiderpark in Den Haag. En op dit moment klinkt het zo. Het waait daar, dat is duidelijk.
1: Het waait eigenlijk altijd wel in Den Haag. Yeah. Toch? Ja, voor mijn idee.
0: Je hebt een hoop hoeken en zo. En van die nisjes en weet ik veel wat allemaal. Ja. Oude gebouwen in Den Haag. Maar dit is het geluid van het Zuiderpark. Op 7 juli staat Alanis daar. Ja, Crash Up en Cash Choice staan daarbij in het voorprogramma. De show is volgens nog het enige concert van Alanis op het Europese vasteland. Dus dat is wel redelijk uniek. Vorig jaar stond ze in de Ziggo Dome in Amsterdam en nu...

0: straks, vrienden en vriendinnen, gaan wij de natuur in. Met onze huisbioloog Matthias Bittenbinder. En hij zal op zoek gaan naar nieuwe diersoorten. Ik heb gehoord dat hij de overgevende chipschap daar heeft. Hè? Ja, die loopt daar rond in de bossen van Angola. En ook nog de tjornige chipschap. En natuurlijk ook de kroetdijk, om geintjes te maken. Nieuwe diersoorten die ontdekt zijn in de bossen van Angola. Hoe gaaf is dat? Dat het nog steeds kan, dat er nieuwe diersoorten ontdekt worden. We hadden gisteren hier ook een nieuwe diersoort ontdekt in de catacomben van de radio. De Wolter Kroesi. hadden we ook dat nooit.
1: Ja, we ook rond.
0: Was bij Eddie te gast, was lekker.
1: Was met Eddie te gast.
0: Yes.
1: Zonder AI. Maar goed, dat is het einde.
0: Dit radiofuit dan gaat straks verder.

0: langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijne voordelig weekend, dat is die ja van Jumbo.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ik denk dat het tijd is om Phil Collins weer te gaan draaien. Die komt er zo aan. Ja, het is 10:00 precies in het prachtig mooie Nederland. En dit is het NOS Journaal met Clemens Peters.
9: Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en de luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. En het is na vandaag definitief gedaan met de partijen PvdA en GroenLinks in Nederland. Vandaag richten ze namelijk officieel hun nieuwe partij, Progressief Nederland, oftewel PRO, op, vertelt verslaggever Wilco Boom.
10: Het oprichtingscongres van PRO is natuurlijk een historische bijeenkomst. Hè. De PvdA, vaste waarde in de Nederlandse politiek, 80 jaar oud, met het CDA een van de grondleggers van de verzorgingstaat, houdt op te bestaan. Dat geldt ook voor GroenLinks, ook alweer 36 jaar oud. En het wordt een mega druk concert. Er komen daar zo'n 6.000 à 7.000 mensen. En niet eerder deze eeuw was er zo'n groot partijcongres in Nederland.
9: Dat oprichtingscongres is in de Brabanthallen in Den Bosch. En ook de VVD houdt vandaag een congres. En de partij gaat daarin de koers van de komende 20 jaar uitstippelen. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarig model. Stond model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. En die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. En Margaret Carey is 97 jaar geworden. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen, vertelt modejournalist Lisa Goudsmit.
11: Ik noemde het altijd soort lopende kunstwerken. Dat het dat echt op het snijvlak van mode, kunst en design, dus echt toegepaste kunst, waren het ook echt gebruiksvoorwerpen. En dat wilde hij ook heel graag. Dus zijn schoenen liepen ook gewoon heel lekker. Hij had altijd heel erg oog voor het ergonomische karakter ook van schoenen.
9: Bekende creaties van Jan Jansen waren de klompschoen Woody en de rattan. Dat was een schoen waarin ook bamboe zat. Hij is 85 jaar geworden.
8: Ja, die klompschoen Woody, ja? Die moest ik van mijn moeder vroeger aan. Moest ik aan. Ja, want ze had ze gekocht en dan moesten ze gedragen worden.
9: Ja.
8: Vreselijk.
9: Ja, was het niet lekker?
8: Nou, het liep wel lekker, dat wel. Maar ze zagen er niet uit. Weet je, je moet je voorstellen, dat was een beetje de tijd van de glamrock periode. Ik denk dat ik 12 was. En je had dan van die schoenen met plaatsolen.
9: Ja, van 10 centimeter eronder. Ja.
8: Die had ik en die zagen er best wel cool uit. Ja. Maar toen, mijn moeder was pedicure, voetverzorging. En die zei, nee, die zijn heel slecht. Ik heb hier andere. En dat was die.
9: Oh ja, dat waren die Woody's.
8: Oh
9: ja.
8: Man. Ja. Ik heb daar nog nachtmerries van.
12: Jeugdtrauma. Hoor.
8: Jeugdtrauma. Oh,
9: ja. Ja, schoenen zijn heel belangrijk. Ja, ik had last van dat je knieën naar binnen staan. Dus dan moet je...
8: X-benen?
9: Nog meer.
8: Zo?
9: Maar dat kwam omdat mijn schoenen die hadden geen steun.
8: Ondersteuning.
9: Dan moest je steunzolen in.
8: Jij moest steunzolen hebben vroeger.
9: Ja.
8: Ai, caramba.
9: Nee, dat waren speciale schoenen waar die zolen dan al in zaten. Maar dan had je maar 3 modellen.
8: Maar die orthopedische schoenen. Was een beetje dat idee?
9: Nee, dat niet. Die hadden ook van die zolen eronder. Ja. Nee.
8: Dit was
9: wel gewoon normaal. Maar ja, je kon maar uit 3 modellen kiezen. Nou ja.
8: Had je het idee dat je voor lul liep wel?
9: Nee, viel ook wel mee. Maar jij hebt een mooi verhaal. Daar kom ik ook met mijn eigen ellende. Maar...
8: Altijd welkom. Altijd welkom. Maar uiteindelijk is het goed gekomen met die benen van je, toch?
9: Zeker wel. Ja.
8: Want zij dragen het nieuws van hier tot alle uithoeken van de wereld.
9: Ja. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er ook wat regen. Maar vooral vanmiddag schijnt de zon. Tot 15 graden in het noorden, tot 20 in Limburg.
8: Hey, dankjewel, Clemens. Ja. En Robert Vries heeft zijn... ja, wat heb je aan voor schoen eigenlijk, Robert? Ja.
3: Ik heb cowboylaars aan, dat zal je niet verrassen.
8: Ja, ja, applaus voor de cowboylaars. Ja. Ja, man.
3: Goed, ja, dat is bijna altijd het geval. En zo niet, dan zijn het gimpies.
8: Ja, ja.
3: Werkzaamheden her en der in het land. Daardoor file, de langste file, daar zal ik maar mee beginnen. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Half uur vertraging bij Houten. Vanaf de Meren rijdt het langzaam doordat de A12 verderop dicht is. A1 Amsterdam-Apeldoorn, 10 minuten vertraging bij Barneveld. Twee rijstroken van de A2 zijn dicht. Vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Everdingen. Knooppunt Everdingen, 10 minuten vertraging daar. En het rijdt ook langzaam op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Voor knooppunt Watergraafsmeer, 10 minuten vertraging. Ook daar wordt aan de weg gewerkt.
6: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
12: Een heel boek? En de kinderen dan?
6: Die zijn veel te druk met spelen.
12: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
6: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
12: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
6: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
12: Proost.
6: Op sunweb.nl.
13: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
14: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events... en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
13: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
14: Dat gaan we vieren!
13: Aldi.
15: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
16: Ik heb heel veel buikpijn.
17: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, Autotaalglas.
17: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
20: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Jij bent mijn kampioen.
22: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
23: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
26: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
27: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
28: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
29: Rinkel de Kinkel.
8: Haha, ha, ha, ha, ha, ha. Ja, we zijn er.
30: Het is maar één.
8: Eén.
30: Radio 2.
8: 3 graden bovenop de radio. 2 zendmast. Het is licht bewolkt. Straks gaan wij de natuur in met onze huisbioloog Matthias Wittenminder.
0: Hallo!
8: Ik zeg een hartelijk goedemorgen.
1: This is Phil Collins here, wishing you a good morning with Jeroen Van Hinkel.
8: Ja, Van Hinkel. Heel goed, man. Phil Collins on the way.

0: nu we het toch over schoenen hebben en klompen. Vanwege Jan Jansen, die ontwerper die is overleden. Zijn klompschoen, Woody. Probeer je voor te stellen, Phil Collins met teenslippers.
1: Oh. Baba.
0: Nee, dat wil je niet zien. Wel een geweldig nummer. En dat begin van het nummer, daar hoor je zo heel duidelijk... hoor je die blazers van Earth and the Fire. Dit zijn... Ba-ba-da. Dat zijn de Phoenix Horns. Die gasten die hebben dus heel veel gewerkt. Ja, die maakten gewoon onderdeel van Earth, Wind and Fire uit. En dat waren geweldige blazers.

0: Er is geen liefde zonder pijn. En toch hebben mensen sinds het begin der tijden van elkaar gehouden. Het zijn woorden uit de mond van Adamo, Belgische zanger. Die vooral heel populair is in België. In Nederland hebben wij hem nooit echt opgepikt, Adamo. Maar het wel wijs over pijn zingen, zou je kunnen zeggen. Niet?
1: Ja, is het, nee, dus nee, het slaat eigenlijk helemaal nergens op.
0: Nou ja, het is een soort conclusie.
1: Jawel, maar...
0: Mensen lijden pijn, maar gaan toch de liefde zoeken.
1: Nee, maar dat begrijp ik. Maar zonder liefde in je leven heb je ook pijn. Dus het is om het even.
0: Ja, maar dan is je pijn controleerbaar. Dan heb
1: Natuurlijk niet. Nee, want als je...
0: Qua liefde.
1: Ja,
0: qua liefde.
1: Jawel, maar als je geen liefde hebt, dan heb je het eeuwige verlangen.
0: Nou ja, het is lastig.
1: Dat is ook een pijn en die is niet controleerbaar.
0: Want je kan er ook in berusten. Zo, dan kan je ook niet, gekwetst worden.
1: Nee, maar goed, dat berusten, dat lukt heel veel mensen niet, hè?
0: Nee, nou ja. Maar ik ben blij dat ik mijn grote liefde gevonden heb.
1: Ja.
0: Jesse Sprikkelman.
2: Oh, hij is er weer, dames en heren. Goedemorgen.
0: Oké. Zaterdag 13 juni. Doe mee met de show via de NPO Luister app of 0800-1122. Als de plaatjes draaien, kon je ons gewoon gerust bellen. En dan gaan we even lekker kletsen met je. Het is niet alleen maar voetbal dit weekend.
1: Er wordt namelijk ook gereced in de Formule 1. De GP Catalonië in Barcelona staat op het programma.
0: Ah ja,
1: om 4 uur vanmiddag is de kwalificatie.
0: Vroem, vroem, vroaap, vroaar. Altijd spannend die kwalificatie natuurlijk. Ik ben benieuwd hoe Max dat gaat doen. Een vrouw uit Eemnes heeft een nogal bijzondere hobby. Zij maakt TikTok-video's van hoe ze auto's bekrast. Je ziet dan dat ze met haar jonge kindje aan het wandelen is, terwijl ze met een sleutelbos auto's beschadigt. De politie onderzoekt de zaak, maar dat is apart. Want ze filmt het dus zelf en die film is van zichzelf in beeld met dat kind. Zet ze dus op TikTok. Nou, ik vind dit een goed systeem.
1: Ja, heel goed systeem. Heel slim. Ja.
0: Heel makkelijk om haar te vangen. De politie roept op om aangifte tegen haar te doen. En wat voor... Je hebt dat filmpje uitgebreid bekeken. Wat voor type was dat?
1: Ja, het was gewoon een enorme tokkie. Een panterprintachtige outfit met net wat te veel make-up op. Ja, een type die je erbij verwacht eigenlijk.
0: Het is zo erg als mensen eigendom van andere mensen beschadigen, waar mensen hard voor gewerkt hebben. Hun ziel en zaligheid zit in zo'n auto. En dan komt er zo'n tokkie voorbij. Die gaat lekker krassen.
1: Ja,
0: dat is gewoon ziek in je hoofd.
1: Ze doet het vanuit rancune dat ze waarschijnlijk zelfs niks bereikt heeft. Dat is het.
0: Ja, we houden het daar maar even op. Ze is ook heel makkelijk te volgen. Want je kan gewoon, als op de bezemsteel voorbij komt vliegen, dan moet je meteen even de politie bij.

0: Die gaat lekker krassen.
1: Ja,
0: dat is gewoon ziek in je hoofd.
1: Ze doet het vanuit rancune dat ze waarschijnlijk zelfs niks bereikt heeft. Dat is het, denk ik.
0: Dat is het, ja. We houden het daar maar even op. Ze is ook heel makkelijk te volgen. Want je kan gewoon, als op de bezemsteel voorbij komt vliegen... dan moet je meteen even de politie bellen. En op Videoland vandaag de documentaire over Suzanne en Freek. Ze worden gevolgd in de aanloop naar een reeks uitverkochte concerten in het Gelderdome. De reden dat ze een docu wilden maken...
2: Ik vind het zelf heel leuk om dingen vast te leggen. Ik wil het zelf voor mezelf ook hebben. En ik vind het prima dat andere mensen het ook zien. Ik vind het zelf zo'n gave reis. Dit zijn onze grootste shows ooit. Die wil ik graag vastleggen.
0: Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. En het is jullie van harte gegund, Suzanne Freek. Eigenlijk, misschien kan je Saskia en Serge nog herinneren. Jij niet, doe Jesse, maar misschien jij die naar de radio luistert. Lang geleden, zij waren eigenlijk een soort... Suzanne Freek, avant la lettre.
1: Oh,
0: een soort,
1: ja.
0: Voorloper van Suzanne Freek. Ze hadden ooit een liedje, dat ging...
3: Zijn de kleine dingen die je doet,
0: Samen.
3: Die
0: even een beetje gas geven hier, hoor, dat ze weten langzaam. Zijn de kleine dingen die je doet, die het doen. Ben je al wakker? Dat is wel de bedoeling. Ik zeg goedemorgen.
4: Ik dacht dat jij veel groter was.
3: Jeroen van Inkel.

0: 9. NPO.
1: Radio 2.
2: Ja, weet je wat ook fijn is? Gewoon even lekker tegen bomen gaan staan. Dit is echt een hele mooie oude
1: Van Inkel
2: bom. Waar je echt even lekker tegen aan kan leunen.

0: gedaan. Glenn Frey. Wie? Glenn Frey van de Eagles natuurlijk. En de Heat Is On, die wil ik even draaien voor Henk Bijgaard. De bekende zanger van Met de Vlam in de Pijp. Die is jarig vandaag, hij wordt 80 jaar. Een hele mooie leeftijd. En dat gescheur met die vrachtwagen door de natuur, dat is natuurlijk wel leuk, maar het is niet goed voor de natuur. En we gaan eens even dat verkennen met onze huisbioloog Matthias Bittenbinder. Matthias, goedemorgen.
1: Goedemorgen, heren. Hey. En al luisteraars.
0: Ja, fijn dat je er weer bent.
1: Ja.
0: En ja, ik zei het al, met scheuren door de natuur, met zo'n grote dikke diesel. Dat is niet goed, hè, voor de natuur, Matthias.
1: Nee, zeker niet. Ja, het ziet er misschien wel mooi uit. En het klinkt vet en het ruikt misschien lekker. Maar het is niet. Het is voor de natuur geen pretje.
0: Nee, want de vervuiling en verdroging van de rivieren vindt plaats. Daardoor kan ons drinkwater, en dat is natuurlijk heel belangrijk, ons drinkwater, want we drinken de hele dag flesjes water en zo. Ja. Dat kan in gevaar komen. Hoe zit dat, Matthias? Leg dat eens uit.
1: Nou, dat klinkt misschien een beetje ver weg, maar een heel groot deel van ons drinkwater komt uiteindelijk uit rivieren. Kijk, je koopt het in de winkel of je haalt het uit de kraan, maar het komt voor een heel groot deel uit de rivieren. En als er door droogte minder water beschikbaar wordt, of als dat water ernstig vervuild raakt, omdat we allemaal gore troep en gifstoffen in die rivieren blijven dumpen, dan wordt het steeds lastiger voor ons om aan schoon drinkwater te komen.
0: Juist. Duidelijk, dus ook niet plassen in de rivieren, is je advies.
1: Nee, doe je dat vaak of niet?
0: Ik heb het wel eens gedaan, maar toen was de nood erg hoog, moet ik zeggen.
1: Ja, precies.
0: En ik kreeg ook afkeurende blikken, kreeg ik. Ja.
1: Ja. Ik denk dat eens een plasje in de rivier de boel niet zodanig vervuilt. Nee, ik weet niet wat er in jouw urine zit, maar dat is een ander verhaal.
0: Dat is een ander verhaal. We gaan even door met het interview, want Matthias. Ook dieren, die hebben dat ook zwaar hierdoor, hè?
1: Ja, klopt. Ja, dat is een minder leuk verhaal. Vooral vissen en libellen hebben het hierdoor heel zwaar.
0: Libellen? Dat is het enige damesblad wat nog bestaat in Nederland.
1: Ja, precies.
0: En de dieren.
1: Dat blad, ja. En de dieren hebben het er dus zwaar mee. Want bij droogte denken we vaak aan een verdord gazonnetje.
0: Ja.
1: Maar onder water gebeurt er ook minstens zoveel. Want vissen kunnen in de problemen komen. Want vissen ademen natuurlijk onder water, zoals je weet.
0: Ja.
1: Dus als sloten en plassen en watertjes droog vallen, dan kunnen die vissen niet meer ademen.
0: Ja.
1: Dus dat is wel verschrikkelijk. En voor die libellen is het bijna net zo erg. Niet omdat die libellen, natuurlijk de volwassen libel die je ziet, die vliegt door de lucht.
0: Ja.
1: Maar de libel, die leeft het grootste deel van zijn leven onder water. Jarenlang leven die als larven onder water. Ja.
0: Wauw.
1: Ja, Jeroen, echt waar.
2: Jezus, Jeroen.
1: Dus, ja. Dat had Jeroen nog kunnen verbazen op zijn
0: dat is een wonder. Ik ben helemaal geschokt. Ja.
1: Nee, maar alle gekheid op een stokje. Dus door verdroging en vervuiling kunnen die libellen, larfjes en die vissen het dus best wel zwaar krijgen. Dus het is best wel een serieuze zaak.
0: Ja.
1: En er is deze week dus een rapport uitgekomen van onder andere het WNF en allerlei onderzoeksorganisaties die de noodklok hebben geluid. Die hebben gezegd, jongens, het gaat niet goed met ons zoet water. We moeten daar wat aan doen. En vandaar dat ik dacht, ik kaart het toch vandaag even aan.
0: Heel goed. Ja. En worden er ook nog nieuwe dieren ontdekt. Bijvoorbeeld in Angola, dat riep ik daarnet heel even als aankondiging van je item. Daar zijn dus tientallen nieuwe diersoorten ontdekt, lieve luisteraars van Rinkel de Kinkel. En wat kun je ons daarover vertellen, Matthias?
1: Nou, ik vind dit soort nieuwtjes altijd geweldig. Want er is natuurlijk heel veel kommer en kwel in de wereld. En dit soort nieuwtjes, daarbij maken we mijn hart nog altijd een sprongetje. Heel veel mensen denken dat we zo nu wel ongeveer alle soorten hebben ontdekt op aarde. Maar dat is absoluut niet het geval. Er zijn ongeveer 1 miljoen soorten ontdekt.
0: Ja.
1: En er moeten nog 7 miljoen soorten ontdekt worden, is de schatting.
0: Oh!
1: Ja. Het is fantastisch.
0: Ja.
1: Dus dit soort nieuwtjes vind ik altijd geweldig. En inderdaad, in Angola hebben dus wetenschappers ontdekt dat er tientallen verschillende nieuwe diersoorten zijn. En dat is echt, ik vind dat altijd waanzinnig.
0: Wat voor diersoorten hebben ze ontdekt?
1: Nou, een van de mooiste dingen is toch wel een fluoriserende spin.
0: Oh.
1: Dus dat is een spin die als je daar met een UV-lampje overheen schijnt, dan ligt die dus helemaal blauw-paars op.
0: Oh, glow in the dark. Wauw.
1: Het is echt ongekend. Je zou het even moeten intikken, ook voor de lieve luisteraars. Tik even op Google in fluoriserende spin en dan vind je hem en je weet niet wat je ziet. Het is echt fantastisch.
0: Oh, wauw. En is het zo, hebben deze dieren altijd al bestaan of zijn dat nieuwe dieren die ze nu ontdekt hebben? Hoe zit dat?
1: Dat is een hele goede vraag. Nee, deze dieren hebben dus wel altijd al bestaan. Alleen het is gewoon puur dat wij ze nu ontdekt hebben en op naam hebben gebracht. En dus dat wij kunnen zeggen, oké, dit is een nieuwe soort. Deze spin kenden wij nog niet. Maar ja, de spin die kenden ze zelf natuurlijk wel. Alle dieren in Angola, die wisten waarschijnlijk dat die spin er al zat. Ja. Alleen wij mensen, die komen er nu pas achter. Ja,
2: ja, precies, zo werkt dat.
3: Komt een vraag binnen van de Bart, luisteraar. Die vraagt jou, Matjas, kunnen we ook in Nederland nog nieuwe dieren ontdekken? Of is het vooral dat soort verre oorden?
1: Nou, het is wel vooral, een hele goede vraag, het is wel vooral in die verre oorden, diep in de jungle of op de bodem van de oceaan. Maar ook in Nederland worden elk jaar nog wel een aantal nieuwe diersoorten ontdekt.
0: Aantal ook? Oh, wauw.
3: Ja. De wolf is natuurlijk laatst ontdekt, de wolf.
0: Ja, maar die was er al.
3: Oh, die was er al. Ja. Oh, echt?
0: Ja. En Wolter Kroes was er ook al.
3: Wolter Kroes was er ook al. Ja, John de Wolf ook.
0: John, dus Matthias moet lachen, hoor je dat?
1: Ja, zeker.
0: Maar het is positief nieuws. En het is mooi om op die manier zeg maar, ons gesprek te beëindigen. Op een positieve noot, Matthias.
1: Zeker, laten we dat doen.
0: Ja. Hey, dankjewel weer. Huis, bioloog Matthias Binterwinder. Heel fijn weekend voor jou. En wij gaan even verder met het draaien van reclame. Even kijken, Jan. Ja, start maar. Hé, die ken ik. Dat is toch... Die hoor ik heel vaak op in de reclame, Jesse. Wat is het ook weer?
3: Ja, ik heb het proberen uit te zoeken. Ik hoor het ook om de haverklap. Maar wat is het dan? Ik ben het even kwijt.
0: Maar dat is dus heel stom dat wij weten dat het reclame is, maar niet van welk merk.
3: Dat hebben ze helemaal verkeerd gedaan.
0: Dat is helemaal
3: de luisteraars.
0: Ja, dat kan natuurlijk. 0800-1122 of het digitale doorgeeflijn. En het hoort bij een hele fijne plaat, ja. Jess Glenn hoor je zingen. Hoor die stem eens even. En Clean Bandit...

0: Even de bumper starten. Ik ben nog even benieuwd waar het nou uitkwam. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Sjoerd-Jan van Bremen.
0: Hey Sjoerd, goedemorgen. Wat kan ik voor je doen?
1: Ja, goedemorgen. Nou, jullie hadden het net over de, van welke reclame de Clean Bandit is. En dat is van Vodafone Ziggo.
0: Oh ja, nu het zegt ja. Ja. Hou jij dat allemaal bij, die muziekjes die bij de reclame zitten?
1: Nou, ja en nee. Mijn partner is beter in de muziek, maar ik herken vaak welke reclame er zijn.
0: Ja, wat goed. Vind je het ook zonde dat sommige legendarische muziek, zoals bijvoorbeeld de Brand New Day van de Whistars, dat dat tegenwoordig heel makkelijk gebruikt wordt in reclames?
1: Ja, ik vind het vooral jammer als de artiest zelf niet achter de boodschap staat van de reclame.
0: Ja, dus, bijvoorbeeld, ja.
1: Hè, dat is... Dat vind ik eigenlijk erger.
0: Ja. Dus, Alrighty. Hey, dankjewel. Ik wens je een fijne dag.
1: Ja, Jeroen. Jij ook.
0: Ja, de mensen houden we wel eens staande op straat. En dan vragen ze... Wanneer ben jij nou ook weer geboren, Jeroen van Inkel? Dan zeg ik... A long, long time ago. Flauw, hè? I can

0: begrijp je helemaal, Roxanne. Volledig. Komt helemaal aan. Tranen in de gift shop. Dat is de topsong voor deze week. Ik was afgelopen week in het Nijntje Museum. En daarna in de gift shop. Nou, mijn portemonnee had een hoop tranen.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Jongen, jongen.
1: Dat is niet goedkoop, hè?
0: Nee. Maar je doet het, hè? Je doet het voor je kleinkind.
1: Wat heb je gekocht?
0: Van alles. Zo'n Nijntje knuffel.
1: Uiteraard.
0: Voor mezelf een Nijntje sleutelhanger.
1: Oh!
0: Ja, toch wel leuk. Dan denk ik altijd terug. Zijn eerste verjaardag was het, hè? Dus,
1: ik vind het ook heel goed bij jouw rock'n'roll imago passen. Zo'n sleutelhanger, ja.
0: Nee, dat is die andere. Dat is het Lijntje. Pas aan, maar Jets niet meer. Oké, we gaan even kijken naar de rinkels kopen. En daar komen we dan terecht met de Waterman. We beginnen ermee in 5 voor jou, beste Waterman. Je raakt steeds verwikkeld in vervelende discussies. Het is echt niet nodig om altijd je gelijk te halen.
1: Vissen, een 9. Je voelt je een filmster deze week. Komt dat omdat je een nieuwe zonnebril hebt, of ben je gewoon zelfverzekerd?
0: Dat is ook een mogelijkheid natuurlijk. Ram, een 4. Er zullen wat problemen zijn met je auto deze week. En dat hoort bij het leven, beste Ram.
1: Stier, een 6. Het wordt een zeer gemiddelde week en gebeurt niks bijzonders. Maar wel geniet je van de kleine dingen.
0: Zijn de kleine dingen. Zongen we al eerder in deze radioshow. Tweeling en 8. Je bent helemaal in de chill-modus. Komt dat omdat je vakantie hebt? Of heb je een hoop dingen af weten te ronden op je werk?
1: En dan een groot moment voor de kreeft. Een dikke 10. Jouw week kan niet meer stuk. Je zit goed in je vel. Je gaat als een raket en maakt iedereen blij. Hou dit vast.
0: Leo, een 7. Deze week ben je erg creatief. Probeer dit in huis te gebruiken. Ga bijvoorbeeld je woonkamer opnieuw inrichten.
1: Maagd, een 9. Je zult deze week een extreme kater hebben. Misschien moet je eens wat minder limoncello drinken. Hey. Want wist je dat je daar de ergste katers van krijgt? Hadden we het ook eerder al in de show al over, ja, limoncello.
0: Die ging zelf limoncello maken. Ja. Oh, altijd leuk om te doen. Weegschaal, wel een hoop werk. Weegschaal 2. Je bedprestaties zijn niet om over naar huis te schrijven deze week, Weegschaal. En dat zorgt voor een dipje in je zelfvertrouwen. Maar het komt weer goed, echt waar.
1: Scorpioen 8. Deze week kom je erachter hoe belangrijk vrienden zijn. Ze zullen iets heel liefs voor je doen. Doe je ook wat voor ze terug?
0: Boogschutter 7. Het zal een sportief weekje voor je worden. Train je voor de Nijmeegse Vierdaagse of zo? Of ben je gewoon lekker aan het knallen in de gym?
1: Steenbok tot slot nog in de rinkels kopen. 6. Je bent toe aan rust. Zoek een plek waar je weinig mensen om je heen hebt.
0: Chill, baby, chill. Helemaal op jezelf, Steenbok. En je kan ze nog even nalezen. Zo dadelijk zetten we het op mijn Instagram-account. Jeroen Vrenkel heet ik daar. Kun je ze nog even nalezen of aan andere mensen sturen. Service vanuit Radio 2. Oké, dat waren ze. De rinkels kopen. En je weet het, je week is niet compleet.

0: eigenlijk willen ze allemaal burgemeester worden. Die politici. Toch ook in Amsterdam, bij Pro, die Laila, nog wat, heet, hoe heet ze? Die wil eigenlijk stiekem burgemeester worden. Hè? Oh, ik dwaal af. Het is, ja.
1: Nou, het is wel waar, want je hebt ook nog die Spencer Pratt, waar we het gisteren in de Eri Top 10 over hadden. Wil ook burgemeester worden.
0: Ook niet gelukt. Nee. Ja. Maar deze John, die is het gewoon, al vanaf zijn geboorte. John Mayer hoort daar. Goedemorgen. Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste biljonair ooit.
2: Fox Business Alert: SpaceX is still soaring in its debut right now.
3: It's hard to imagine, Wolf, 1 trillion as a number. So here's some context. 1 trillion has 12 zeros.
0: Ja, even goed om dat erbij te zetten. En in de Telegraaf van vanochtend staat een overzicht van wat hij met dat geld kan doen.
1: Hij kan bijvoorbeeld met een stapel bankbiljetten een berg van 107 kilometer hoog maken. Hij kan ook 2 miljoen woningen in Nederland kopen. Dat is ongeveer wat op Funda staat.
0: Okay,
1: stel, hij heeft iets van... hij heeft iets van, ik wil elke dag $1 miljoen uitgeven. Gewoon elke dag, bij de Starbucks bijvoorbeeld. Dan kan dat. Dat duurt dan alsnog 2740 jaar voordat het op is.
0: Tot er een raket van SpaceX explodeert met mensen erin. Dan gaat het aandeel.
1: Woehoe. En dan moet hij gewoon weer naar de voedselbank. Ja.
0: Dat is voedselbank ook. Ja. Moet hij op crackers leven.
1: Oh.
0: Ah, dat wordt goed voor hem. Daar wordt hij hard van.
1: Ja, daarom.
0: Nou, dat zal nooit gebeuren. Anyway. Straks in Rinkel de Kinkel.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Omdat je mijn favoriete papa bent.
4: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
12: Ik dacht misschien leuk om The War on Drugs zo te draaien in deze radio. Zo lijkt me heel goed. Nu meteen naar het NOS-journaal van 11 uur. Met Clemens Peters.
13: In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. Om middernacht werd de ME ingezet en die heeft 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. De politie doet vandaag ook weer onderzoek op de plek in Amsterdam waar gisternacht een plofkraak was. Officieel is er over de oorzaak van de knal nog niets bekend, maar verschillende media melden dat er onder het complex explosieven werden gemaakt. En daar is deze buurtbewoner bezorgd om.
14: Ik vul hem nu zelf even in, maar de jongens die dat doen, dat zijn vaak jonge jongens, die zien dat gevaar niet in. Je realiseert je nu wel, kijk, ik woon op 1 hoog, dus onder mij zitten bergingen. Dus dat had ook onder mijn vloer kunnen gebeuren. Ja, er is gewoon te weinig toezicht. Ik zie te weinig politie op straat. Die jongens kunnen hier gewoon hun gang gaan. En dat is wel bijzonder.
13: Bewoners van een naastgelegen flat hebben ook vannacht niet thuis kunnen slapen. Herstelwerkzaamheden bij de flat zijn nog niet klaar. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten sinds gisteren het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. En niet alleen Nederland telt af naar de eerste wedstrijd op het WK, ook Curaçao doet dat. Morgenavond speelt het team van Dick Advocaat tegen Duitsland. Volgens verdediger Armando Obispo heeft het team best wel een kans.
15: We zijn er klaar voor. We weten dat we, dat we heel vervelend kunnen zijn. Dat we kunnen stunten. Ik denk dat we de eerste helft bijvoorbeeld tegen Schotland ook hebben kunnen laten zien dat we gewoon een heel, hele vervelend tegenstander kunnen zijn om tegen te spelen.
13: En de wedstrijd begint morgenavond om 7 uur. En daarna kun je gewoon blijven zitten, want om 10 uur speelt Oranje tegen Japan. Het weer, zon, wolken en een paar buien wisselen elkaar af. Het is 15 tot 20 graden. Morgen blijft het op een enkele bui na droog. En dan neemt de wind iets af. Met 16 tot 19 graden blijft het wel fris.
12: Bij de ANWB zit Robert Vriesen. Wat kun je ons melden, Robert?
16: Nou, dat er 80 kilometer file in het land staat en verspreid over het land. Meeste files worden veroorzaakt door werkzaamheden. Bij Barneveld bijvoorbeeld op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Amersfoort Noord, een kwartiertje vertraging. Twee rijstroken van de A2 zijn dicht vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Ook daar 10 minuten op onthoud. En verreweg de meeste vertraging door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens 3 kilometer file vanaf Zevenaar, 20 minuten op onthoud.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
18: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
18: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
21: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
25: Rinkel de Kinkel.
12: BNN Para. Ik zeg een goedemorgen. Het is gezellig, jongen. En straks hebben wij Van Orkest tot Verspest. Dat is een spelonderdeel doen we met een Glee-hit. Dus, een eye-catcher kunnen erbij winnen. Hey, hallo.
26: Mr. Winkel.
12: Van Inkel.
27: Right now. Please welcome. Jeroen Van Inkel.

proeft de gezellige sfeer hier terwijl wij het chanson draaiden van The War on Drugs. Ik zeg, hoe gaat het met je vandaag?

0: 45 jaar geleden. Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark in première ging met Harrison Ford. Die nog steeds still going strong is. En dat is dan allemaal heel fijn. Zolang dit nog gaat, is er nog hoop voor de anderen. Zaterdag 13 juni. Je kan meedoen met de show via de luisterapp of 0800-1122.
1: Amerikaanse staten die wilden de overname van Warner Brothers door Paramount tegenhouden. Maar dat is niet gelukt, want de...
2: Antitrust Division has given the green light without concessions to Paramount's $111 billion purchase of Warner Brothers Discovery.
1: 111 miljard dollar dus betaalt Paramount ervoor.
0: Wat een bedragen toch weer allemaal steeds ook in het nieuws. Die Elon Musk met zijn
1: biljoen. 111 miljard dollar is voor Elon Musk boodschappengeld,
0: ja,
1: denk ik.
0: Dan loopt hij gewoon mee in zijn rechterzak, ja. Bij wijze van spreken. Maar dit is niet goed voor de industrie, want dan krijgt gewoon één unit veel te veel te zeggen.
1: Nou, zij zeggen dus, die daarover gaan, overheid, van ja, nee, dit is juist goed voor de concurrentie, want dat maakt de concurrenten scherper. Maar dat is natuurlijk gewoon onzin.
0: Dat is onzin. Dat is echt onzin, ja.
1: Je hebt natuurlijk al die andere partijen nog, de Netflixen van deze wereld. Ja, die moeten opboksen tegen zo'n immense partij.
0: Het is nooit... je moet wat dat betreft zo'n heel groot conglomeraat, zo'n kartelachtige situatie, als individu, als werknemer, als creatieveling, moet je dat niet hebben.
1: Nee.
0: Dat is onhandig.
1: Nou goed, Nederland zit er natuurlijk ook vol mee.
0: Ja joh, Talpa is natuurlijk een heel groot voorbeeld van.
1: Ja.
0: Dat bepaalde grote conglomeraten eigenaar zijn van meerdere zenders. Dus allemaal onhandig. Maar het spreekt wel voor eigen parochie, hè? Dat is wel duidelijk.
1: Nogal wie dus, ja.
0: En dan de halve finales van de Zwarte Cross Open. Die worden vandaag verreden in de Achterhoek. Ja, dus,
1: ik lach. Moet je daar nou om lachen dan?
0: Nee, sorry, ja. Ik zie het dan voor me. Allemaal gasten op crossmotoren natuurlijk. En dan heel hard achter elkaar aan. Met een gitaar om mijn nek en zingen.
1: Oh, okay.
0: Dat is toch, het is ook muziek, Zwarte Cross.
1: Ja, Zwarte Cross is natuurlijk voor randstedelingen muziek. Maar in de basis is het gewoon een cross-evenement, hè? Ja. En het is groter dan de Formule 1 in de Achterhoek.
0: Het is een belangrijk moment in de motorsport, omdat...
3: Per klasse de beste 30 uiteindelijk door mogen naar de Zwarte Cross in juli. Ja, dus alles moet dit weekend kloppen. Hè? Dus je kunt niet uitvallen, je moet niet ziek zijn, je moet niet in de week van tevoren nog een blessure oplopen, want alles moet hier dit weekend kloppen.
0: NPO Radio 2 met Rinkel de Kinkel via 0800-1122 belt Nonneke naar de studio. Waarom is het zo'n bijzondere dag voor jou, Nonneke?
4: Nou, vandaag is het 13 juni en vandaag ben ik 51 jaar samen met mijn man.
1: Zo, 51 jaar.
0: En weet hij dat ook?
4: Ruim 50 jaar.
0: Ja, oh, ruim 50 jaar. Goed. Wat goed, van harte gefeliciteerd.
4: Vrijdag de 13e begonnen en still happy, dus ik denk ik wel even.
0: Zou je iets via de radio aan hem willen zeggen?
4: Zeker. Ik heb vanmorgen gezegd, na 51 jaar is hij nog steeds mijn grootste liefde. En dat is oprecht gemeend en dat is wederzijds. Dus voor de volgende 50.
0: Ik wens jullie een hele mooie dag en alle plezier van de wereld en nog vele jaren samen.
4: Dankjewel, Jeroen. Dankjewel.
0: En onthoud, er is geen liefde zonder pijn. En toch hebben mensen sinds het begin der tijden van elkaar gehouden. Ja. 0800-1122, als jij ook iets kwijt wilt.

0: Met Midnight Sun op zaterdag 13 juni. Ach, het is wel leuk om te merken dat mensen de liefde gevonden hebben ooit in hun leven. En dat ze dat ook even met ons delen. Hallo, met wie?
1: Hallo.
0: Met wie?
1: Met mevrouw Kuiper spreek je.
0: Hallo mevrouw Kuiper, wat kan ik voor je doen?
1: Ik wil heel even reageren op dat 50-jarige huwelijk.
0: Oh ja, vertel.
1: Mijn man is helaas in november overleden. Wij waren 65,5 jaar getrouwd.
0: Zo, jeetje.
1: Dus.
0: Dat is echte liefde, zouden we kunnen zeggen.
2: En wat is het geheim, mevrouw Kuipers? Hoe houdt u het zo lang vol?
1: Het is geven en nemen. En ik heb een heel fijn huwelijk gehad.
0: Ah, en hoe heette uw man?
1: Lau heette die.
0: Ja. Ja, dat is mooi. Ik vond het fijn dat u het even met ons wilde delen.
1: Graag.
0: Ja, daar. Kuiper. 0800-1122. Je belt ons en je hoort het. Je komt zo in de uitzending. Wat mooi, jij die liefde toch weer. Dat is heel bijzonder. En filosofisch als we zijn, dachten we, doen even een plaat over een brandend hart erachteraan. Past mooi.

0: goed dat er een paar heiligen vertegenwoordigd zijn hier. Halleluja. Je hoorde daar All Saints. Ja, elke vrijdag is hij weer te horen in deze radioshow.
1: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: En wie staat er onder andere in deze week? Dat is influencer Liza Vunderink. Zij hoest op de Juice Channels omdat die een oud filmpje van haar gevonden hebben.
2: In dat filmpje is te zien dat ze nogal veel drugs op had.
3: Ben nog nooit zo kankerhard gegaan. Holy shit. What the fuck. Wat heb ik op, jongen. Ik rol echt over de grond.
2: Ja, als je zo'n filmpje maakt, dan moet je natuurlijk niet raar opkijken dat het op een gegeven moment ergens opduikt. Vandaar dat het in de IRI Top 10 staat. Want ja, rollenkanalen horen nou eenmaal bij het leven als een influencer.
0: Dus beste Liza,

komende week ergens iets tegenkomt dat je irritant vindt, laat mij het even weten. Kan ik het aan de top 10 toevoegen? De hele week ben ik bereikbaar op nporadio2.nl/rinkeldekinkel. Dan kan ook gewoon een briefkaart sturen aan ons.

0: Ja, Bente, nieuwe plaat. Je hoorde 3, 2, 1. Ik wil even een beetje experimenteren met mijn microfoontechniek. Oh ja. Want ik zit redelijk dichterbij. Maar wat ook wel... Hoe vind je dit?
1: Kan.
2: Oh. Er wordt niet buiten de microfoon opgesproken.
0: Nee, dan... Hoe gaat het nou? Femke, dan weten we dat. Hoe gaat het nou? Wel in de microfoon praten. Hoe gaat het nou? Is mijn vraag aan jou. Hoe gaat het nou met jou en jou? Ik hoop dat het goed gaat. Digitale doorgeeflijn kun je gebruiken om ons te contacten. 0800-1122 als je wat te melden hebt. En het is vandaag de dag van de gin. Waarom is dat zo? Iedereen denkt, heel veel mensen drinken gin. Dat is hip, hè, gin.
3: Ja, met tonic natuurlijk.
0: Tonic, ja, ja.
3: Een komkommertje erin of wat bessen.
0: Ja, ja. Ja, in ieder geval ook ijs. Ijs moet er ook bij. En weet je, wij hebben lange tijd hier natuurlijk in de gang van die, vanwege corona, van die hand sanitizers gehad.
3: Ja.
0: Als je dat dan op je handen deed, dan dacht ik, lekker, gin of wodka.
3: Ja, dat is een beetje diezelfde geur.
0: Zelfde geur.
3: Ja, ja, ja.
0: Dus ik lurken aan die hand sanitizer en daar, dat smaakte niet lekker,
3: nee,
0: hoor.
3: Nee, maar er zit wel veel alcohol in. Ja, dus het doet wel zijn werk.
0: Ons NPO huisorkest heeft niet stilgezeten vanwege ons onderdeel.
4: Van orkest...
0: Tot verpest. Ja. De beste daar met helemaal te verpesten. Het was namelijk heel mooi en toen hebben zij er wat van gemaakt. En ik wil graag om 0800-1122 jou horen als je weet welk stuk dit is. Wat erg dit.

0: dametje meedoen.
1: Dit is wel onder het kopje verpest, hè?
0: Ja, dit is echt verpest.
1: Oh,
0: ja, dit,
1: zonde.
0: Kees Casio op zijn orgel. Hup, erbij. Goedemorgen, met wie spreek ik? Hallo?
2: Ik hoor de Journey met Don't Stop Believing.
0: En wie hoor ik? Met wie spreek ik?
2: Erik.
0: Erik. Wat zei je nog één keer voor het spelelement? Welke?
2: Journey, Don't Stop Believing.
0: Zeg je nou Johnny?
2: Journey.
0: Ja, Journey. Oh.
1: Journey Kaagman.
0: Journey. Nee, maar het is goed hoor.
1: Ja. Hoppa.
0: Hartstikke leuk. Heel erg goed. Ben jij... hoe ken jij deze plaat? Dat vind ik wel een interessante plaat. Hoe ken je die plaat?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Op een gegeven moment dan hoor je wel wat muziek en dan komt dit voorbij, ja?
0: Ja. Omdat hij ook in de serie, hij was ook in de Sopranos, is hij ook gebruikt. Helemaal aan het einde, maar dat weet je niet, dat maakt niet uit. En in Glee is er natuurlijk zo'n musical-achtige uitvoering van gemaakt.
2: Oh ja, nee, daar hou ik niet zo van. Dus nee. Ik had het daarvoor al gehoord, gelukkig.
0: Maar je vindt de originele vind je wel goed?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, je krijgt van ons een cadeautje. Als je weet wat je moet roepen, mag je meeroepen. Je krijgt van ons de Rinkel de Kinkel.
2: Hi, catcher.
0: Kijk, zo doen we dat. Hartstikke goed, Erik. Ik wens je een hele fijne dag.
2: Dankjewel, van hetzelfde.
0: En ik ga hem natuurlijk even draaien voor iedereen die dit ook een mooie plaat vindt. Met die geweldige stem van zanger Steve Perry. Don't Stop Believing. Mooie aankondiging. Ja.

17 graden. Boven op de Radio 2 Zetmast en half bewolkt. Veel zon vandaag, veel bewolking. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag zijn er ook wel zon. Het wordt 20 graden in Hilversum. We zijn toch helemaal geïndoctrineerd in vandaag de dag. Dat we helemaal die versie van Cyril te gek vinden, maar het origineel, ja. Zo merk je dat het gewoon een hele goede compositie is. Even uit mijn hoofd. Chan en Chapman. Zo'n duo wat heel veel voor die gasten deed. Voor Susie Quattro en Chris Norman heet hij. Ja, van Smokey. Alleen die nabal. Jongen. Gelukkig hebben wij

0: Friese Isa Hoes is jarig vandaag, 59 jaar. Oude knakker, still going strong, ziet er goed uit en heeft een hele mooie voornaam. Isa. Ja, mijn laatste dochter heet ook Isabel. Ik noem haar tegenwoordig, merk ik, Isje. Isje, zeg ik dan altijd. Dank
1: wel. Oh, dat is wel. Dat zeg je toch als het kind heel klein is? Het verkleinnaam.
0: Ja, dat is van vroeger. Het is een beetje doorgegaan, zou ik
1: Isje,
0: maar zeggen.
1: Okay.
0: Ja, vind je het erg? Of,
1: nou ja, je had ook een tijd dat mensen hun kinderen Isis noemden. En Isis, daarna kwam dan de terroristische organisatie. Dus dat, dat is wel minder leuk.
0: Het is minder leuk, ja. En er is een hele bekende DJ in Nederland. 100% Isis.
1: Ja.
0: Ja, die draaide best wel goed. Maar misschien heet ze nu alleen 100%. Dat zou kunnen.
1: Ja, heeft ook een eigen radiozender.
0: Ja, dus, oké. Af, dames en heren. We gaan even ter zake komen. Want er komt waarschijnlijk een tweede seizoen van deze serie.
2: I, Sir Benjamin Lee Guinness, hereby give all my brewery concerns to my two sons, Edward and Arthur, jointly and equally.
0: Wat is dit voor iets, Jesse?
1: Dit is de Netflix-serie House of Guinness. Het gaat over de erfgenamen van de bierbrouwerij. Het speelt zich allemaal af in de jaren 60 van de 19e eeuw. En heel veel kijkers had die serie. Fans moeten nog wel even geduld hebben. Ze gaan begin volgend jaar pas beginnen met het opnemen.
0: Oh.
1: De reden, de maker Stephen Knight, kennen we natuurlijk ook van die andere fantastische serie, Peaky Blinders, is nu druk met de nieuwste James Bond film, dus hij doet wel iets goed.
0: Ja, hij is wel een kanon, die Stephen Knight, als hij allemaal dat soort dingen doet. En nu James. Is er al iets meer bekend over wie James Bond, wordt mijn naam nog genoemd? Of,
1: Jouw naam wordt helaas niet genoemd. Nee, ze twijfelen tussen Eddie Keur en Paul Rabbering.
0: Maar er is geen nieuws over James Bond, wie het nou wordt.
1: Nee, dat is nog geen nieuws over. En Louise Petrich uit House of Guinness, die had een tijdje een relatie met Olivia Rodrigo. Oh. En over die dame hebben we ook nieuws.
0: Ja, ze heeft een nogal onhandige handicap, Olivia. Tijdens een interview op de Britse radio vertelde zij.
3: Actually, like 60% deaf in my left ear.
4: Really?
3: And so if you were to sit on this side of me and try to tell me a secret, I couldn't make out what you were saying. So if you just tell me a secret, go right here.
0: Dat is ook wat? Jeetje, Mina. Zo'n artieste die zingt waar het gehoor heel belangrijk voor is. Blijkt dat ze niet goed kan horen.
1: Dat verklaart wel waarom haar platen op rechts beter afgemixt zijn.
0: Dat zal de reden zijn. Dus je moet even links iets harder zetten dan. Als volgens mij is dat een beetje het idee.
5: Hey, goedemorgen.
6: Okay, another car ride, another opportunity to practice my DJ ramp-ups. Just gotta navigate iTunes while merging onto the freeway.
7: Jeroen van Inkel. NPO
8: Radio 2.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Heel fijn. Ook als je nu laurierblaadjes aan het plukken bent, is dat hele fijne muziek om te horen. Olivia Rodrigo. Vol gas met haar nieuwe driver's license in haar niet-elektrische auto. Ah, Olivia rijdt wel elektrisch, denk ik.
2: Dat denk ik ook wel. Ja. Dat vind ik echt wel zo'n type voor. Maar die gaat waarschijnlijk ook naar dat soort ceremonies met laurierblaadjes.
1: Laurierblaadjes plukken. En cacao-ceremonies. Ach, weet je, hoe je je leven invult. Je moet dat lekker zelf weten, dat is allemaal. Rinkel Rinkel hanteert een open deurbeleid. Ik kan meedoen met show 0800-1122. Goedemorgen, met wie?
3: Ja, mooi, met Els. Ik wou even zomaar iets zeggen, want dat spreek ik met Jeroen van Inkel, want dat is echt een man waar ik al jaar in jaar uit naar luister.
1: Oh, dank je.
3: Op de radio. Ja. En vroeger luisterde ik ook al als tiener.
1: Oh ja.
3: En Radio 2 vind ik echt geweldig. En dat wou ik even kwijt.
1: Nou, wat een mooie complimenten. Je spreekt met Jeroen, dank je wel voor deze mooie complimenten.
3: Graag gedaan.
1: Ja, en ga je nog wat doen? Leuke dag vandaag verder.
3: Oh, ik ga straks even de plat in na de show.
1: Alrighty. Dus,
3: en dan zet ik mijn eyecatcher op.
1: Ja, en misschien kun je nog een van mijn boeken kopen. Nee, grapje.
2: De boekwinkel in de Bruna.
1: Nee, grapje. Hey, dankjewel. Fijne dag, hè?
3: Fijne dag. Dag.
1: Straks op NPO Radio 2. Spijkers met koppen. Rinkel de Kinkel is er morgen weer. Om 9 uur.
4: Responsibility whatsoever.
5: NPO. NPO Radio 2.
6: Okay, doei.
7: Ster. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Lieslot, wat ben je aan het doen?
13: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
12: Dus?
13: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
12: Ah, met superkorting.
13: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrije vakanties.
11: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
12: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
17: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
19: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
17: Dat gaan we vieren!

0: na 12, Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht moeten sinds gisteren hun kraanwater koken voordat ze het gebruiken. Dat adviseert de veiligheidsregio omdat de E. coli-bacterie in het water is ontdekt. Die bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken, zegt de veiligheidsregio.
1: Als je gewoon gezond bent, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks als je dat water drinkt. Maar voor mensen met een zwakke gezondheid kunnen ze toch maag- of darmklachten krijgen. We adviseren dan dat ze naar de huisarts of de GGD gaan. Maar omdat wij de kwaliteit zo goed mogelijk willen houden, geven we dan toch een kookadvies af.
0: En dat kookadvies geldt voor in ieder geval nog tot en met zondag. Bij supermarkten in de buurt wordt massaal water ingeslagen. De Amerikaanse regering heeft het AI-bedrijf Anthropic opgedragen om twee krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om het AI-model Mythos. Dat wordt gezien als een superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. En dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. En de naam van Donald Trump is verwijderd van het John F. Kennedy Center in Washington. Een door Trump benoemde raad van bestuur had de naam van Trump boven de naam van Kennedy laten plaatsen. Maar een rechter bepaalde eind mei dat dit onwettig was en dat de letters van de gevel moesten. Dat is vannacht gebeurd en het was in een half uur klaar, tot vreugde van omstanders.
2: It is John F. Kennedy Center for the Performing Arts. It is a memorial to an assassinated president. And the fact that anybody would think of putting their name above that, of the memorial to an assassinated president, is beyond the pale, which is pretty much common for this president.
0: Volgens hem is de naam bedoeld om de vermoorde president Kennedy te herdenken, en dat Trump zichzelf daarboven liet zetten, noemt hij bespottelijk. Het weer, zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar af. Het is 15 tot 20 graden. Morgen blijft het op een enkele bui na droog, en dan neemt de wind iets af. Met 16 graden blijft het fris. En er is verkeersinformatie. In Den Haag zit Robert Vriesen. Robert, waar staan ze allemaal?
3: Nou, op veel plaatsen, Clemens. 100 kilometer bij elkaar. Vertraging door de werkzaamheden en door grenscontroles. Werkzaamheden houden twee rijstroken van de A2 dicht. Vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. Grenscontrole op de A7, Groningen-Duitse grens. Kwartiertje vertraging vanaf Oudeschans. Dan de A12, Den Haag-Arnhem bij Bunnik werkzaamheden. De vertraging is 10 minuten. De andere kant op is de linker rijstrook dicht van de A12. Vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging daar.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella Rozen voor maar 6 euro. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
2: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
3: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito-schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
9: Hakje dag!
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus, alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
10: Boeie!
11: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
10: Zoé!
11: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Yes!
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster!
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel!

0: Dit is Spijkers met Koppen, de compilatieuitzending. Het komende uur hoor je hier.
1: In mijn hoogste jaren van de middelbare school heb ik veel gespijbeld. En gingen we nogal eens naar het Binnenhof kijken of er wat te demonstreren viel.
2: Trump heeft niet bij mijzelf op de divan gelegen.
3: Nou, eerlijk gezegd, als ik, naar het, ik ga naar het Kruidvat in het winkelcentrum en dan kijk ik wel een beetje om me heen. Dan denk ik van ja, zijn dit de mensen die tegen mij schreeuwen op Facebook met allemaal hele rare teksten?
4: Kruidvat klinkt ook wel als een gevaarlijke plek gelijk.
0: Maar nu eerst muziek.

0: Spijkers met koppen. Demonstreren of je leven ervan afhangt. En dat al 50 jaar lang in de vorige eeuw tegen kernenergie, tegen de bom, tegen sociale ongelijkheid. Laatste jaren vooral tegen de vernachteling van het klimaat, ik had het erover. Maar ook tegen Israëlische bommen op Gaza. Tony Britsia en Jim Peters zijn activisten voor het leven. En hun missie is voorlopig nog niet klaar onder de vlag van XR. Maar ook grootouders voor het klimaat blijven ze actie voeren. Een spandoek en een poster. Daarom zijn Tony hier en Jim in de Florin. En leggen aan Willemijn uit waarom de strijd nog lang niet gestreden is.
1: Juist, Tony, hallo. Tony en Jim, hallo. Kijk, jullie hebben allemaal mensen meegenomen met spandoeken. En hier ook allemaal zelf.
2: Ja.
1: Wauw. Wanneer hebben jullie onlangs nog op de barricade gestaan, Tony?
2: Nou, de laatste keer was 12 maart. Toen hebben we voor Gaza gedemonstreerd in de stationshal in Deventer.
1: Ja.
2: En dan neem ik altijd dat spandoek mee.
1: Heb je zelf gemaakt?
2: Dat is eigenlijk een schilderij geïnspireerd op Guernica.
0: Ja. Het is heel groot op Kijk niet weg.
2: Kijk niet weg. Ik vond het zo raar dat dit nog niet gemaakt was voor Gaza. En toen dacht ik, ja, dan moet ik het zelf maar doen.
0: Een Guernica-achtig schilderij, kijk niet weg in de zin van iedereen oproepen, kijk naar wat daar gebeurt en vind daar wat van.
2: Precies.
1: En die mensen
2: kijk
1: die
2: niet weg, spreek je uit.
1: En die mensen die heb je erbij gecharterd, die komen gewoon geheel belangeloos.
2: Dat zijn vrienden van ons.
1: Oh, dat zijn vrienden van jullie.
0: Ja, die staan gewoon met behoud van uitkering. Staan die gewoon,
2: wij hadden eerst het spandoek hier opgehangen bij de piano, een beetje vastgeplakt, maar toen stond er kijk niet. Ja, en dat kon je natuurlijk dus. Ja.
1: Wat was er ook alweer die keer dat jullie demonstreerden, Tony? Dat is zo'n mooi verhaal. Even tussendoor. Jullie demonstreerden tegen fossiele subsidies. En toen was er een enorm spandoek, maar er ontbrak één letter. Dus in plaats van stop fossiele subsidies stond er...
3: Top fossiele subsidies. Het waren allemaal losse letters. En iedereen had een bordje met losse letters.
1: En de S was kwijt.
3: En de S moest naar de wc.
0: Op een bepaalde leeftijd moet je wat vaker naar de wc.
3: Dat heb je met
0: en dan sta je toch opeens een hele andere representatie
1: daar. En kijk, en die fossiele subsidies zijn niet afgeschaft. Dus ja, dat heeft geholpen.
2: Nee, dus het blijft
1: eventjes
2: nodig.
1: Lieve mensen, jullie zijn in de 70. Ik ga niet precies onthullen hoe oud, maar jullie zijn ergens in de 70. Jullie demonstreren al ongeveer je hele leven. Honderden demonstraties, meerdere keren opgepakt. Jim, wat zijn jullie voor bijzondere wezens op aarde?
3: Nou, ik vind mezelf niet zo bijzonder. En,
1: wat bezielt je?
3: Ja, ontzettende argwaan tegen macht, sowieso.
2: Ja.
3: Iedereen die macht bekleedt, moet bestreden worden. Dat is een onderdeel van de democratie. Niet alleen het uitvoeren van de macht, maar het controleren en het schoppen tegen macht.
1: Wanneer begon bij jou dat je dacht, ik moet de straat op en ik moet me uitspreken? Was je nog jong?
2: Ik was jong, op de middelbare school. Ik ben in Delft opgegroeid, zat in Rijswijk op school. Den Haag, Binnenhof was niet zo heel gek ver weg.
1: Ja.
2: 60er jaren. En in mijn hoogste jaren van de middelbare school heb ik veel gespijbeld. En gingen we nogal eens naar het Binnenhof kijken of er wat te demonstreren viel.
1: En waar demonstreerde je dan
0: daar
1: voor?
0: Pas waar u eventueel tegen was.
1: Ja.
0: Dus u ging naar het Binnenhof, u keek wat er aan de orde was en daar was u tegen.
2: Ja. Mooi. Nou, of voor.
0: Of voor, maakt mij niet
2: of
0: uit.
2: Voor,
0: nee, dat maakt niet uit.
1: En wat was dat
0: neutraal.
1: in die tijd?
2: Wat mij triggerde toen, dat waren ook wel Vietnam-demonstraties. Ik weet nog, Johnson Moordenaar mocht niet, maar we mochten wel...
0: Johnson Moordenaar. Je mocht een bevriend staatshoofd niet voor moordenaar uitmaken, maar wel voor Moordenaar.
2: Maar eigenlijk mijn eerste, hoe dat met het bewuste wereld verbeteren begon, dat was denk ik honger in India. Ik heb mijn oudste affiche meegenomen, 1967 denk ik of zo, 68.
0: Twee mensen met honger.
2: Ja. Honger in India.
1: Heeft het zin? Heeft het nut wat je doet?
0: Heeft het nut wat jullie doen? Je bent tegen de macht.
3: Ik weet één ding dat niet nut heeft en dat is niks doen.
0: Juist.
1: Ja.
0: Spijkers met koppen.
1: Over de eierbal spreken we. De eierbal, de Haagse mat, papierknipkunst. De fietscultuur of de Nijmeegse Vierdaagse. Het zijn rituele tradities en gewoonten die iets zeggen over Nederland. Het Kennisinstituut Immaterieel Erfgoed Nederland, KIEN, maakte bekend dat dialectrock, moet ik goed zeggen, aan deze lijst mag worden toegevoegd. Saskia van Oostveen, directeur van KIEN, en West-Friese rocker Kees Klaver zijn hier om dit levende nalatenschap te bespreken. En Dolf, een man van tradities en grote liefde voor de provincie, vraagt zich af, is het een kwestie van geduld? Totdat iedereen oerend hard lult.
0: Dat zijn de vragen. Saskia, welkom. Wij spreken over dialectrock. De aanvraag kwam binnen vanuit de hoek van de fans van Normaal, de aanhangers. Zeg ik dat goed?
4: Ja, klopt. Ja, het aanhangerschap.
0: Ja. En wat was hun vraag? Zij wilde dat Normaal werd opgenomen in?
4: Ja, op de inventaris immaterieel erfgoed Nederland. Ja? Maar een band zelf kan niet echt immaterieel erfgoed zijn. Het gaat om cultuuruitingen, dus inderdaad wat je net vertelde. Die van generatie op generatie worden doorgegeven.
0: En dialectrock kan dat wel zijn?
4: Absoluut, ja.
0: Naast mij zit Kees. Je bent dialectrocker uit West-Friesland.
5: Uit West-Friesland, klopt. Mooi. Ja.
0: Ik heb hier staan, de band heet Oost-Joost. Maar hoe heet de band?
5: Jezus.
0: Ja, dat gaan we al, hè. Ja. Hoe heet de band?
5: Probeer het eerst zelf. Er staan dakjes op die O's.
0: Ja, dus bij mij niet, want ons typemachine is heel beperkt.
5: Oos-Joos.
0: Oos-Joos.
5: Een beetje lang gerekt, een beetje.
0: Het maakt mij niet uit. Ja, ook door de neus.
5: Door de neus.
0: Oos-Joos.
5: Ja, dat is dan weer net te. Ja,
0: wat zeg
5: nog
0: ik?
5: Één keer.
0: Wat zeg ik? Oos-Joos. Wat zeg
5: Keurig.
0: Ik? Wat is dat?
5: Onze jongens.
0: Onze jongens?
5: Ja.
0: In het West-Fries?
5: In het West-Fries.
0: Oké. Okay. Ja. En jij bent Kees, jij bent zanger van de band?
5: Nou, niet de zanger, de bassist en de tekstschrijver.
0: Oké, belangrijk man in de band.
5: Vind ik wel. Natuurlijk.
0: Zeker wel. En is het belangrijk als je dialectrock speelt dat je zo'n beetje voor een deel van het land onverstaanbaar bent?
5: Dat is wel handig natuurlijk, hè? Want er moet een soort saamhorigheidsgevoel oproepen met je fans in de streek. En dan moet niet heel Nederland het verstaan natuurlijk.
0: Het is een kleine doelgroep, maar ze zijn al 3 jaar in de top 2000.
5: Klopt.
0: Met een nummer over bloemkool.
5: Yes, ja.
0: Je hebt zelfs een shirt met bloemkool.
5: Ja, zeker, de loopt allemaal in Friesland mee, man.
0: Ja, luister even.

0: Luister jij.
1: En met een bek vol appeltaart zingen ze gewoon mee naar Bloemkool. Luister. Goed nummer, man. Gaat over Bloemkool. Wat gebeurt er? Ja. Is het een liefdesliedje? Is het wanhoop? Wat is het?
2: Nee, het is geen wanhoop. Ook geen liefdeslied. Het is meer het... Bloemkolen, dat is toch wel het product van West-Friesland.
1: Ja.
2: Het gaat over het werken op het land. En van het land halen van de bloemkolen. Je gaat naar huis, dan eet je bloemkool. En daarna ga je in het weekend ga je uit. En dan stink je naar de bloemkool.
1: Jullie kwamen in de top 2000, wat fantastisch is. Hoe heb je dat gevierd als band of als fans?
2: Met bier. Uiteraard. Veel bier. En we hebben het afgelopen jaar hebben we uit dankbaarheid een kerkdienst georganiseerd. Is de bloemkool gedoopt. met een papje. En Gregoriaans koor zong toen het nummer. Dat was heel bijzonder. En daarna zijn we in processie met de bloemkool naar de overkant gegaan. En daar hebben we het moment afgewacht dat wij gedraaid werden. Groot feest.
3: Spijkers met koppen.
1: Het claimen van de Nobelprijs voor de Vrede bedreigt van bondgenoten opleggen van buitensporig handelstarief van ieder die niet voor je buigt. We praten over Mad King Actions. Vergelijking tussen gekke koning en Donald Trump is niet heel gek, vooral niet als je de MAGA King vergelijkt met historische, gestoorde koningen en keizers als Nero, Karel VI Frankrijk of onze eigen koning Willem III. NRC-journalist Bart Vennekotter ziet dat de geschiedenis zich herhaalt en zet samen met Willemijn wat gekkies op een rij.
4: Juist. We krijgen een lesje geschiedenis. Bart, welkom.
5: Hallo.
4: Trump vergelijken met een gekke koning, dat klinkt erg mild, vind ik. Maar goed, we laten het even in de historie zien. Ja. Is dat een terechte vergelijking?
5: Ja, ik denk het wel. Want zonder dat ik nou in staat ben om een diagnose te stellen, want Trump heeft niet bij mijzelf op de divan gelegen. Mm-hmm. Gekke koning is wispelturig, neemt besluiten die niet iedereen kan voorspellen. Dat zorgt voor onrust in zijn omgeving. Dat zorgt vaak ook voor geweld in zijn eigen land en ook in landen erbuiten.
4: Ja, daar komen we zo nog op.
5: Dus
4: ja.
5: in zoverre kan je wel zeggen dat Trump een mad king is.
4: Is hij echt gek? Wat wordt daarover gezegd?
5: Ja, dat is problematisch. In de Verenigde Staten heb je de Goldwater Rule. Dat is een regel die psychiaters in de VS hebben met elkaar hebben afgesproken, dat je geen diagnose over iemand mag stellen als je die persoon niet in therapie hebt gehad. En dat komt omdat er ooit was er een presidentskandidaat, die heette Barry Goldwater.
1: Mm-hmm. Kijk, van Nixon, toch?
5: Ja, klopt. En in een artikel in een tijdschrift waren er 1600 psychiaters gepolled en die verklaarden Goldwater is gek. Die is niet in staat om het presidentschap te vervullen. Mm-hmm. En toen heeft Goldwater vervolgens een zaak aangespannen en een gigantische schadeclaim toegewezen gekregen. Dus sindsdien zeggen psychiaters hier niks over, maar journalisten en andere politici doen dat wel. En die verklaren Trump wel voor gek. Ja,
4: laten we even echt een lesje diep de geschiedenis ingaan.
5: Ja.
4: Oude Testament, Babylonische koning Nebukadnezar leed aan boantropie.
5: Ja, dat is een hele aparte aandoening. Die bestaat als zodanig. Dat is dat je denkt dat je een koe bent.
4: Dat je een koe bent.
1: Ja. Daarmee kan je in de Tweede Kamer komen.
5: Sorry. Dat zijn jouw woorden, Dolf. Wij weten dit uit de Bijbel. Ja. Daar moet ik wel bij aantekenen dat de Bijbel is, het Oude Testament is geschreven door Joodse auteurs. En die waren heel erg boos op Nebukadnezar. Omdat Nebukadnezar ten eerste Jeruzalem veroverde, de tempel in de as had gelegd en vervolgens het Joodse volk in Babylonische ballingschap voerde. En als straf daarvoor werd hij dus gestraft met deze ziekte, dat hij dacht dat hij een koe was. En hij leefde dus jaren in de wei. En vervolgens overleed hij.
4: Maar hij leefde jaren in de wei?
5: Ja, tussen de koeien. Als we de Bijbel moeten geloven. Als we de Bijbel letterlijk nemen.
4: Laten we dat in deze vooral doen.
5: Ja, vind ik wel, want het verhaal is te mooi. Ja.
4: Sommige Romeinse keizers, zo niet allemaal, zaten ook een steekje aan los. Nou wist ik dat Nero geen lievertje was.
5: Nee.
4: Absoluut niet.
5: Nee, ik zal het even opnoemen. Nero heeft zijn eigen moeder vermoord of later vermoorden. Twee van zijn echtgenotes.
4: Mm-hmm.
5: Hij heeft ook Rome in brand gestoken en gaf vervolgens de christenen de schuld. En het verhaal wil dat hij vervolgens de luit speelde en zong. Daarnaast vond hij zelf de beste atleet aller tijden. En hij deed dus ook mee aan de Olympische Spelen en won alle medailles. Dat vond ik wel vrij Trumpiaans. Hierbij moet ik wel aantekenen.
1: Maar hoe deed hij dat? Door de anderen te vermoorden? Wat ik bedoel?
5: Nee, iedereen liep gewoon net iets meer in de hart natuurlijk.
1: Wow. Ja.
3: Spijkers met koppen.
1: Koningin Maxima is begonnen met een opleiding tot een reservist na Willem-Alexander. Amalia is hij de derde in het koninklijk gezin die een carrière bij Defensie begint.

0: We praten erover met, ja, u heeft ze herkend, dat kan haast niet anders, koningin Maxima en koning Willem-Alexander. En ik zou zeggen, welkom, welkom beiden.
1: Landgenoten.
0: Nou.
1: Leden van de, de Dolf. Ja, de Dolf.
2: Alexander. Het gaat nu even over mij, hè?
0: Ja, dat klopt inderdaad wel. Majesteit, Hare Majesteit, u wilt reservist worden. Respect, wat doet een reservist?
2: Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld dat je grote vitale objecten moet verdedigen.
0: Vitale objecten?
1: Ja, ik bijvoorbeeld, hè, begrijp je? Ja.
2: Nou schat, ik zou jou niet vitaal noemen hoor. Je bent wel een groot object.
0: Ja.
1: Oh ja, leuk, geestig. Ja.
0: Waarom heeft u zich aangemeld?
1: Nou, ik heb erop gegeven. Hè.
0: Sorry, u?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik vind in tijden van spanningen, onveiligheid, geweld, dan moet je wat doen.
0: En u doelt nu op de oorlogsdreiging?
1: Nou, ik doelde eigenlijk vooral op onze thuissituatie. Maar goed, als jij een gezin met 4 vrouwen oorlog wil noemen, dan spreek ik dat niet tegen.
0: Is er veel ruzie bij u thuis?
2: Ja. Het is bij ons thuis net als bij de Amerikanen.
0: Hoe bedoelt u dat?
2: Wij lijden allemaal onder een vatzige oranje dictator.
1: Oh ja. Leuk. Ja, leuk. Ja, kijk, nou, ik dacht, ze kan nu al zo goed uit de slof schieten. En dan zal ze ook wel een goede schutter zijn, begrijp je? Ja.
2: Oh, ik vind schieten heerlijk.
1: Ja, ik begrijp steeds beter waarom ze het zo goed met opa Bernard kon vinden, weet je? Die twee zijn identiek.
2: Nee, ja. Dat klopt. Ik hou ook van olifanten. Nee, ik ben er meteen getrouwd.
1: Oh ja, au, loeder.
0: Ik begin een aardig beeld te krijgen van hoe het er bij u thuis aan toe gaat.
1: Ja, en dit keer 4, hè? Dat is bij ons thuis. Ja. Nou goed, Amalia, die zit natuurlijk al bij het leger. En toen hoorde ik dat Nederland 2 soldaten naar Groenland ging sturen. Ik dacht, nou, dan geef ik Max ook op, weet je. Ben ik er vast 2 kwijt.
2: Maar dat was een beetje dom, want ik ben geen beroepsmilitair.
1: Nee, klopt. Nou, dan heb ik nog even gekeken van, kan ze niet anders fulltime ergens anders wat doen, een beetje ver weg. Ik heb nog gekeken of ze niet bij ICE in Amerika kon. Maar ja, ze is zelf natuurlijk allochtoon, dus dat werkt niet, hè. Dan moet je jezelf oppakken, nou. Dat is heel lastig, begrijp je. Ja.
2: Je bent zelf een allochtoon. Je bent voor 80% Duits. En de rest is bier.
1: Ja, begrijpt u nu waarom ik van eraf wil?
2: Ik begin het steeds beter. Ja,
1: ik hoef jou niks te vertellen. Nee. Natuurlijk. Je bent net zelf ook getrouwd, hè? Dus,
0: En dus heeft u haar opgegeven voor het leger. Ja. Want waar u natuurlijk zelf bij de marine ook lang in heeft gefunctioneerd.
1: Klopt. Ja.
2: Gefunctioneerd. Ja, als zandzak.
1: Nou, ho, ik kan ook vliegen, hè?
2: Je kan ook vliegen, ja. Om net als alle andere oranjes bij de eerste scheet op de Grebbeberg naar Londen te vluchten.
1: Oh, wow. Touché. Oh, ja. Nou, vanwege de geschiedenis in jouw familie mocht jij niet bij de luchtmacht, hè, schat?
2: Oh. Ja, jammer. Ik zou jou ook met alle liefde boven de oceaan uit een vliegtuig flikkeren.
0: Oké. Ho. Stop, jullie zijn bijna 25 jaar getrouwd.
1: Ja. Leuk, hè? Zo is het getrouwd zijn. Dolf, wen er maar aan. Ja, precies. Maar goed, geen zorgen, wij blijven gewoon bij elkaar, weet je. Kijk, en als ik al een keer een verzetje nodig heb, dan doe ik dat gewoon een beetje in de stijl van opa Bernard, begrijp je? Als je begrijpt wat ik bedoel, dan zoek ik even ergens een... ik hoef jou niks te vertellen, toch, ouwe pik? Je bent ook getrouwd, hè?
2: Wat zeg jij, Alexander?
1: Nee, hou ze gewoon even. Jongens onder elkaar, geintje.
2: Als jij mij ooit verraden, dan is het oorlog. En je weet wat er gebeurt als een Argentijnse soldaat de macht grijpt.
1: Ja, dan geef ik me over.
2: Kijk, Dolf, en daarom hou ik zo van deze man.
0: Dank u wel, Hoogheden.
1: Dank u wel.
3: Spijkers met koppen.
0: En we gaan van de ene kant naar de andere. Afgelopen april namelijk stapte Salih Azadi op het vliegtuig naar Gaza. Als arts wilde hij zijn steentje bijdragen om het leed van de mensen daar in Gaza voor zover mogelijk te verlichten. Wat hij daar aantrof was indrukwekkender dan hij zich had kunnen voorstellen. Al zijn ervaringen beschrijft hij in zijn boek Vandaag was weer erger dan gisteren. Ondertussen is er een stand tussen Hamas en Israël. Een week wordt heel voorzichtig enige balans opgemaakt. En Salih weet welke emoties dit bij de Gazanen die hij nog steeds spreekt losmaakt. Salih is hier en Willemijn praat met hem.
4: Ja, Salih, goedemiddag. Hallo.
5: Goedemiddag, dankjewel.
4: We praten zo meteen over het nieuws van deze week. Maar eerst even terug naar jouw ervaringen. 28 april van dit jaar kwam jij Gaza binnen. Wat trof je aan?
5: Ik wist eigenlijk niet wat ik zag of ik dat kon geloven. Het was, ik was in shock, letterlijk.
4: Mm-hmm.
5: Je komt binnen en ineens krijg je besef hoe groot de verwoesting is. Immens. Maar ook meteen het besef dat het leven en de toekomst van 2 miljoen mensen ineens weg is. En dat besef, dat krijg je ineens op gevoel. En dan weet je even niet wat je meemaakt.
4: Nee, jij schrijft alsof we een andere eeuw binnenrijden.
5: Ja. Je komt binnen, je moet je voorstellen, geen asfalt, paardenwagens, tentenkampen overal, geen elektriciteit, geen water. Kinderen die buiten blootvoets lopen, helemaal onder het stof. Mensen die hun eten op vuur koken. Het is alsof je totaal niet in 2025 leeft.
4: En even voor de duidelijkheid, daarvoor waren het gewoon vrij moderne steden.
5: Het was een hele moderne stad, ja. Met heel veel ziekenhuizen die heel geavanceerde operaties uitvoerden.
4: Ja.
5: Mensen zoals jij en ik, die van het leven houden, die eigenlijk alleen maar hun leven willen leiden. En ineens, na 7 oktober, hun leven volledig verwoest is. En overigens ook hun toekomst.
4: Hmm. Hebben we het zo meteen over. Jij bent opgeleid tot orthopedisch arts. Dat betekent in Nederland meestal komt dat neer op versleten heupen vervangen.
5: Ja.
4: In Gaza, in het ziekenhuis daar, kwam dat veel neer op amputaties uitvoeren.
5: Een orthopeed, inderdaad. Een orthopeed doet met name dus protheses, ja. Maar ook botbreuken.
4: Ja.
5: En daar was ik zo waardevol. Ik kon daar ook operaties uitvoeren.
4: Mm-hmm.
5: En de artsen die daar werken, die werken al 2 jaar lang non-stop. Dus als iemand van buitenaf daar komt en hun kan helpen, mm-hmm. Dan is dat een soort van verlichting. En een verademing voor hun. Want dan kunnen ze heel even rustig aandoen.
4: En dan zeg je het woord verlichting. Ik lees in je boek, meermaals stond jij met alleen zo'n kampeerhoofdlampje te opereren.
5: Ja, soms viel het stoom ook uit. En dan stond je daar met een lamp te opereren.
4: Ja.
5: Maar je had veel meer beperkingen. Platen en schroeven die er niet waren. Verbandmiddelen die er niet waren. Desinfectiemiddelen. Maar het allerergste is, geen pijnstillers. Wel narcosemiddelen. Mm. Maar stel nou dat je een amputatie moest uitvoeren en iemand werd wakker met geen been of geen arm. Schreeuwend. Maar dan had je daar niks voor. Dat is het pijnlijkste.
4: Jouw boek zit er ook foto's in. En eentje is uitermate schokkend. Er zijn allemaal trouwens. Maar ik lees even het onderschrift voor. Je ziet een man op een brancard liggen. En voor zijn bed staat een doos. En er staat onder: een patiënt na een dubbele bovenbeenamputatie. In de doos aan zijn voeteneind zijn ledematen. Patiënten worden geacht deze zelf af te voeren.
5: Ja.
4: Jij spreekt over een man, een oude collega, Musa. Hij is de schoonmaker, hè? Musa.
5: Ja.
4: De schoonmaker die met een bezem vol met bloed het ziekenhuis elke dag probeert aan te vegen.
5: Onder andere de operatiekamers, maar ook onze kamers. Musa sprak ik toevallig eergisteren. En wat de mensen van Musa moeten weten, ik sprak daar iedereen aan. Het maakt niet uit of je dokter bent, verpleegkundige, schoonmaker. Iedereen kreeg mijn aandacht.
4: Mm-hmm.
5: Want iedereen is daar gelijk. En Musa die woont oorspronkelijk in het noorden. En een maand geleden moest hij dus noodgedwongen vluchten naar het zuiden. Met een tent, met zijn kinderen en ook zijn familieleden. Met de hoop dat hij weer terug kan gaan naar het noorden waar hij woonde.
4: Is hij terug geweest?
5: En ik sprak hem dus vorige week na de wapenstilstand dat hij weer terug is gekomen. Hij heeft me ook beelden gestuurd. En het eerste wat hij zei is: ik kan niet beseffen wat hier gaande is. Alsof er een orkaan door de straten heen ging. Geen asfalt, alle gebouwen zijn verwoest. En ineens komt het besef dat heel jouw toekomst weg is. Als je dus vanuit het noorden naar het zuiden vertrekt, heb je nog hoop dat je weer terug kan gaan naar je oude leven.
4: Ja.
5: En op dat moment dat hij daar stond en zag dat alles verwoest is, is ineens heel je hoop weg.
4: En is er enige hoop, ook bij jou, laat ik het bij jou houden. Jij zit hier aan tafel. Is er enige hoop nu met het bestand? Want die hulpgoederen worden mondjesmaat doorgelaten, niet wat er beloofd was. Nee. Heb jij enige hoop?
5: Hoop is er. Echt. Hoop moet je nooit kwijtraken.
4: Staat ook op een mooie foto ergens, hè? Wij zullen alles herbouwen, staat er.
5: Gaza, we will rebuild it.
4: En dan denk ik, wauw, dat is fantastisch. En dat mensen ook hoop houden.
5: Dat heb ik van hun geleerd. Van Gaza moet je weten, om de paar jaar zitten ze in een oorlog. Wat er verwoest wordt, wordt opgebouwd. Terwijl ik aan het werk was in het ziekenhuis, zaten ze al het gedeelte wat verwoest was van het ziekenhuis alweer op te bouwen. Dus ik mogen niet stilstaan. En dat is zo inspirerend om te zien dat je nooit mag hoop verliezen.
4: Ja. Dit gesprek zie ik je ook lachen.
5: Ja, ik vind het iets heel moois. En dat is iets waar ik heel blij mee ben dat ik dat van hun geleerd heb. Hoop moet je nooit verliezen.
3: Spijkers met koppen.
0: Vuurwerkbommen, geweld tegen komst van een noodopvang asielzoekers in Loosdrecht. Werd de afgelopen weken extremer en grotere. Mannen in het zwart met capuchons, vrouwen, kinderen. Het leek erop alsof heel Loosdrecht de straat op ging. Maar is dat ook zo? Is iedereen daar tegen de komst van vluchtelingen? Of durven mensen zich door het geweld niet meer uit te spreken? Nou, Josje en Hans protesteerden voor de komst van een noodopvang. En ze zijn hier samen met Sarah de Lange, politiek wetenschapper op het gebied van extremisme. Welkom.
4: Juist, hallo allemaal. Goedemiddag. Hans, ja, iedereen heeft ze natuurlijk op tv gezien. Die gasten, zwarte capuchons, fakkels. weet ik veel wat, zag er niet echt gezellig uit. En jullie gaan daar naartoe, naar dat AZC, met je spandoek. Met iedereen is van de wereld, die hangen jullie daarop. Ik dacht wel, god, die durven. Waarom dacht je, wij moeten daar naartoe? Wij moeten dit doen.
6: Nou, het heeft wel even geduurd voor we zover waren. Je moet eerst even wat andere mensen in het dorp spreken die een soortgelijk gevoel hebben. Maar wij vonden dat we toch moesten laten zien dat er ook mensen in Loosdrecht zijn die het een sociale en morele plicht vinden om mee te werken aan opvang van vluchtelingen en ook mee te helpen om in heel Nederland die vluchtelingen op te vangen. Dus ook om niet het probleem te schuiven naar andere gemeenten.
4: Ja, je dacht, wij willen gewoon per se dit geluid laten horen. Je zegt, Josje, we moesten wel even steun zoeken bij andere mensen.
7: Ja, we hebben een appgroepje hadden we in Loosdrecht. Dat bestond toen nog maar 20 mensen. Sinds gisteren zijn we met 100.
4: Heel goed.
7: En binnen dat appgroepje hadden we gezegd, we gaan dat spandoek ophangen.
4: Ja.
7: En nou ja, we wisten natuurlijk, er was zoveel agressie. Dus dat we wel voorzichtig moesten zijn. Dus we zeiden van, nou, we hangen het niet over die negatieve spandoeken heen. We hangen het op een plek waar het niet is. Nou, wij stonden daar met dat spandoek en met welkom. En inderdaad, iedereen is van de wereld.
4: Ja.
7: Aan de overkant van de straat verzamelt zich dan in no time verzamelt zich dan boze mensen.
4: Mm-hmm.
7: Die dan tegen ons roepen van, sodemieteren jullie ook maar het land uit met die gasten. En nou echt, na een kwartier kwamen ze al het spandoek eraf rukken.
4: Kwamen zij dat spandoek eraf rukken?
7: Ja, en toen zijn wij weggegaan. Want we hadden van tevoren gezegd, als het vervelend wordt, gaan we weg.
4: Ja, en wat je net zei, ik heb ook wel achter de schermen gehoord, er kwamen wel dingen over tafel die je hier waarschijnlijk niet wil herhalen. Die waren wel wat grover dan dat nog.
7: Ja.
4: Ja. Hans, wat je net zei, hè, van, wij vinden gewoon dat we dit moeten doen. Ik denk dat er best wel veel mensen die zijn die dat ook vinden. Heel veel. Maar die toch denken, ja, Jezus, ik vind het ook een beetje spannend. Ik doe dat gewoon liever niet.
6: Dat is
4: waarom jullie dan wel?
6: Dat is ook zo. Maar de ergernis, de schrik, de verontwaardiging is op een gegeven moment zo groot.
4: Mm-hmm.
6: Dat je het toch gaat doen. En je merkt op een gegeven moment dat je niet alleen bent. Als je dus met buren, met vrienden, met mensen om je heen praat.
4: Ja.
6: Die hebben hetzelfde gevoel. Die zijn ook heel erg geschrokken. En die zijn ook heel erg verontwaardigd. En die hebben ook het idee van, ik moet iets laten horen. Want ik moet iets tegenkomen.
4: Ja. En waar gaat die verontwaardiging dan vooral over? Wat zit jou het meeste dwars?
6: De misperceptie van het fenomeen vluchteling. Er zit een raar soort vooroordeel onder.
4: Dat ze allemaal verkrachters zijn.
6: Dat ze allemaal verkrachters zijn. En dat ze allemaal gelukszoekers zijn. En dat ze allemaal, wat ik gisteren op tv hoorde, 23 uur per dag met een stijve pikker rondlopen.
4: Ik zag het filmpje. Ja. Dat zei iemand, ja.
6: Nou, en ik wil ook zijn tegen het frame dat die mensen een terecht onveilig gevoel hebben. Dat is niet terecht. En dat moeten we vooral ook niet gaan normaliseren. Dus van ons uit is het van, oké, de wereld is ingewikkeld, het is allemaal niet leuk. Maar dit, we hebben met elkaar besloten, met Europa, met Nederland, dit moeten wij gewoon doen.
4: Ja.
6: En dat doen we met elkaar. Dus we gaan niet zeggen van, Ter Apel los het op, of Harderwijk los het op, of Hilversum los het op.
4: Mm. Josje, eigenlijk, ik hoor mezelf zeggen van dat ik daar wel twee keer over zou nadenken. Of ik dat zou doen. En ik hoor mezelf zeggen van, er zijn vast heel veel mensen die dat ook denken, maar daar bang voor zijn. Eigenlijk is dat toch te idioot voor woorden. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken zoals jullie. Maar kennelijk laat je je ook, of ik misschien, maar laten mensen zich ook intimideren.
7: Ja, want het is gewoon heel intimiderend. Jullie hebben het allemaal zelf gezien van hoe ze daar staan en agressief zijn.
4: Mm-hmm.
7: En vorige week woensdagmiddag is hetzelfde weer gebeurd. Ook weer met afrukken van de positieve spandoeken.
4: Ja.
7: Binnenkort willen we weer een soortgelijke actie doen. Maar wij gaan dus niet zeggen waar en wanneer. Want we willen het niet van tevoren alweer gevaarlijk maken. Het is echt heel intimiderend.
4: En, Voel jij je nog wel een beetje senang? Het is jouw dorp, Loosdrecht. Ja. Voel je je nog wel een beetje senang daar?
7: Nou, eerlijk gezegd, als ik naar ik ga naar het Kruidvat in het winkelcentrum en dan kijk ik wel een beetje om me heen. Dan denk ik van, ja, zijn dit de mensen die tegen mij schreeuwen op Facebook met allemaal hele rare teksten?
8: Kruidvat klinkt ook wel als een gevaarlijke plek, gelijk. Nee, dan moeten we.
7: Ja.
8: Je kan ook naar de trekpleister, dat is het enige wat ik zeg.
3: Spijkers met koppen.

0: met koppen.
1: Gekuch en gesnotter. Er is veel over gesproken. Maar deze week kwam het officieel naar buiten. Er komt een nieuw griepseizoen. Na het succes van de vorige seizoenen gaat er dus een gloednieuw seizoen komen van griep. En wij hebben de trailer.
2: Deze winter.
3: Ik heb een beetje een droog plekje in mijn keel.
2: In een wereld waar temperaturen dalen.
4: Misschien heb ik wel kou gevat.
2: En onze weerstand steeds lager wordt.
3: Volgens mij heb ik iets onder de leden.
2: Waar een nies het verschil kan maken tussen leven en leven met een snotneus.
3: Ik heb griep!
5: Pak alle sjaals, mutsen, neusvlees.
3: Kolonel, de tissues zijn op.
6: Pak dan godverdomme wc-papier. Die neuzen snuiten zichzelf niet.
3: Maar wat is de prognose?
2: Het heerst.
5: Paracetamol! Paracetamol!
7: De president zegt dat je daar autisme van kan krijgen.
5: Wat wil je liever? Autisme of een snotneus?
8: Ja, dan kies ik voor snotneus.
5: We moeten tempo maken.
3: Bedoel je de zakdoekjes of de snelheid waarmee er gewerkt moet worden?
5: Alle twee.
3: Wat is het voor griep?
5: Het is niet het soort griep waar Stuart van Lien rijk van wordt.
3: Er is een niesbui op komst.
7: Dat is geen bui. Dat is een niesstorm.
3: Wat is er aan de hand? Hij heeft niet in zijn elleboog geniest.
7: Hij riskeert het nasale ademgemak van 18 miljoen Nederlanders. Dit wordt geen griepgolf. Dit wordt een griep. Tsunami. Nami. Elisabeth? Ik heb slecht nieuws. Je man heeft griep. Ah joh, dat is maar een griepje. Nee. Nee, dit is mannengriep. Dit is de ergste vorm van griep.
3: Verdomme, heeft hij zijn neus al gesnoten?
7: Hij heeft gesnoten. Hij heeft hem opgehaald. We hebben hem kippenbouillon gegeven. Het lijkt gewoon alsof hij niet meer wil.
3: Ik heb gehoord over influencers die zichzelf vrijwillig in het gezicht niezen.
7: Ja, die doen er alles aan om viraal te gaan.
3: Maar we moeten naar Koevoorde. Koevoorde, Koevoorde. Wat is er in Koevoorde?
7: Daar schijnt iemand genezen te zijn van de griep.
3: Daar riepen ze griep, griep, hoera. We trotseren de kou. En wat ligt er achter die kou?
7: De lente, Elisabeth.
3: Papa, komt het ooit nog goed met mijn neus?
7: Ik weet het niet. Maar ik zal vechten, zodat jij een nieuwe wereld kan ruiken.
2: Van de makers van hooikoorts en bronchitis. Genomineerd voor een verkouden kalf. Grijs Rochel van Asschalt. Halina Slijm. Elise Sjaal. Katjoe Schuurman. Caries Verkouden. Isa Hoest. Hadeweg Multivitamines. Bracha van Hoestbui. Robert de Hoge Temperatuur. Nazetjien! Char, Tissue Gernand, Henry van Loopneus, Anis Pfeiffer, Michiel Blijft Thuisman, met muziek van de Snottebollekes en Koortsbakker. Een gloednieuw seizoen griep. Het heerst nu in de bioscoop.
0: Spijkers met koppen.
1: Ja, toch. We gaan spreken over de liefde. Ik praat al even over de liefde, maar we gaan spreken over de liefde. Journalist en filmmaker Geert-Jan Lassen raakte gefascineerd door het 60-jarig huwelijk. En dan vooral door het beeld van een burgemeester. Die met zijn ambtsketen voor de voordeur van het liefdespaar de foto gaat ter ere van het jubileum. Prachtige beelden, maar de grote vraag is natuurlijk: hoe hou je het zo lang vol met elkaar? In de documentaire Eeuwige Liefde zien we drie verschillende koppels die het is gelukt. Vandaag schrijft Geert-Jan hier aan, samen met Johan en Gerard, die maar liefst 62 jaar verkering hebben. En Willemijn, zij is verliefd op de liefde. Zit klaar om van hen het geheim van de eeuwige liefde te leren kennen.
9: Juist, heren, hallo, welkom.
1: Welkom, welkom.
9: Schuift u lekker even lekker dichtbij, ligt dichtbij. Geert-Jan, de maker van deze docu. Geert-Jan, wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Ik heb me gisteren gekeken. Ik heb anderhalf uur zitten janken achter elkaar. Wat doe je?
10: Nou ja, volgens mij heb ik heel veel geluk gehad met fantastische koppels.
9: Twee van, die verhalen, twee van de heren die erin zitten, dus één verhaallijn, zitten hier aan tafel. Gerard en Johan. 62 jaar bij elkaar. 62 jaar. Wat vinden jullie nog zo leuk aan elkaar na 62 jaar?
10: Alles.
9: Alles.
11: Nou,
9: dat is
11: nou,
9: met een. Dat is met.
1: Grijp de microfoon.
10: Dat blijft
9: maar
10: niet.
9: Ja, nee, u heeft eerst een spreekrecht. U bent de oudste. Ja, wat was de nou? Nou?
11: Nou, precies.
12: Kijk, er zijn altijd wel eens dingetjes waar je van denkt, nou, dat had iets minder gekund.
11: Maar hij heeft dat niet, maar u heeft dat wel.
12: Ja, ja. Hij is zo blij met me.
10: Dat is veel beter. Niet iedereen hoeft dat te weten.
12: Heel goed. Hij heeft namelijk heel veel talenten.
11: Ja?
12: En daar heb ik zo mee geboft.
11: Ach.
12: Het belangrijkste vind ik dat hij zo lekker kookt.
11: Ja. Ach. Wie heeft er al 62 jaar geleden de eerste stap gezet in de liefde?
10: Hij.
11: Ja.
12: Waar? Ik heb wel wat moeten doen, hoor.
11: Hoe ging dat?
1: Waar, hoe, wat? Vertel.
12: Waar, hoe?
1: Ja, ja.
12: Gewoon in de McDonald's. Dat is niet een hamburgertent, hoor.
10: Nee. Er bestond nog niet de hamburgertent.
12: Nee.
1: We praten over de McDonald's in Amsterdam?
12: In Amsterdam. In de regelingswaarts.
10: Maar niet de hamburgertent.
1: Wat was het dan?
10: Het was een gay café en dat was helemaal bekleed met Schotse ruitjes.
11: Ja?
1: Nee!
10: Ja.
1: En dat heette de McDonald's?
10: De McDonald's.
12: En daar kwam je niet zomaar in, hoor.
1: Nee, daar kwam ik niet zomaar in.
12: Nee, dat weet je niet.
11: Maar toen was hij nog lang niet geboren.
1: Nee. Dat hangt erom. Hoe lang zijn ze samen? Ja.
11: 62 jaar.
1: Toen u verkering kreeg, ben ik geworpen.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja.
12: Het is wat, hè?
11: Het is wat.
10: Hij ziet er wel goed uit.
1: Dank u wel. Zo kan het ook.
11: Ja. Vertel eens. Ik wil zo graag even horen over die eerste keer.
1: Wat
12: bedoelt u met de eerste keer?
10: Ja, ik wil het best vertellen, hoor. Maar niet in detail.
1: Nee, we gaan niet alle details vertellen.
10: Hoe deden jullie de eerste keer? Goed ging.
11: Zal ik gewoon even naar mijn moeder gaan of zo? Want dat is misschien beter. Ja, hoe ging het? Ja,
10: Na een aantal weken hadden we een beetje om elkaar heen gedraaid. En toen kreeg ik een drankje van hem.
11: Oh.
10: Ik dacht, ik moet eerst even de kat uit de boom kijken.
11: Zeker.
10: Ja, goed, ik moet misschien nog wel een paar jaar met hem.
11: Ja.
10: En dat werd 62. Jezus.
1: Ongelooflijk.
11: En gingen jullie gelijk met elkaar mee naar huis?
10: Ja. Ik had een oude brommer, een Berini.
11: Ja.
12: Naar huis.
10: Hè?
12: Ja, jij woonde heel chic op de Willemsparkweg.
10: Ja,
12: en ik in de Pezenhoofdstraat.
10: Zo chic, want ik had namelijk, we hadden namelijk een hospita.
11: Ja.
10: En ik mocht een strenge hospita.
11: Ja.
10: En ik mocht geen damesbezoek hebben. Maar daar zaten we niet mee, hoor. Helemaal niet, dat vonden we niet erg.
12: Dus ik bleef langskomen.
10: Nee. Ja, daar hebben we van geprofiteerd.
13: Spijkers met koppen.
11: Lieve mensen, hou u vast, want wij gaan 10.352 dagen terug in de tijd.
14: Ruim 50.000 muziekliefhebbers kwamen vandaag, de derde dag, naar Pink.

0: Kerst. Lieve mensen, Pinkpop. 1 juli 1998. Een weekendticket kostte 120 gulden.
1: Gulden.
0: Ja. En die specifieke Pinkster maandag kon men genieten van grootheden als Smashing Pumpkins, The Verve en natuurlijk Case Choice. Dolph denkt er nog heel vaak aan terug. En dat komt deze week heel goed uit. Want de Radio 2 Top 90 staat voor de deur. Om met Dolph in de oude doos te duiken zijn er vandaag twee jaren 90 iconen aangeschoven, dames en heren. Namelijk Lebbes, met wie Dolph het festival samen mocht presenteren dat jaar. En Sam Bettens, die toen met Case Choice op de main stage stond. Staan we gaan zij nog één keertje terug naar 1 juni 1998.
2: Ja, welkom. Het blijkt uit onderzoek, dit is voor het eerst sinds 1 juni 1998... dat wij met z'n drieën in dezelfde ruimte zijn. Hoe voelt dat?
3: De vibe is geweldig.
2: Oh, succes. En toen was je ook nog veel jonger, Tom, toen in die tijd.
3: Dan gaan we niet erin, maar als mensen het weten, wij presenteren het. Ik weet niet of mensen
2: wij deden
3: het
2: podium.
3: Ja. Wij mochten als twee cabaretiers mochten wij tussendoor presenteren. Ja. Omdat die mensen podium met 20.000, 30.000 man...
2: 150.000.
3: Nou ja, het is dood, man. Jezus.
2: Roeksterren
3: waren we.
2: Case Choice speelde. En ik heb dit net teruggehoord. Dit was de aankondiging die ik deed.
4: Thank you

0: daar mag zeker van gebouwd worden, zou ik zeggen.
1: Jullie stonden in de coulissen, wij mochten jullie aankomen. Ja. Herinner jij je die dag nog 1 juni 1998?
2: Pinkpop, dat zijn echt voor een Vlaamse groep op Pinkpop mogen staan, dat vergeet je nooit meer.
1: En waarom was dat voor jullie zo groot en zo belangrijk? Er kwamen best veel Belgen ook naar Pinkpop, uit Limburg. Ja. Waarom was het voor jullie zo groot?
2: Ja, wij zijn echt opgegroeid met Pinkpop. Dat was eigenlijk het ultieme festival om daar te mogen spelen.
1: Terwijl Torhout werkte, was natuurlijk ook geen min festival. Maar toch...
2: Nee, daar hebben we nooit mogen spelen.
1: Okay. Fuck hem. Herinner jij je nog, er werden een paar namen genoemd. Herinner jij je nog andere dingen? De Verve was er, Smashing Pumpkins, Eagle Eye Cherry. Het was een mooie line-up. Herinner jij je nog dingen van die je zag of dingen die backstage gebeurden?
2: Ja, een van de dingen die ik mij absoluut herinner is... hoe ongelooflijk veel mensen voor ons stonden. En dat wij een song in de set hadden gezet die heel zacht en intiem was. Alleen Gert en ik met ons tweetjes. En dat iedereen zei van, waarom doen jullie dat? Het is een Nederland festivalpubliek, Pinkpop. Iedereen is al dronken en aan het roepen. En waarom gaan jullie een intiem liedje zingen? En dat wij toch in het licht met 20.000, 30.000 mensen voor ons toch iedereen stil hebben kunnen krijgen. Ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk. Het was echt een heel mooi moment
1: dat
2: voor ons.
1: Dat zijn de mooiste momenten. Er is ook gekruid. Surft. Case Choice was natuurlijk een band die heel erg in de hardcore zat in die tijd.
3: Moshpitjes en zo.
1: Moshpitjes. Het publiek was uitzinnig. Jullie waren groot in Nederland. En ook in van, er is gecrowdsurfd.
2: Ja, dat is niet mijn slimste moment.
1: We hebben een opname teruggevonden van hoe jij terugkeerde na het crowdsurfen. Goeie zin, ik heb alles nog aan, dat is het belangrijkste.
2: Ik ben heel blij dat dit geen visueel medium is.
1: Mis je trouwens, je maakt nu The Country, wat prachtige muziek. Mis je het crowdsurfen? Mis je de in die zin uitzinnige
2: gemeente? Ik mis het wel een beetje, maar onze fans zijn ook te oud geworden om ons nog vast te houden.
4: Spijkers met koppen.
1: Dit was het eerste uur van de Spijkers met koppen compilatie-uitzending. Na 1 uur zijn wij terug.
0: Wie moet jouw 9 maanden dragen, maar je draagt niet haar naam? Marie. Wie moet jou baren en betalen met haar mooie lichaam? Marie. Ik loop over van de angst en bang voor een miskraam. Of een baarmoederverzakking dat ik scheur tot mijn naad. En dat dan mijn schoonvader, zoals bij mijn moeder toen, zegt dat als het echt zo zwaar was, God het mannen wel niet doen.

Woe! Wie krijgt de moedermafia achter zich aan? En wie weet elke verjaardag kent de juf bij naam? Die ouderwetse genderrol, ben bang dat ik daar toch in rol. Mijn identiteit gereduceerd tot moeder zijn. En dat als ik zing, iemand zegt, kan dat wel allebei? Dat wat ik ook doe.

is de seksymbool. Breng je hoofd op hol, rock en roll, samen vol. Mama is een poppiedol, mama is de seksymbool. Breng je hoofd op hol, rock en roll, samen vol. Mama is een poppiedol, mama is de seksymbool. Breng je hoofd op hol, rock en roll, samen vol. Mama is een poppiedol, mama is de seksymbool. Breng je hoofd op hol, rock en roll, samen vol. Mama is een poppiedol, mama is een seksymbool. Breng je hoofd op hol, rock en roll, samen vol. Mama is een poppiedol, mama is een seksymbool. Breng je hoofd op hol, rock en roll, samen vol.

0: NPO Radio 2.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: 25 jaar direct lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Source C Vitamin Water. Alle flessen A1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
7: Het is 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. In Amsterdam wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de explosie van gisternacht in een sportschool. Dat vertelt de veiligheidsregio.
8: Gisteravond zijn we gestopt met zoeken. Er is niemand meer aangetroffen. De brand is uit. Alleen vanwege de invallende duisternis is ervoor gekozen om nu pas de opsporing echt ter plaatse te starten.
9: Zij zoeken sporen om te kijken, klopt het bijvoorbeeld het verhaal van die explosieven die daar gemaakt werden?
8: Ja, de politie doet onderzoek en ze houden rekening nog steeds met alle scenario's. Dus dat is inderdaad wat hier nu gebeurt.
7: De bewoners van een naastgelegen flat hebben ook vannacht niet thuis kunnen slapen. En het is nog niet bekend wanneer ze wel weer terug kunnen. Bij een ongeluk met een elektrische step is gisteravond in Almere een jongen van 14 omgekomen. Hij werd aangereden door een auto en overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. En dat gebeurde voor de kust van Sydney, vertelt deze verslaggever.
10: Witnesses report hearing a chilling scream. And in the water at the time there were a number of swimmers, including that 35-year-old woman on the scene. Locals there treating her with those serious injuries to her leg and to her arm.
7: De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. En een bijzondere ontdekking van de inspectie bij een supermarkt in Hillegom. Tussen de gewone producten lagen er ook dingen die niet in de supermarkt verkocht mogen worden. Doosjes snus tussen het schepsnoep, tabak in het koelvak en er lagen ook sigaretten tussen de chips. En de spullen zijn allemaal in beslag genomen. Het weer, zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar af. Het is 15 tot 20 graden. Morgen blijft het op een enkele bui na droog. En dan neemt de wind ook iets af. Met 16 tot 19 graden blijft het wel fris. Er is verkeersinformatie in Den Haag bij de ANWB. Zit Robert Friese. Robert, waar staat het vast?
11: Nou, verschillende plaatsen, Clemens. 100 kilometer file bij elkaar. Vertraging bij werkzaamheden en door grenscontroles. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. Vanaf Amersfoort-Noord kom je in de file. Er zijn twee rijstroken van de A2 dicht. Vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 10 minuten vertraging daar. 10 minuten vertraging heb je ook op de A12. Als je vanuit Arnhem naar Den Haag rijdt, kom je in 5 kilometer file tussen Driebergen en Lunetten. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is het file rijden over 4 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum met zo'n 20 minuten vertraging.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar 6 euro. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
13: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2.
14: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.

0: zien waar je kunt besparen met EnergieDirect.
1: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Boritoschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
9: Hakje dag!
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus, alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
10: Boeie!
11: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
10: Zoé!
11: En alle Kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Yes!
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster!
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel

0: Dit is Spijkers met Koppen, de compilatieuitzending. Het komende uur hoor je hier.
1: Nee. Ik denk dat hier in de zaal ook heel veel getraumatiseerd zijn.
2: En ja. Ja. Kijk om je heen. Dit is een lotgenotengroep. Ja. Van de derde naamval.
3: Hoe ben je er nou achter gekomen dat jij zo'n koekoekskind bent? Hoe ging dat?
4: Het begon heel onschuldig eigenlijk. Ik wilde heel graag Italiaans zijn.
0: Wat doe je dan?
5: Ja, fluiten? Kijk, er deden er maar twee mee toen ik meedeed. Dus,
0: Maar nu eerst, muziek.

0: Bijkers met koppen.
1: Jarenlang zag de familie haar man uit Nijkerk eruit als een traditioneel gezin, man, vrouw, twee kinderen. Maar de man des huizes realiseerde zich langzaam: ik ben helemaal geen man, maar een vrouw. Julia ging in transitie en haar vrouw Esther heeft haar door dat hele proces gesteund. Hoe ze dat samen hebben beleefd is te zien in de documentaire Haar man wordt een vrouw. Julia en Esther zijn hier en Willemijn praat met hen.
2: Juist, dames, welkom. Hallo.
3: Dankjewel.
2: Hallo. Julia, jij voelde eigenlijk altijd wel dat er iets niet klopte bij jouzelf. Het kwartje viel, zag ik in die film. Toen jij zag een televisieprogramma, jij bent chauffeur.
4: Chauffeuse.
2: En jij zag daar een transgender. En toen dacht je, hé, maar dat ben ik eigenlijk.
4: Ja, ik zag, dat was ook een meneer eigenlijk die gewoon zich één keer in de zes weken met een groep transgender mensen gewoon rustig een bakje koffie ging drinken, maar als vrouw.
2: Ja.
4: En toen dacht ik bij mezelf, hé, maar dat herken ik. Ik voel me zo, waarom kan ik dat niet doen? En dan ga je erover nadenken en denk je, ja, nou moet ik het uiteindelijk ook aan mijn vrouw vertellen. Ja, hoe dan?
2: Ja, hoe dan? Ja, hoe ging dat, Esther?
3: Eigenlijk heel simpel. Ze kwam voor mij. We waren naar de sportschool geweest en op woensdagochtend. En de kinderen waren op school. En zij kwam voor mij staan in vrouwenkleren.
2: En wat dacht jij?
3: Ja, dan schrik je. Heel erg.
2: Je dacht, blijf met je poten van mijn kleren af.
3: Nou, dat dacht ik nog niet eens. Maar, ja, je schrikt. Maar wat ik ook heel duidelijk zag, was een vreugde in haar ogen die ik eigenlijk al een hele tijd niet gezien had.
2: Dat is toch prachtig, ja. En kijk naar al die mensen die volgens mij allemaal zitten te genieten van het verhaal. En dan zou je willen dat iedereen zo reageerde. Dat is niet zo.
4: Nee,
3: helaas niet.
2: Jij komt thuis in de documentaire na de operatie. En er zijn allemaal roze ballonnen. Maar daar heeft iemand uit de buurt heeft daar een blauwe ballon tussen gehangen.
4: Ja, dat klopt.
2: Dat zijn dingen waar je mee moet omgaan.
4: Ja, daar moet je dus mee omgaan. Maar op dat moment kon ik dat heel snel omzetten. Want je moet ook altijd weten wat je verleden is.
2: Mm-hmm.
4: En dus ik heb op dat moment die ballon eraf gehaald en ik heb hem lek geprikt. Dat was voor mij ook een soort ultieme switch.
2: Ja, ja.
4: Dus zo heb ik dat op dat moment ook beleefd. Ondanks dat het eigenlijk heel irritant is.
2: Ja, nou ja, en irritant. Er zijn ook mensen in jullie directe omgeving die niet goed hiermee om kunnen gaan. Dat moet ongetwijfeld pijnlijk zijn. Hoe deel je daarmee?
4: Wij hebben wel het idee van leven en laten leven en streven naar naastenliefde. Als je negatieve reacties gaat, zegt dat niet over wat over ons, maar over die persoon zelf.
2: Ja.
4: En daardoor kun je ook meer verder. En ik wil zeggen, heb een beetje respect voor elkaar.
0: Spijkers met koppen.
2: Wij Nederlanders houden best wel van Duitsland. Van hun bier, van hun worst en van hun supermarkten waar je lekker goedkoop shampoo uit dozen kunt graaien. Zo is het. Alleen de liefde voor Duits blijft ver te zoeken.
1: Ja.
2: Zelfs een huizen dag van de Duitse taal eerder deze week kan dat niet veranderen. Maar er is hoop in de vorm van deze dame, juf Francis. Met Carl aan haar zijde geeft zij Duitse les op basisscholen in Oost-Groningen. En wat ze daar kan, kan hier en in Utrecht natuurlijk ook. Juf Francis en Carl zijn hier. En Dolf praat mitnacht bij und mitha.
1: Prachtig. Francis, moet ik guten Tag zeggen of goedemiddag? Wat spreken wij?
5: Wat je leuk vindt. Guten Tag is immer wunderschön natuurlijk, maar okay. Goeiedag.
1: Goedemiddag. Mijn trauma van Duits was de rijtjes. Je moest rijtjes leren en fucking naamvallen. Dat is mijn trauma.
5: Oh, daar ben je niet de enige. Nee. Ik denk dat hier in de zaal ook heel veel getraumatiseerd zijn.
1: En, ja. Kijk om je heen. Dit is een lotgenote groep.
5: Ja.
1: Van de derde naamval. Maar wat doet u dan? Was mag een zie dan? Was mag een zie?
5: Keine naamvallen.
1: Keine naamvallen?
5: Nein. Nein,
1: was
5: das machen
1: Sie
5: wir nicht. Nein. Wij zorgen ervoor dat Duits plezier betekent en dat mensen gewoon op een heel leuke manier Duits leren.
1: U heeft wie is dit?
5: Das ist Karl und der spricht und versteht aber nur Deutsch.
1: Okay.
5: Namenfallen, daar heeft hij niks mee.
1: Karl,
5: aber
1: ist die Frau ganz verrückt?
5: Ja, absoluut, natuurlijk. Een beetje verrückt is immer goed. Du auch? Bist du auch ein bisschen verrückt?
1: Ja, dat is mijn werk. Niet aan me zitten, niet aan me zijn, de NPO. Daar zijn we mee gestopt. Wat is Karel? Wat is hij? Zij? Wat is het?
5: Het is een das.
1: Maar is het dan die das, der das of zo'n das? Das?
5: Was bist du einmal für einer? Der, ne? Der DAX, ja. Het is wel een mannetje.
1: Ik verwacht voor deze vraag de Sonja Barend te woord. Ik weet niet of ik hem krijg, maar dus het is der DAX?
5: Ja, ik ben der DAX. En ik ben Karl, genau.
0: Spijkers met koppen.
2: Fossiele in gevels en vloertegels, groenwitte gneizen, brachio, poden en rugosa, tuurlijk. Als je je ogen de kost geeft, kom je van alles tegen uit oeroude oceaanbodems en gebergten. Bijvoorbeeld de gang van het Centraal Station naar de Florin is voor geoloog en aardwetenschapper Bernd Anderweg een ontdekkingstocht langs de geologie van de hele wereld. En die ligt gewoon op straat. Via het Devoon en het Cambrium is Bernd hier aanbeland. En ondertussen zit hij naast onze eigen homo ergaster Dolf. Jongens, ik lees het ook maar gewoon voor. Hè. Dat staat hier gewoon. Na dit gesprek is je blik op de weg nooit meer hetzelfde.
1: Bernd, ik word zojuist homo ergaster genoemd. Ik vind alles goed, maar wat zegt zij?
0: Dat weet ik ook niet precies. Mooi. Dat hebben ze mooi uitgezocht.
1: Okay,
0: dat zijn dan weer de mensen. Ik ga nog ietsje verder terug in de tijd meestal.
1: Juist. Ja. Het zal een liefdevolle belediging zijn, denk ik.
0: Waarschijnlijk.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Jij loopt bijvoorbeeld van station hier verderop naar Café de Florin.
0: Ja, ik was net op tijd.
1: Kijk je om je heen.
0: Mm-hmm.
1: Je was net op tijd omdat je afgeleid raakt?
0: Ja, wel een beetje.
1: Waar raak je afgeleid?
0: Nou, vooral op Janskerkhof was ik even afgeleid.
1: Ja. Zie je iets verderop? Wat gebeurt er dan op het Janskerkhof?
0: Ja, dan gaat er een soort magie gebeuren. En dan zie je daar op de vloer dingen liggen. En dan denk je, hé, wacht even. Dat zijn stenen uit de Ardennen. En daar zitten allemaal laagjes in. Zandstenen. En die hebben elkaar, die snijden elkaar, die laagjes.
1: En maar dan, dat zijn stenen waarmee Janskerkhof mede is aangelegd? Of
0: stukjes
1: die liggen daar?
0: Stukjes van. Ja.
1: Jij ziet dat het uit de Ardennen komt?
0: Ja.
1: Zie je ook van wanneer dat is of welke periode je feitelijk...
0: Ja, toevallig wel, want dat doen we ook met de eerstejaarsstudenten aardwetenschappen wel veldwerk. Dus dat is Devoon ongeveer.
1: Devoon,
0: ja, dat is 350 miljoen jaar geleden, zo'n beetje.
1: Oké. Ja.
0: En ongeveer 200 kilometer ten zuiden van hier, dan kun je het gewoon zien. Dus dan
1: kun je het zien omdat...
0: Ja, de Ardennen. Daar
1: Ardennen kun je dat, is uit Devoon.
0: Ja, maar als je nou niet helemaal naar de Ardennen wil, dan kun je ook gewoon dus hier op het Sint-Janskerkhof kijken.
1: En dan zie je feitelijk... Het verleden, je ziet in het gesteente, zie je wat er toen was, hoe het toen was.
0: Ja, want je ziet dat er laagjes met zand afsnijden van elkaar. En dan denk ik altijd, hé, maar hoe dan? Zandsteen, dat wordt dus gemaakt doordat er water of wind heeft gestroomd. En als laagjes elkaar afsnijden, dat kan alleen maar als er ene er al was. Want dan kun je hem pas afsnijden. Je boterham pindakaas kun je pas doorsnijden als hij op je brood ligt, toch? Dus dan kun je zien...
1: Ho.
0: Ja.
1: Je gaat van 300 miljoen jaar geleden... Via naar de boterham zand en wind naar een boterham met pindakaas. Ja. Dat is in jouw vakgebied misschien volstrekt normaal.
0: Ja.
1: Maar je hebt hier te maken met mensen op een ander niveau. Kijk om je heen. Dus er is zand en dan komt er water bij. Of er is zand en er komt wind bij. En dan weet jij...
0: Nou, kijk naar het strand.
1: Kijk naar het strand.
0: Ja, dat zie ik dus in die steen. Ik zie in die steen een strand van vroeger. Omdat ik op het strand zie dat er water stroomt. En dan krijg je laagjes die over de andere worden neergelegd. En die snijden elkaar dan deels af. En dan kun je dus zien wat vroeger boven was. Dus er liggen daar stenen op het Sint-Janskerkhof. Dat is een soort puzzeltje. Kun je bij elke steen apart kijken. Ja, die bouwvakkers die er hebben neergelegd, die hebben ze willekeurig neergegooid. Maar ik ga dan even kijken. Oh ja, deze is daar de bovenkant. En bij die is de bovenkant. Een soort
1: klein spulletje. Als jij dit doet, zijn er dan mensen die jou aankijken of jou €2 geven? Wat gebeurt er dan?
0: Ja.
2: Vind ik wel veel. Toch? 2.
1: Kom op, nou kijk naar die man. Nou, luister. Jij gaat op je knieën zitten. Wat doe je als je bent onderweg? Stel, je hebt een afspraak.
0: Ja.
1: Jij ziet een muur, jij ziet een plaveisel.
0: Ja.
1: Dan gebeurt er iets in je hoofd, dan wil je even weten wat daar gebeurt. Ga je dan op je knieën, wat gebeurt er dan?
0: Dat kan, maar nog makkelijker is natuurlijk dat tegenwoordig allemaal van die platen tegen de winkelpuien aangegaan. Dan kun je er gewoon zo naar kijken.
1: En dan loop jij hier door een straat of op een andere plek.
0: Ja.
1: En dan zie jij, wij zien een gevel.
0: Ja.
1: Wij denken misschien mooie steen of minder mooie steen.
0: Als je dat al denkt, vind ik dat al heel mooi. Dan
1: als
0: ben ik al geslaagd in mijn opzet.
1: Ja, ik kijk echt wel om me heen.
0: Oh.
1: Dan zie jij, ik bedoel, ik denk bij fossielen. Zie jij fossielen?
0: Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, ik heb wat meegenomen. Ik dacht, dat is radio, dus dat is makkelijk om wat mee te nemen.
2: Van die hele goedkope chocolaatjes.
0: Ja, en ook.

0: En dan loop jij hier door een straat of op een andere plek.
1: Ja.
0: En dan zie jij, wij zien een gevel. Ja. Wij denken misschien een mooie steen of minder mooie steen.
2: Als je dat al denkt, vind ik het al heel mooi. Dan ben ik al geslaagd in mijn opzet.
0: Ja, ik kijk echt wel om me heen. Oh. Dan zie jij, ik bedoel, ik denk bij fossielen. Zie jij fossielen?
2: Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, ik heb wat meegenomen. Ik dacht, dat is radio, dus dat is makkelijk om wat mee te nemen.
3: Van die hele goedkope chocolaatjes.
2: Ja, en ook zo'n plakje zwarte kalksteen uit de Ardennen. Dat kent iedereen denk ik wel, want het werd veel gebruikt op oude trapjes. En nou ja, ligt heel veel. Er zitten allemaal witte spikkeltjes in. En dat lijken allemaal verschillende spikkeltjes. Maar dat is dus dan weer wel grappig. Ik dacht, ik moet ook iets met paarden. Dus ik heb een zeepaardje ook wel, denk ik.
0: Ja?
2: Van die goedkope chocolaatjes, die hebben natuurlijk allemaal vormpjes, hè? Dus kies jij er nou even eentje een leuke uit.
3: Zeebanket.
0: We hebben het over...
2: Zeebanket. Zo, ik heb nu een sterretje in mijn hand, bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Ja, en als ik dat dan... Dat zit willekeurig in dit steentje. En dan gaan ze zagen in de Ardennen door die plaat heen. En dan zagen ze dat op een bepaalde manier door. Dus nu ziet iedereen denk nog dat het een zeesterretje is, toch?
3: Ja.
2: Maar als je daar dan zo'n hap van neemt...
0: Ja.
2: Dan is het ineens een ovaaltje geworden. Dus het lijken... Lijkt het, hè, toch?
3: Dolf is verbijsterd.
4: Spijkers met koppen.
0: In Politiek Den Haag versplintert op rechts. De BBB loopt leeg. Het grootste slachtoffer is het ego van Mona Keizer. Het ego van Mona Keizer. En het mooie is, zij is hier.

0: Waarom is zij hier niet?
1: Omdat zij naar Kupiansk moet.
0: Ja.
1: Ze is medic. Ze is Nederlands-Bulgaars.
0: Ja.
1: En ze moet nu naar Kupiansk daar mensen helpen. Dus ze mag niet weg van haar commandanten.
0: Ja, zij is medic. Zij is Bulgaars-Nederlandse studenten. Zij is ooit vrijwillig daar naartoe gegaan, hè, naar het front.
1: Ja, ze is daarheen gegaan om te helpen. Mm-hmm. Gewoon, ze heeft spullen verzameld in 2022, meteen.
0: Ja.
1: En ze is daar naartoe gegaan en ja, toen is ze zo geraakt door wat ze zag. Dat ze, en zag dat er zo'n tekort was aan medics, aan hospikken. Dat ze is dat geworden.
0: Maar zij was studenten sociologie. Ja. Was ze ook verpleegster?
1: Nee, maar dat is, ze heeft allemaal opleidingen gedaan.
0: Ja.
1: En nu is ze combat medic.
0: Ze heeft een belangrijke functie aan het front, hoorde ik.
1: Ja, ze is heel coördinerend.
0: Ja.
1: Maar zij is zo belangrijk ook voor het inzamelen van spullen en voor de organisatie.
0: Ja.
1: Dat ze laten haar, en ze is zo'n doelwit voor de Russen, dat ze laat haar niet meer helemaal naar voren gaan. Dus, en het is ook door de drone, want ik hoorde net iets dat mensen dat we bang zijn voor drones. En die kan er al voor meespreken.
0: Ja.
1: Door die drones is het zo'n gruwelijke oorlog geworden. Want de medics zijn een doelwit. En vrouwen zijn ook een doelwit. Dus die Nastja is een dubbel doelwit.
0: Daar gaan we het over hebben, over wat jullie organisatie doet. Hoe dat is veranderd. Want vroeger waren het vrachtwagens, nu zijn het drone-onderdelen. En Eddie, jij werd al even hierover aangesproken. Ik begrijp dat jij berichten krijgt, want jij bent fotograaf. Jij bent regelmatig aan het front of daar in de buurt. Dat jij berichten krijgt van check even sowieso onder je auto. Maar kijk ook naar wat er boven je vliegt. Word jij in de gaten gehouden?
2: Ja, absoluut. Kijk, de lucht is echt vergeven van drones. Ja. Sommige hangen op grote hoogte, die zie je helemaal niet. Dat zijn surveillance drones, die hebben enorme scherpe camera's, zien ieder detail. Er zijn bijvoorbeeld stukken weg die onder vuur liggen. Je hebt bijvoorbeeld een stuk van Izium naar Kramatorsk. Dat is relatief dicht bij de frontlijn. Dicht is dan 35 kilometer, want die zone wordt steeds groter door die drones. Wordt daardoor ook steeds gevaarlijker. En dan heb ik zo'n heel mooi kastje van Jaap meegekregen. Dan kan ik dus zien of er een drone boven me vliegt. Dus eerst detecteer je hem, zie ik allemaal letjes. En vervolgens kom ik zelf in beeld. Want die camera kan mee, of dat kastje kan meekijken met de camera van de drone. En dan zie je dus je eigen auto in beeld komen.
0: Jezus.
2: En ik kan je vertellen dat je auto dan eens heel hard gaat. Want dat is je allergrootste angst. Dat zo'n ding dus inderdaad met een explosief boven je hangt. Of zelf een explosief.
0: Maar weet jij dan dat het een Russische drone is? Of kan het ook een Oekraïnse drone zijn?
2: Ik zou ervan uitgaan dat als het daar vliegt, op die weg, dan is het een Russische drone. Want Oekraïnse drones vliegen aan de andere kant. Die proberen natuurlijk de Russen te belagen.
0: Maar dan zit je bijna naar het scherm. Zit je naar bijna je voorgestelde dood te kijken, zou je kunnen zeggen.
2: Nou, dat beeld zie je wel in, kan ik je vertellen, ja.
0: Wat kan je doen als er een drone boven je hoofd vliegt?
2: Heel veel gas geven.
0: Ga je harder dan een drone?
2: Ja, iets anders kan je. Die drones gaan ongeveer 120 kilometer. Zeker die fiber drones, die hebben een maximum van ongeveer 100 kilometer. Maar die radiografische gaan 120, dus dan moet je gewoon sneller gaan. En in een rechte lijn, maar als ze van opzij komen, heb je al zo'n probleem. Dus het is ook een soort van Russische roulette.
0: Maar dit is, en het gekke is,
1: dat kastje dat je hebt gegeven, dat gaf wel rust.
2: Ja, ik gaf heel veel rust.
3: Ja, ik hoorde alles. Het gaf heel veel rust. Doe maar zo'n kastje.
2: Sommige dingen kun je beter niet weten.
0: Ja.
2: Want ik was ook met een evacuatie in Konstantinivka. Dus een stadje wat inmiddels heel dicht op de frontlinie ligt. En dan met de White Angels. En die hebben dus zo'nzelfde kastje. En dan zie je dus inderdaad dat je in beeld bent. En dan stopt die auto er dus mee. Die auto wilde dus niet meer starten. En dan ga je met z'n allen eruit om hem dus onder het gevaar van zo'n drone weer aan te duwen. Ik kan je zeggen dat je hartslag redelijk...
0: En toch weerhoudt het jou niet van daar naartoe te gaan, naar het front te gaan?
2: Nee, omdat het iets is wat elke Oekraïne bezighoudt.
0: Ja, en je bent dag geen Oekraïner, maar...
2: Nee, maar deze oorlog is niet alleen van Oekraïne natuurlijk. Nee. Kijk, dit is eigenlijk toch min of meer de frontlijn van Europa.
0: En daarom zitten die mannen naast jou ook, zijn die al sinds... Wanneer is het, heren Tommy, wanneer doen jullie dit? Die spullen brengen?
4: Ja, Jaap is meteen begonnen na de grootschalige invasie in februari 22. Toen is hij vanuit Hongarije, waar hij woont, naar de grens met Oekraïne gereden. Heeft hij mensen opgehaald. Maar die grote konvooien die we doen, die doen we pas vanaf de zomer van 2023. En we zijn net terug van het 12e konvooi.
5: Spijkers met koppen.
6: In het Nederlandse asieldebat gaat het vaak over het terugdringen van instroomcijfers, hardere wetten, bestraffende maatregelen. Maar voor Angelo Schuurmans gaat asiel over veel meer dan dat. Dat besef begint in 2015. Op een kade op het Griekse eiland Leros, waar hij oog in oog staat met menselijke tol van dat vluchten. Hij verruilde zijn flitsende leven in Hollywood voor het eerste particuliere vluchtelingenopvang van ons land. Ondanks politieke onrust, keiharde standpunten en frames werken hij en de bewoners aan de toekomst. In zijn boek, genaamd Dit Boek Gaat Over Mensen, schreef Angelo zijn ervaring op. Hij is aangeschoven en Willemijn praat met hem.
0: Juist, welkom. Angelo, welkom.
7: Dankjewel.
0: Jij was acteur in Hollywood, werkte bijna 10 jaar lang, was je daar in L.A. En op een dag verruilde je dat leven voor vrijwilligerswerk op het Griekse eiland Leros.
7: Ja, als je het zo zegt, dan denk je, what the fuck.
0: Ja, precies, dat wou ik zeggen, what the fuck.
7: Ja. Weet je, ik kwam terug in Nederland en toen ben ik, ik weet dat ik op tv lag te kijken en ik zag eigenlijk die beelden uit Griekenland die we allemaal gezien hebben, waarbij je eigen mensen heel erg fijn op een strand vakantie zag vieren en zo'n 100 meter verder kwamen vaders met baby's uit het water.
0: Inmiddels zijn we 10 jaar verder. Je besluit, ik ga iets doen, ik ga vluchtelingenopvang beginnen. Even 10 jaar fast forward. Je bent directeur van je eigen vluchtelingenopvang thuis in Os.
7: Als je weet hoe wij asiel vormgeven in Nederland, is echt de menselijke maat is volledig zoek in dat systeem. Als je mensen hier ontvangt, die eerste jaren dat ze hier zijn, die zijn cruciaal voor hoe de tijd daarna er ook uit gaat zien. Dus als je mensen ontvangt en je zet ze op een wachtbankje neer, ze mogen niet studeren, ze mogen niet werken. Dingen die waarbij de motivatie die mensen hebben als ze hier komen en de wil om er echt iets goed van te maken en een nieuw leven te starten, slaan we eigenlijk kapot. En dat is wel iets waarvan ik denk dat gebeurt bij ons niet.
0: Bij jou ook geen hekken eromheen. Het is ook een ontmoetingsplek voor de buurt. Dus mensen kunnen daar een buurtborrel houden, mensen kunnen daar een feestje geven, mensen kunnen een vergaderruimte huren.
7: Ja, dat je eigenlijk kijkt naar een AZC en wat voegt dat toe aan een buurt. Dus het is niet eerlijk als mensen al jaren om een speeltuin vragen en dat lukt niet. En dan ineens, omdat er een AZC komt, wordt er een speeltuin gebouwd. Dus het is eigenlijk voor mij heel logisch dat ik dan zeg, oké, die speeltuin is er, onze ruimtes zijn er, de moestuinen zijn er, kom daar gebruik van maken. En daar hoef je niet voor
0: zodat
7: te betalen.
0: Zodat het voor iedereen is. En niet
7: zodat
0: alleen
7: het meer een soort cadeautje aan de buurt is.
6: Bereik je mensen die woedend zijn, of net ze dat zijn, of net ze woedend zijn gemaakt door een politicus die zegt, we worden overspoeld door, et cetera, en dan staan ze met een rijmend spandoek. Bereik je die mensen?
7: Ik begrijp dat sentiment heel goed. Ik zou zelf ook geen AZC voor de deur willen. En dat komt omdat die AZC's op een bepaalde manier worden vormgegeven zoals we dat niet zouden moeten doen. Als je zou zeggen een opvang zoals in Os, en dat gebeurt echt op nog wat meer plekken hoor, niet alleen in Os, maar dat is een verrijking. En als je kijkt naar de AZC's zoals we dit nu al 30 jaar doen, snap ik dat mensen denken, dat wil ik niet. Ik wil gewoon dat zij ook het besef hebben dat wat wij doen in Os, dat dat niet per se iets goeds is voor vluchtelingen, maar dat dat iets is waarmee we de hele maatschappij willen verbeteren en dat we echt iedereen erbij pakken.
5: Spijkers met koppen. Spijkers met
6: koppen. Denk je Dolf Jansen, dan denk je Zaadcowboys. Deze grap veugt me al de hele dag op. We gaan naar het volgende onderwerp. Fertiliteitsartsen die het niet zo belangrijk leken te vinden wiens zaad bij wie terecht zou komen. Podcastmaker Cas Reinders ontdekt dat zijn moeder 36 jaar geleden de kliniek binnenliep van zo'n zaadcowboy. In de podcast Koekoekskind navigeert Cas zich samen met journalist Kim Bos door het wilde westen van sjoemelende fertiliteitsartsen en de falende vruchtbaarheidsindustrie van de jaren 80 en 90. Ondertussen onderzoekt Cas samen met zijn familie wat ze met deze nieuwe informatie over de verwekking van Cas en zijn zussen aan moeten. Cas en Kim zijn hier en Willemijn heeft op een aantal vragen zitten broeden.
0: Hallo, Cas en Kim. Goedemiddag. Hallo.
8: Hi.
0: Koekoekskind. Waarom heet het zo?
8: Een koekoekskind, dat is een kind dat van een andere biologische vader is dan ze altijd dachten.
0: Ja.
8: En dat is ook, ik weet niet hoe goed je in de vogels zit.
0: Heel goed.
8: Oké. Okay.
0: Vuist diep.
8: Nee joh. Dus je weet wat een koekoek doet. Die legt zijn ei altijd in een ander nest. En dat wordt dan uitgeboerd door een ander gezin.
0: Ja.
8: En in zekere zin is dat ook bij mij gebeurd natuurlijk. En het is ook een beetje een wetenschappelijke term. En wat blijkt, 1% van de mensen is een koekoekskind. Dat heet dan de koekoeksgraad.
0: Ja. Heeft dus eigenlijk een andere ouder.
8: Klopt, dan die altijd gedacht.
0: Ja. Even eerst over jou persoonlijk, want dit is echt best wel een aangrijpend verhaal. Hoe ben je er nou achter gekomen dat jij zo'n koekoekskind bent? Hoe ging dat?
8: Het begon heel onschuldig eigenlijk. Ik wilde heel graag Italiaans zijn.
0: Je wilde Italiaans zijn?
8: Klopt, dat leek me leuk.
0: Ja.
8: Had gekund, toch?
0: Ja, aan je kijk. Ja.
8: Dus toen heb ik zo'n online DNA-test gedaan. En daar kwam uit dat ik niet Italiaans ben.
0: Maar had je reden om aan te nemen dat er ergens Italiaans in
8: zit? Ik hou van espresso, ja.
0: Verder
8: had ik geen enkele reden, inderdaad. Nee. Maar wat daar ook kwam, en dat, ik had daar niet over nagedacht, maar die tests die matchen je ook met andere familieleden. Dus ooms, tantes. En ik had daar ook een halfzus in, waarvan ik niks afwist. En dat vond ik bijzonder. Ik heb twee zussen zelf met mijn ouders. Die heb ik toen ook een DNA-test laten doen. En toen bleken zij ook maar half verwant aan mij.
0: Jezus.
8: Terwijl wij nooit dat hebben geweten.
0: Dus je doet eigenlijk voor de grap een test?
8: Klopt.
0: Want dat kan je gewoon bestellen op internet en dan zoeken ze dat uit. Je doet voor de grap een test en er komt uit dat de vader waarvan je dacht dat hij jouw vader was, is niet jouw vader.
8: Ja, klopt.
0: Jouw ouders, blijkt uit het verhaal, zijn destijds naar een fertiliteitskliniek geweest. Ze dachten gewoon dat jij bent verwekt met eitjes en zaadjes van je moeder en van je vader.
8: Ze wisten nog heel goed te vertellen hoe ze naar die kliniek gingen met een potje zaad van mijn vader.
0: Ja.
8: En dat het is heel even uit zicht geweest. Maar ze zeiden, het kan eigenlijk niet kloppen dat jij van iemand anders bent. We hebben dat zelf gewoon gebracht daar. Het is heel lastig te zeggen wat ermee gebeurd is. Hij heeft niet eens zijn eigen zaad gebruikt. Want dat zie je natuurlijk heel vaak, dat artsen hun eigen zaad gebruiken. Maar hier heeft hij gewoon weer een andere random donor gepakt die er toevallig ook daar was.
0: Je hele leven staat op zijn kop.
8: Klopt.
0: Heb je soms het idee, had ik maar niet voor die grap die test gedaan? Had...
8: Zeker. Ja? Ik zou niemand aanraden zo'n test te doen.
0: Echt waar?
8: Nee. Het haalt meer overhoop dan je lief is, denk ik. Ja. Ik wilde gewoon weten of ik Italiaans was.
5: Spijkers met koppen.

0: Strijkers met koppen.
1: De boeren, computerprogrammeurs, verpleegsters, taxichauffeurs, dat zijn de Oekraïners. De Oekraïners die samen met buitenlandse geestverwanten het vrijwilligersleger vormen in de strijd tegen de Russen. Sinds de grootschalige Russische invasie in 2022 bevoorraden schrijvers Jaap Scholten en Tommy Wieringa dit leger met beschermende middelen. Wij spraken daar eerder over in het boek Nastia in Kharkiv. Jaap en fotograaf Eddie van Wessel lezen mee naar deze verdedigers van Europa. Mensen die geen andere keuze hebben dan wapens opnemen om hun kinderen, hun families en de vrijheid te beschermen. Jaap, Eddie en Tommy zijn hier. Willemijn praat met hen.
2: Juist, heren, welkom. Goed dat jullie hier aan tafel zitten. Jaap, direct laten we even beginnen met de vrouw uit de titel, Nastia.

0: met koppen.
1: Ja, dankjewel. Het is lente. Ik ben er nog. Ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Maarten van Roosendaal, die zong het al. Overal zie je een nieuw begin. Ik zag gisteren een eend met 7 jonge pulletjes net uit het ijs 7. En vandaag zag ik hem weer. En er waren er nog maar 4 over. Dat is ook lente. Ja, dat je voedsel bent voor een reiger die ook jonkies heeft. De kracht van de lente is het gevoel van een nieuw begin. Ik wil dat. Ik wil weer opnieuw beginnen. He, ik wil dat we gaan proberen elkaar weer te zien. Met fietsen bijvoorbeeld. Half Amsterdam denkt dat ik paranormaal begaafd ben. Dat ik weet wanneer iemand opeens naar links gaat, naar rechts, of gewoon even stopt om op zijn telefoon te kijken. Nog steeds staan er fietsers voor het stoplicht vooraan om op de telefoon te kijken. En als het groen wordt, moet iedereen eromheen. Ik zie het elke dag. En ik blijf rustig. Hoort erbij, Hans, zeg ik tegen mezelf. We kunnen niet allemaal sociaal zijn. Die mensen zijn nog jong. Die hersenen zijn nog niet af. Je kan ze wel van de fietstrappen, hun banden laten leeglopen en op hun voorhoofd tatoeëren. Ja, ik ben een lul, maar jij hebt vroeger ook wel eens domme dingen gedaan. He, en je denkt wel dat het allemaal VVD-stemmers zijn, maar dat weet je niet. He? En het maakt ook niet uit, want VVD-stemmers mogen er ook zijn. Dat zijn hardwerkende Nederlanders. Vergeten mensen wel eens dat VVD is heel hard werken. Want mensen die hard werken gaan echt niet op een linkse partij stemmen. He? Als je een VVD'er ziet, dan weet je, nou, die heeft hard gewerkt vandaag. Dus heb er dan ook respect voor, Hans. He? En dat hij dan even op zijn telefoon kijkt of je bericht heeft van een andere hardwerkende VVD'er, dat is oké. Zeik daar niet over. Oké, dan moeten 20 mensen eromheen fietsen. Wees blij dat je kan fietsen en niet in een rolstoel zit, ja? Positief zijn, het is lente. Het leven is verrukkelijk. Verheug je dat ze op de fiets zitten en niet allemaal in een auto naar de koffiecompany gaan. Ja? VVD-stemmers zijn voor marktwerking. De markt bepaalt de prijs. En dan gaan de benzineprijzen omhoog en dan zijn ze opeens tegen marktwerking. Willen ze opeens subsidie en vaste prijzen. En dat mag ook, want als VVD'er ben je vooral met je eigen belang bezig. En dat mag. Ik wil een nieuw begin maken. Ik wil positief denken. Ik zie best veel vooral jongens van 12, 13 jaar keihard op vetbak rijden. Zonder helm. En dan denk ik nu, positief houden. Niet zeuren. Prima. Vrije keuze. Ze gaan minstens 30 kilometer per uur. 1 foutje en je hebt garandeerd hersenletsel. Maar we zijn goddank in een vrij land. Niet betuttelen. Sterker nog, ik zie ook veel snorfietsen met blauw nummerbord en die rijden opgevoerd 50 kilometer per uur op het fietspad. Ik zeg aanhouden en hun helm juist afnemen. Schuur maar lekker verder met je blote bolletjes en je haartjes in de wind. Heerlijk. Dat is lente. Een frisse nieuwe start. Hier, even een ideetje over asielzoekers. Zeg dat voortaan bij een AZC een benzinestation komt met E10 benzine voor €1,50. Ja, warme broodjes, niet aan te slepen. Iedereen wil dat in zijn dorm. Extinction Rebellion. Die moeten de straat voor hun moes claimen. In plaats van de A12 hebben ze de straat van Hormuz geblokkeerd. En wat een resultaat. Iedereen wil opeens elektrisch rijden. We worden zuiniger met energie. Kerosine is bijna op. Minder vliegen, minder CO2, minder overlast. Het is gewoon gelukt. Het is toch ook nieuwe lente? Hè? Het gaat toch heel goed met de wereld? Er gaat zoveel goed in de wereld. Ik heb bijvoorbeeld deze week een nieuwe printer gekocht. En die deed het in 1 keer. Gewoon, hij deed het. Ja, ik doe de stekker erin. Ik zet hem aan en hij werkte. Zelfs de wifi-verbinding. Bij de vorige printerinstallatie is er een adertje geknapt. En zag ik opeens 3 weken dubbel. En nu deed hij het gewoon. Lente. En ik zit bij geen enkele hek. Ik heb geen Odido. Ik woon niet in Epe. Ik heb niks met chips of niks. Ik hoef mijn wachtwoord niet te veranderen. Het is alsof er niks is gebeurd. Lente. Willem-Alexander en Maxima waren bij Trump. En sindsdien zijn er geen bommen meer gegooid. Ik weet niet wat er tussen Maxima en Trump is gebeurd. Maar het heeft wel gewerkt. Vrienden, ik zeg lente, lente, lente.
0: Spijkers met koppen.
2: Oorlog in het Midden-Oosten. De oorlog in het Midden-Oosten kent... De oorlog in het Midden-Oosten kent vele gevolgen. Allereerst de vele slachtoffers, maar ook hoge brandstofprijzen en feitenvrije berichten van verschillende regimes. Maar voor Geert Chatrou is de impact van de oorlog groot. Geert kon fluiten naar zijn baan in het circus. Hij is hier en dol van weten of hem met een kusje is geflikt.
3: Geert, welkom. Ja, waarom is de oorlog in Iran reden dat jij je werk kwijt bent?
4: Ja, het was de laatste tour van een Cirque du Soleil show waar ik spreekzaalmeester was en kunstfluiter. De laatste tour was in het Midden-Oosten, dus wij zouden 2 weken geleden starten in Manama, Bahrein. En dan zouden we naar Kuwait gaan. En
3: overal in het Midden-Oosten spelen?
4: Ja.
3: Met Cirque du Soleil? Jij toert hoe lang met hen?
4: 8 jaar nu.
3: Jij bent kunstfluiter?
4: Ja.
3: En je was daar ook circusdirecteur?
4: Precies.
3: Was het circus jouw droom? Volgens mij...
4: Ik had het nooit gedroomd.
3: Nee.
4: Maar toen het kwam, dacht ik van, ja, dit moet ik doen.
3: Wat doet een fluiter in het circus?
4: Fluiten vooral.
3: Mooi, dankjewel. Ja. Leuk dat je er was. We praten over kunstfluiten. Ja. We hebben elkaar wel eens gesproken. Jij bent meermalen wereldkampioen kunstfluiten.
4: Ja.
3: Dan komen er dus kunstfluiters uit de hele wereld samen.
4: Ja, precies, ja.
3: En hoe win je dan? Wat doe je dan?
4: Ja, fluiten? Kijk, er deden er maar 2 mee toen ik meedeed. Dus... Nee.
3: Zijn gebit vergeten.
4: Ja,
3: maar
4: precies. Okay. Nee, je fluit een klassiek stuk en je fluit een populair stuk.
3: Je gaat zo ook even fluiten, hoor. Dat andere mensen denken, want die man fluit niet.
4: Ja, oké. Okay.
3: Ja, ik heb hem al klaarstaan. Jij bent een van de beroemdste kunstfluiters überhaupt. Jij komt in Amerika terecht omdat je overal gefloten hebt.
4: Ja.
3: Jij zit in Good Morning America.
4: Ja.
3: Dat is een beetje spijkers met koppen, maar dan in Amerika en minder leuk. Wat gebeurt?
4: Nou, wat gebeurde er? Ik was daar naartoe gevlogen vanuit Boston. Ik zat op Times Square, topfloor van een hotel. En de volgende ochtend had ik een interview.
3: Echt
4: bij Good Morning
3: America.
4: Echt een groot programma. Iedereen kijkt. Ik was daar met mijn vriend en ik mocht naast de host op zijn bank zitten. Ik mocht hem meteen niet. Hij had te witte tanden, te Amerikaans. Hij lachte fout.
3: Ik vind dat je iets te lang naar mij kijkt nu.
4: Nou, je hebt niet zo'n witte tanden.
3: Nee, dankjewel.
4: Nee. Maar,
3: nou, behoorlijk wel. Ik ben van de week bij de mondhygiënist geweest. En die zei, je ziet er fucking goed uit.
4: Je ziet er prachtig uit, Dolf.
3: Kijk, sluiter. Maar, dus jij zit naast...
4: Nee, ik zit naast hem. En hij biedt mij een schaal met koekjes aan. En hij zegt, eet een koekje. Ik zeg, waarom zou ik een koekje eten? Hij zegt, ja, en dan moet je even fluiten. Ik zeg, ja, maar
3: alsof je met een bek vol beschuit. Ja,
4: precies. Dus ik zei, do I look like a monkey? He said, what do you mean? I said, I'm not going to do tricks for you. En hij zei, cut. En hij cancelde het hele optreden en alles. En,
3: weg!
4: Ja.
3: Maar ik vind dat dapper.
4: Ja, nou ja.
3: Ik vind het dapper dat je gewoon zegt, fuck you, dat gaan we gewoon niet doen.
4: Ja. Nou, dankjewel. Okay. Een beetje dom was het ook wel.
2: Maar dat
3: zou jij een banaan willen eten?
2: Dat kan je doorbraak kunnen zijn in Amerika.
3: Ja, maar die man heeft overal gespeeld. Met de Cirque du Soleil overal getoerd. Ja. Jij bent onderdeel van dat circus.
4: Ja.
3: Zou je alsjeblieft voor ons...
4: Een stukje fluiten. Oké, dit deed ik in de show.

0: Spijkers met koppen.
1: We gaan naar de 17e eeuw. De 17e eeuwse lakenkoopman Antonie van Leeuwenhoek. Ja, die keek door het oog van de lens naar bloed, sperma, bacteriën en ontdekte zo een wonderlijke wereld vol verborgen leven. Hij kon zo klein kijken dat we hem zien als de grondlegger van de microbiologie. Museum Boerhavenconservator Tim de Kokuit deelt elke dag met de nalatenschap van Leeuwenhoek. Hij onderzocht en testte jarenlang optische instrumenten als microscopen en telescopen en promoveerde daar deze week op. Kerstvers dokter Tim is bij ons aangeschoven. Ja, waarom niet? En samen met Dolf neemt hij de wereld van Leeuwenhoek onder de loep.
2: Tim, welkom. Je krijgt een laf applausje voor je promotie. je bent dokter in wat?
3: Ja, in de filosofie, schijnt.
2: Je bent dokter in de filosofie?
3: Het hele brede veld filosofie.
2: En hoe lang heb je daarover gedaan?
3: Nou, mijn proefschrift zegt 20 jaar. Maar het is inderdaad een hele opgave geweest om van Leeuwenhoek zijn bijdrage en zijn rol in de microscopie te doorgronden.
2: Een lange zin, maar je zei 20 jaar.
3: Ja.
2: Oké, nee, dan begrijp ik het applaus. We praten over van Leeuwenhoek, we gaan naar de 17e eeuw.
3: Ja.
2: Van Leeuwenhoek, lakenkoopman.
3: Ja, zeker.
2: Feitelijk lakenkoopman. Ja. Wat bezielt een lakenkoopman om door een microscoop te kijken naar uiteindelijk bloed en andere resten?
3: Nou, dat weten we ook niet. Het ligt heel erg voor de hand. Dan denk je, lakenkoopman, die man had een fijn oog, keek misschien met vergrootglazen.
2: Naar zijn laken, de kwaliteit van zijn stoffen.
3: Ja, maar we weten het gewoon niet. Het enige wat we weten, in 1673 is die man er en hij ziet wonderbaarlijke dingen die nooit iemand eerder heeft gezien.
2: Op zich de logica dat hij de laken zijn stoffen bekijkt en dat goed wil zien is een vrij logische.
3: Ja.
2: Er waren vergrootglazen.
3: Ja, precies. En mijn onderzoek ging er met name, we weten dat zijn lensjes, die zijn hier in Museum Boerhaven om de hoek gaan kijken. Die zijn daar bewaard, originele instrumenten.
2: Ben je nou je museum aan het pluggen? Is dat wat je aan het doen bent? Prachtig. Een van de mooiste musea van om de hoek.
3: Maar daar hebben we het erfgoed, daar hebben we het echte spul van Leeuwenhoek.
2: Ja.
3: En dan kunnen we proberen die vraag te beantwoorden. Waarom maakte hij het verschil? Want dat is waar ik achter ben gegaan.
2: Er waren vergrootglazen, er waren lenzen. Is hij zelf gaan slijpen? Is hij zelf de microscoop gaan ontwikkelen?
3: Ja, hij is gaan slijpen. Hij is gaan glasbolletjes blazen. Maar hij heeft nog zoveel meer gedaan.
2: En wat zag hij als hij keek?
3: Die man keek naar slootwater. Dan vraag je af, waarom zou je naar slootwater kijken?
2: Ja. Dat zijn de vragen die ik stel.
3: Ja. Maar daarin zag hij wonderbaarlijk mooie, en ik moet dat benadrukken, hij zat er zo van te genieten, kleine diertjes echt krioelend leven.
2: In dat slootwater, extreem vergroot.
3: Jazeker.
2: Oké, vond hij dat eng? Vond hij dat fascinerend?
3: Nou, je moet weten, in de 17e eeuw hebben nog figuren, Christian Huygens, grote ontdekkingen, maar waar anderen naar het heelal zaten te kijken, zij toonden van Leeuwenhoek aan, je hoeft helemaal niet zo ver te kijken. Kijk gewoon voor je voeten, op je voeten en in je eigen lichaam zelfs. Hij heeft naar hele gekke dingen gekeken, maar hij vond het boven
2: je voelt
3: prachtig.
2: De spanning, wat zijn de gekke dingen? Welk lichaamsdeel legt hij onder een lens om het te vergroten?
3: Nou, de vraag is, welk lichaamsdeel legt van Leeuwenhoek niet onder de
2: heeft
3: lens?
2: Heeft hij alles bestudeerd?
3: Ja hoor. En 40 jaar, 50 jaar lang. Die man is 91 geworden en hij schreef elke week wel een brief met zijn wonderbaarlijke ontdekking.
2: Hij maakte dus lenzen, hij schreef daarover, hij publiceerde, zou je kunnen zeggen. Heb jij geprobeerd om de lenzen na te maken? Want jij hebt in hem verdiept, maar ook in zijn werk dus.
3: Dit zijn de instrumenten. Het ziet er misschien uit als een kleine blikopener.
2: Het ziet er een beetje uit als een kleine blikopener, maar wat is het?
3: Nou, hierin zit een heel klein lensje. En dan om te beseffen dat hiermee de microbiologie is gestart, dat verzin je niet.
2: Dit heeft hij verzonnen?
3: Dit heeft hij verzonnen. En daarin zit de hele kracht van dat kleinkijken.
2: Kleinkijken?
3: Ja.
2: Hij bestudeerde, hoe ga ik het netjes zeggen, lichaamstappen.
3: Jazeker.
2: Bloed bijvoorbeeld.
3: Ja, en sperma.
2: Je kijkt er heel blij bij. Die man bloeit helemaal op. Luister, ik leg hem voorzichtig neer, want ik heb geen idee. Dit is een replica, hè?
3: Ja, zeker.
1: Deed hij dat alleen van zichzelf of ook van de anderen? Bekeek je dat?
2: Dit is een Willemijn-vraag. Hoe kwam hij aan zijn sperma?
3: Hoe kwam hij aan zijn sperma? Hij heeft die keurig in een brief beschreven. Dat siert hem nou weer.
2: Ja.
3: En in die tijd, hij schrijft dat mevrouw van Leeuwenhoek daaraan heeft bijgedragen. Ze hebben samengewerkt. Wat ook de enige manier was, want masturbatie in de 17e eeuw, nou, dat gingen we niet doen.
2: Daar had je echt iemand voor.
3: Maar hij beschrijft dat hij binnen 6 polsslagen na de daad de krioelende beestjes voor zijn microscoop zag bewegen.
2: Dus even voor de Radio 2 luisteraar, zijn vrouw trok hem af en moest het meteen opvangen.
3: Nou, lees de brief maar nog eens erop.
0: Spijkers met koppen.

Dit was de compilatieuitzending van Spijkers met Kop uitroepteken. We zijn er op 29 augustus weer. Wanneer? 29 augustus. Dan zenden we uit vanuit het Parktheater in Eindhoven, waar het culturele seizoen wordt geopend. Wil je daarbij zijn? Dat wil je. Dat kan. Houd onze website en onze socials in de gaten voor tickets. Dat zijn kaarten. De komende weken neemt het Platenpaleis het van ons over. Ik verheug me en wens je een mooie zomer.

0: Radio 2.
1: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Huh? Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Het is bijna 2:00. Kunnen we een paar seconden wachten, maar we kunnen ook gewoon lekker naar het nieuws gaan. Dan is het nu 2:00. Clemens Peters, goedemiddag.
13: Goedemiddag. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, dan kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Na vandaag zijn de partijen PvdA en GroenLinks definitief verleden tijd in de landelijke politiek. Op een speciaal congres wordt vandaag de nieuwe fusiepartij Progressief Nederland opgericht, vertelt verslaggever Wilco Boom.
14: Er moet natuurlijk officieel nog gestemd worden over die fusie, over de oprichting van die nieuwe partij Progressief Nederland, kortweg PRO. Maar dat is natuurlijk een wassen neus. Daar wordt eigenlijk een Noord-Koreaanse uitslag verwacht. Daar hoeven we echt niet van op te kijken straks.
13: En ook de VVD houdt vandaag een congres. In dat congres bepaalt de partij de koers voor de komende 20 jaar. Bij een haaienaanval voor de kust van Sydney is een vrouw zwaar gewond geraakt. Ze heeft verwondingen aan een van haar armen en benen en is in levensgevaar. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. En daarbij zijn sinds januari 4 mensen omgekomen. En Nederland speelt de eerste wedstrijd van het WK morgen natuurlijk tegen Japan. En de Japanners hebben grootse plannen voor de toekomst. Voor 2050 wil het land een keertje wereldkampioen zijn geworden. En daar doen ze echt alles aan, vertelt correspondent Anoma van der Veren.
15: Toen Japan voor het eerst kwalificeerde voor een WK in 1998... speelden maar 4 van de spelers in Europa. Dit jaar zijn dat er 23 van de 26 die meedoen. En dat komt omdat Japan de laatste 30 jaar enorm veel investeert in het opleiden van jong talent. Met als doel zo snel mogelijk internationale ervaring opdoen. Want zo denken ze hier, alleen op die manier kan je concurreren met de rest van de wereld.
13: En voor je beeld, op dit moment staat Japan 18e op de FIFA wereldranglijst.
12: Laten we dat lekker zo houden.
13: Ja, zo'n ranglijst zegt natuurlijk ook helemaal
12: niks. Nee, zegt ook helemaal niks. Gewoon in de pan hakken morgen 3-0.
13: Oké. Ik heb nog het weer. Zon, wolken en enkele buien. Die wisselen elkaar af. Het is 15 tot 20 graden. Morgen blijft het op een enkele bui na droog. En dan neemt ook de wind iets af. Met 16 tot 19 graden blijft het wel fris.
12: Oké, dankjewel Clemens. We gaan naar Robert Vriesen bij de ANWB. Waar staan de files, Robert?
0: Nou, op verschillende plaatsen, Jasper. 117 kilometer in totaal vertraging bij de werkzaamheden her en der in het land en door de grenscontroles. Kwartiertje oponthoud op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen 7 kilometer file. Kwartier vertraging heb je ook als je aansluit in de file op de A9 nu vanuit Diemen naar Alkmaar. Die staat tussen Amsterdam-Zuidoost en Aalsmeer. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Daar wordt langzaam gereden over 6 kilometer tussen Driebergen en knooppunt Lunetten met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. En er gebeurde een ongeluk met 5 auto's op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Ze zijn de boel aan het bergen bij Rotterdam Centrum. Nog wel 6 kilometer file en 40 minuten vertraging daar, want er zijn 2 rijstroken dicht.
12: Oké, dankjewel.
16: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
17: 1 tegen 1, Memphis Depay schiet.
16: Morgenavond, Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
18: Op NPO Radio 1.
16: Wie luistert, weet meer.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Morgenavond, Nederland-Japan.
18: Op NPO Radio 1.
19: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
23: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
22: Lekker hoor.
23: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
22: Boeie.
23: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
22: Zoé.
23: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
22: Yes.
23: De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Hamster.
24: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
25: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
26: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
27: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
30: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
31: We love you, president.
30: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
32: Hallo, met Daniel.

0: Ja, zonder Daniel, die is lekker vakantie aan het vieren. Jasper hier vanmiddag. En we begonnen met Rolling Stone, Start Me Up. Ja, dat vond ik toch wel mooi nieuws afgelopen weken. Mick Jagger, die te vinden was in een pub in Oxford. Ook om een klein optreden te geven. Hij stond midden tussen de studenten. En het was de wekelijkse folkavond. Ja, in de kroeg, de Half Moon. Je had erbij moeten zijn. Ja, hij schijnt op een gegeven moment het zo gek te hebben gemaakt dat hij zelfs hele rare dingen ging zingen.
1: Heb je even voor mij? Heb je even van mij?
0: Ja, het was echt een hele rare avond. Toch altijd fijn dat mensen dat altijd filmen, hè? Ja. Hey, we doen gewoon een normale show, hoor. Geen rare dingen. En we spelen natuurlijk de Zap Service. We zetten nog eventjes een van mijn favorieten.

Ja, het is natuurlijk al vaker gebeurd, hè, bij opnames van hele grote duetten die wereldhits werden. Bijvoorbeeld I Knew You Were Waiting van George Michael en Aretha Franklin. Hebben elkaar nooit de hand geschud. Ja, pas later nadat de single was opgenomen en dat het een groot succes was. In dit geval ook voor All City en Carly Jepsen. Opnames werden gewoon los van elkaar gemaakt. Adam Young van All City die zat gewoon lekker in de Verenigde Staten. En Carly Rae Jepsen in haar studiootje in Canada. En ze hebben elkaar pas later bij de opnames van de clip een keer de hand geschud. Dus toen is het nog goed gekomen. Oh, jij bent Carly Rae Jepsen. We hebben iets opgenomen met elkaar. Ja. Good time. Hey, good times komen er ook zeker aan als je fan bent van Muse, net zoals ik. Want er komt een nieuwe album aan. 26 juni verschijnt de Wow Signal. Er zijn al wat tracks los. En er komt ook gelijk een tournee aan. 29 en 30 november, dan komen ze naar de Ziggo Dome. En aanstaande vrijdag dan start die voorverkoop. Oh, ik heb daar nu al zin in. Ik heb daar nu al enorm veel zin in. Dus ik ga nu alvast even in de wachtrij staan. En alvast langzaam maar zeker opwarmen met het gekke single die nu uit is. De nieuwe

0: Softcell, Tainted Love, en daarvoor de koning van ieder stadje wel een ander schatje hebben natuurlijk, Bob Marley. Even kijken naar het weer. Ja, zon, wolken, enkele buien en graad of 18, dat is het. We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Waar staat het allemaal vast, Robert?
1: Nou, altijd nog 100 kilometer file in het land. En met name door werkzaamheden en grenscontroles loopt het vast. Werkzaamheden houden twee rijstroken van de A2 dicht vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Kwartiertje vertraging daar. Een kapotte auto nu op de rechter rijstrook van de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Die staat bij Alsmeer. Vanaf Amsterdam Zuidoost 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. En de linker rijstrook van de A12 is dicht vanuit Arnhem naar Den Haag. Daardoor 20 minuten vertraging tussen Driebergen en knooppunt Lunetten.
0: Dank u wel.
1: Alsjeblieft.
0: En dan gaan we naar Clemens Peters voor het laatste nieuws.
2: Voor de explosie in Amsterdam van gisternacht zijn 3 mensen opgepakt, heeft de politie bekendgemaakt. En ook zijn er auto's in beslag genomen. De ontploffing was bij een sportschool in de wijk Osdorp. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Buurtbewoners zeiden eerder al tegen het Parool dat in de kelder van het pand gewerkt werd met explosieven voor een plofkraak. De Amerikaanse regering heeft het AI-bedrijf Anthropic opgedragen om 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om het AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. En gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Anthropic is het niet eens met het verbod en heeft de AI-modellen nu voor iedereen geblokkeerd, ook binnen de VS. En we hebben in het verleden al talloze dieren gehad die de gave hadden om voetbalwedstrijden goed te voorspellen. Paul, de octopus, die bij het WK van 2010 hoge ogen gooide. RTV Oost doet ook een duit in het zakje. Die hebben een nieuw voorspeltalent gevonden. Memphis het voorspelkonijn. God. Ja, ze hebben het ook bewezen ook. Want ja. Memphis werd op een klein veldje neergezet met 2 doeltjes. In beide doeltjes een beetje andijvie en ook de vlaggen van Nederland en Japan. En toen gebeurde dit.
3: Het voorspelkonijn Memphis staat opgesteld. Natuurlijk bekend van bondcoach Martijn, die hem even een beetje op weg helpt. En daar gaat hij, via de rechterflank. Hij twijfelt nog een beetje. Gaat hij via links, via Japan? Nee, hij gaat toch via de lat voor Nederland. Nederland wint de eerste wedstrijd van het WK voetbal. Volgens Memphis het voorspelkonijn.
2: Ja, dus nu weten we het zeker. Nederland wint morgen van Japan.
0: Oké, okay, en heeft hij ook net zoals Memphis ook een haarband, dit konijn?
2: Dat vertelt het verhaal dan weer niet, okay. Maar dat zou best wel een goede zet zijn.
0: Daar duiken we nog even in.
2: Of zo'n hoed. Je weet toch wel de hoed?
0: Hè? De hoed inderdaad. Ja, hij kwam ooit ook een keer in een gevechtspak aan. Toen dachten we van, oh, hij wordt nu uitgezonden namens Defensie. Maar,
2: Nee, dat bleek dus niet zo. Nee. Maar ja, okay. Goed. Het gaat even om morgen. Hè? Dus,
0: ja, oké. Okay. Nee, we kunnen rustig achterover zitten. Ja, we winnen dus morgen.
2: Niet meer te kijken.
0: Oké, okay, dank u. Ja, morgenavond lekker op tijd naar bed. Zalig. Om 10 uur al erin. Goed, zometeen.

0: hele grote meezinger kunnen worden bij bijvoorbeeld een kampvuur, dat iemand dan bijvoorbeeld een gitaar pakt en dit dan gaat spelen. Gebeurt echt nooit aan.
1: De Zip Service.
0: Oh, wel hoor ik net. Oh, oké. Okay. Hey, de Zip Service spelen we altijd hier in Hallo bij Daniel. Zometeen hebben we 5 fragmenten van toch wel legendarische hits. Aan jou de vraag welke nummers er voorbij komen. Heb je de 3 goed, dan belonen we weer. En dan moet ik eventjes heel snel spieken, want... met de powerbank, koekoek. En heb je de 5 goed, dan win je de platenspeler. Dus heb je zoiets van, ik wil wel heel graag meedoen? Heb dan gewoon, ik wil heel graag meedoen. Gewoon simpel. Niet te moeilijk maken in het leven. Ik wil heel graag meedoen via de NPO Luister-app. En wie weet spreken we elkaar zometeen via de app, de Zap. Ik wil de app-server zeggen, maar de Zap-service. Hey, dit zijn momenten die ik altijd fijn vind. Dat je af en toe hier op NPO Radio 2 muziek kan draaien die niet al te vaak voorbij hoort komen. Op andere stations zeker niet. Ja, in Schotland worden ze nog steeds echt als helden gezien. En hier in Nederland zou je misschien denken van, huh? Maar hopelijk gaat een belletje

0: mee.
1: Oh, zo jaloers op al die mensen die vanavond haar gaan bekijken in de Ziggo Dome. Als je kaart hebt, heel veel plezier. Je kan nog een kaartje gewoon doorspelen, hoor. Geen probleem. De Zip Service. Ik bied een tientje. Ja, gaat waarschijnlijk niks worden. Hey René, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hi, druk aan het verhuizen. Lukt het allemaal een beetje?
2: Ja, gaat heel goed vandaag.
1: Ja,
2: ja, we hebben meerdere kasten over. En we zijn ze nu nog een beetje aan het poetsen. En nou, dan kunnen we spulletjes gaan inladen.
1: Nou, je zit op een mooi punt. Dan kan je op een gegeven moment tevreden achter aan het eind van de middag gewoon een biertje opentrekken en denken zo, de handel zit erin.
2: Nou, we zaten net even aan een biertje.
1: Nou, een mooi moment, mooi moment. Nou, kunnen we gelijk een mooi spelletje doen tijdens het nuttigen van een klein drankje.
2: Hey, ja, leuk.
1: Vijf fragmenten ga je horen. Zometeen wil ik graag van je horen welke nummers dat zijn. En dan gaan we eens kijken hoe ver we gaan komen, toch?
2: Ja.
1: Ja? Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Oké.

0: Nou, wat heb je allemaal voorbij horen komen?
1: You and me. Dat was de laatste, dacht ik. Ja. Dancing with tears in my eyes.
0: Ja.
1: The Voice. The Voice of Hupplepup. Ja. Europa Papa.
0: ik snap het.
1: En hakken. Ik heb ze horen hakken. Dat was de tweede.
0: Ja. Ja, dan zit je beter in dezelfde range.
1: Ik heb geen pingetje gehoord.
0: Nee, nee.
1: dat wordt zo'n gevalletje van altijd leuk meedoen, maar een keer niks weten.
0: Je had er 3 goed hoor, dus ik heb je een beetje in spanning gelaten. Ja. Dancing with Tears in My Eyes inderdaad van Ultravox, Sparko, You and Me en You're the Voice van John Farnham. Maar die Europapa snap ik wel, want dat was Paul Elstak, Rainbow in the Sky. En daar zit Paul Elstak natuurlijk ook wel een klein beetje in, maar dus ik snap wel dat je in de happy hardcore hoek al zat je al een beetje te denken. En Lonely Boy van Black Keys kwam ook nog voorbij.
1: Oh, die had ik nooit geweten. Nee,
0: maar in ieder geval 3 goed. Dat betekent dat je in ieder geval de Hallo met Daniel Powerbank gaat krijgen.
1: Hartstikke leuk.
0: Je mag jezelf nog belonen, want 1 van de 5 nummers die gaan we gewoon in zijn geheel draaien. Wat gaan we doen?
1: Toch, wat gaan we doen? Dat is heel leuk. Welk nummer wil je gedraaid hebben?
0: Oh, we gaan nog even... Nog een extra
1: Sparko.
0: Ja, Sparko, you and me. Yeah. Nou, dat is gezellig. Ja,
1: dat is toch
0: even een klein dansje in het nieuwe huis. Helemaal leuk, toch?
1: Leuk.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sauzen, tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
13: Boeie!
14: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
13: Zoé!
14: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
13: Yes!
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hamster!
15: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
16: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van Albert Heijn.
17: Het is bijna 3 uur. Ik hou zometeen mijn spreekbeurt over Lenny Kravitz. Maar eerst heeft Clemens Peters ook een spreekbeurt met allerlei wetenswaardigheden.
18: Over de hele wereld, ja. Er is meer bekend over de aanhoudingen die gisteren zijn verricht vanwege de explosie van eergisternacht in Amsterdam. De politie heeft bekendgemaakt dat het om 3 verdachten gaat die zijn aangehouden. Over hun mogelijke rol is verder niets bekendgemaakt. En nog altijd zijn er herstelwerkzaamheden bij de flat waar de explosie was. Pas als die klaar zijn, dan kunnen de 400 bewoners weer terug naar huis, zegt de veiligheidsregio.
19: Bij de ontruiming van de flat zijn heel veel deuren opengebroken om alle mensen eruit te halen. Ook zit er geen stroom meer op het pand, dus er wordt gewerkt aan het herstellen van stroom. Deuren worden hersteld, er wordt glas opgeruimd. De verlichting wordt hersteld in de flat. Er wordt gekeken of de liften het weer doen. Dus eigenlijk alle voorzieningen moeten hersteld worden, zodat mensen weer veilig en fijn terug naar hun huis kunnen.
18: De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. De politie doet daar nog onderzoek naar de oorzaak. Vermoedelijk werden in een ruimte onder die sportschool explosieven gemaakt. De naam van Donald Trump is verwijderd van het John F. Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum, die door Trump was aangesteld, liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter heeft nu bepaald dat dit onwettig was en dat de letters van de gevel moesten. En dat gebeurde vannacht en was binnen een half uur klaar. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magdalinette. De tweede finaliste wordt vanmiddag bekend en de finale van het toernooi is morgen. En ook voor het Nederlands elftal is een nieuwe dag begonnen. In Kansas City is het nu 8 uur in de ochtend en over 2,5 uur staat er een training op de planning, vertelt verslaggever Thierry Boon.
20: Die training zal een uurtje duren. In de middag vliegt het Nederlands elftal dan richting Dallas. Waar dan in de avond in het AT&T Stadium een persconferentie is. En dan kunnen wij praten met de bondscoach, met Ronald Koeman en ook Frenkie de Jong schrijft aan.
18: En ook staan er vandaag weer wedstrijden op het programma op het WK. Om 9 uur vanavond is Qatar-Zwitserland. En om middernacht Brazilië tegen Marokko. Het weer, zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar vandaag af. Het is 15 tot 20 graden. Morgen blijft het op een enkele bui na droog. En dan neemt wel de wind iets af. En met 16 tot 19 graden blijft het fris.
17: Oké. Bij de ANWB, Robert Vriezer. Waar staan de files, Robert?
21: Nou, verschillende plaatsen door werkzaamheden en door grenscontroles. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Wegwerkzaamheden daarbij knooppunt Everdingen. Vanaf afrit Beest 5 kilometer file en een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Kapotte auto op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij Amstelveen Stadshart zijn 2 rijstroken dicht. En dat resulteert nu in 20 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Het rijdt langzaam over 6 kilometer tussen Driebergen en knooppunt Lunetten, doordat de linker rijstrook daar dicht is.
22: Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
27: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
28: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
29: Opgelost, autotaalglas.
30: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
31: Hallo, met Daniel.

0: toegevoegd aan de Songwriters Hall of Fame. En nou, ja, dat is natuurlijk een mooie mijlpaal, dat snap ik ook. Maar ze had me liefst 21 minuten nodig om iedereen te bedanken daarvoor. Ach, als hij nog meer prijzen gaat winnen in het leven, hou ik mijn hart vast. Hoe lang dat dan gaat duren, maar 21 minuten om haar ouders en de rest van de familie te bedanken voor alle steun. Nou,
1: we zullen het nooit vergeten, Steder.
0: Hey, als je ooit wel eens een keer naar een concert bent geweest van Joe Jackson, dan weet je dat hij eigenlijk altijd alles weer anders wil doen. Hij wil nummers niet altijd hetzelfde spelen. Maar één ding zit altijd wel in alle shows opgeborgen. Hij wil nog wel eens een keer een beetje een cynische bui hebben. En ook wel eens losgaan op mede-artiesten. Die met name weigeren om een beetje waardig ouder te worden. Hij heeft wel eens een keer vaker tijdens concerten gezegd: dit is voor al die rockbands die deze zomer weer op tournee gaan, dat ze al minstens 3 keer hun afscheid hebben aangekondigd. Die mensen die maar niet kunnen verkroppen dat ze ouder worden. Die denken dat ze altijd maar 19 blijven. Net zoals Joe Jackson. Ja, je wordt toch een keer ouder, jongen.
1: Ja, helaas.

Een mooi moment om eens eventjes bij stil te staan bij de mooie carrière die hij tot nu toe heeft gehad. Leonard Albert Kravitz. Hij werd geboren op 26 mei 1964 in New York. En hij was het enige kind van een televisieproducent en actrice. En ja, als kind was hij al erg muzikaal en hij gebruikte de pannen en de potten in de keuken als drumstel. En zijn ouders die moedigden zijn muzikaliteit aan. En op zijn zevende werd hij door zijn ouders meegenomen naar een optreden van deze groep.

Ja, na het zien van de Jackson 5 was hij gelijk hun grootste fan. Op zijn 10e verhuisde Lenny met zijn ouders naar Los Angeles, omdat zijn moeder daar een rol in een serie kreeg. En hij sloot zich aan bij de California Boys Choir en zong daar 3 jaar in. En in deze jaren begon hij ook naar Jimi Hendrix en de Rolling Stones te luisteren, en hij leerde zichzelf piano en basgitaar spelen. In 1985 bracht Lenny zijn allereerste album uit onder een artiestennaam, Romeo Blue. Maar zijn echte debuut maakte hij in 1989 onder zijn eigen naam, met het album Let Love Rule. Hij begon aan een clubtour en

Vanessa Paradis, waar hij ook een blauwe maandag nog wat mee had. En hij scoorde zelf hit na hit. Zijn privéleven is ook dat echt van een rockster. In 1985 ontmoette hij actrice Lisa Bonet, met wie hij in 1987 trouwde. Ze kregen een dochter, Zoe, ging in 1991 uit elkaar. En daarna had hij onder andere nog relaties met, schrijft u even mee, Vanessa Paradis, model Adriana Lima en Nicole Kippen. En tegenwoordig zijn zijn eigen relaties iets minder onderwerp van gesprek. Ook omdat hij sinds 2024 claimt celibatair te leven. Het gaat tegenwoordig vooral over de verkering van zijn dochter. Zij is namelijk samen met deze superster.

Ja, met Harry Styles dus. Maar de vraag is natuurlijk, welk nummer moeten we in zijn geheel gaan draaien? Ga je voor ABC van de Jackson 5? De groep die Lenny Kravitz tijdens zijn eerste eigenlijk helemaal live zag. Of kies je voor de man van wie die eigenlijk in het voorprogramma stond. David Bowie met Let's Dance. Of je kan natuurlijk ook gaan voor de schoonzoon van hem. Dus Harry Styles met Kiwi. Geef je favoriet door via de NPO Luisterapp. Dus ABC van de Jackson 5. Let's Dance van David Bowie. Of Harry Styles met Kiwi.

0: Ja, het is jammer dat hij hier op een gegeven moment stopte, John Wade. Omdat hij eigenlijk een beetje dat stadiongevoel kwijt was met de muziek die de baby's met name maakte. Maar ja, daarna heeft hij ook wel nog briljante muziek gemaakt natuurlijk. En is het nog zeker de moeite waard als je hem ergens nog een keer live kunt treffen om dat nog een keer mee te pakken. Hey, zon en wolken die komen er nog aan. Enkele buien vallen er ook nog her en der in het land. 15 tot 20 graden. Morgen blijft het op een enkele bui eigenlijk wel droog. Het neemt de wind ook iets af. 16 tot 19 graden. Het blijft wel een beetje fris dan eigenlijk morgen. Maar die zomer die komt eraan. Langzaam maar zeker. Let maar op, let maar op. Robert Friese, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is er nog ellende te melden?
1: Ja
0: waarschijnlijk wel. Anders had jij je niet gebeld natuurlijk.
1: Het is een lijstje geworden.
0: Ach, we gaan ervoor zitten.
1: 80 kilometer bij elkaar. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A1. Vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld 10 minuten vertraging. Kwartiertje op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Daar zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt Everdingen. 6 kilometer file door de werkzaamheden. Kwartiertje vertraging op de A9. Diemen Amstelveen bij Amstelveen. Werkzaamheden op de A10 vanuit het Koenplein naar Watergraafsmeer bij Durgerdam. Een half uur vertraging. Er is bij die werkzaamheden ook een ongeluk gebeurd. En de weg is natuurlijk verderop dicht voor die werkzaamheden. Vandaar die grote vertraging. En werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij knooppunt Lunetten.
0: Oké, nou, we hebben het lijstje afgewerkt. Dank je wel.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, welke doen we zo meteen in zijn geheel? Let's Dance van David Bowie, ABC van de Jackson 5 of Kiwi van Harry Styles. Je hebt nog heel even om je stem te laten horen voor die.

0: Piano Wonder en fantastische stem natuurlijk. Tom Model, Another Love.
1: Hallo.
0: Ja, drie artiesten die gekoppeld zijn aan Lenny Kravitz. De keuze was aan jou. Gaan we voor David Bowie, Let's Dance of The Jackson 5 met ABC. Of Harry Styles, ook wel redelijk geleerd aan Lenny Kravitz natuurlijk. En dankzij zijn dochter tegenwoordig. Kiwi, daar kon je ook voor gaan. Stemmen zijn geteld en de keuze is gevallen. 39% wil horen de man waar hij ooit in het voorprogramma stond. Lenny Kravitz stond ooit in het voorprogramma.

0: dat fluitje krijg je niet meer uit je hoofd natuurlijk. Pam Tam Keks, Faster the People. En degene die ook vandaag gefluiterd aan de werk is gereden is denk ik Carolien Borgers.
1: Want nou,
0: die is er weer bij Muziekcafé. Hey, Carolien.
1: Hi.
0: En welkom terug.
1: Dankjewel.
0: En gefeliciteerd, mama.
1: Dankjewel.
0: Ja, hoe gaat het met de slaap?
1: Ja, nou, het is even wennen, maar het is wel te doen. Ja. Je moet gewoon die uurtjes pakken waar je ze pakken kan. Dus ik ga straks in het reclameblok gek even liggen.
0: Ja, niet tijdens de muziek alsjeblieft, hè?
1: Nee, absoluut niet.
0: Dat is wel respectloos. Nou, nee, ik wil zeggen, dat lijkt me voor die muzikanten die komen niet heel respectvol. Hé, wie verwelkom je vandaag allemaal?
1: Ja, ik heb vandaag Celine Cairo. Er komt een nieuw album aan. Dat is echt prachtig. Bungie is de jukebox-artiest en Davina Michelle.
0: Oh, dat is gezellig.
1: Yes.
0: Top.
1: En fantastisch.
0: Nou, niet in slaap vallen. Probeer lekker wakker te blijven.
1: Dankjewel voor je tips en adviezen.
0: Ja, gaan wij zo. Ja, ik kan nog wel meer met je delen, maar doen we buiten de uitzending om wel.
1: Heel graag, kijk naar uit.
0: Ja, succes zometeen. Nieuwe Muziekcafé zometeen na 4 uur.

0: En dit is het geluid van de dag.
1: Schot van grote afstand en dit is aanraak. Depay. Een WK-debuut om nooit te vergeten met een assist en nu een goal.
0: BNN. Dit is NPO Radio 2.
2: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Omdat je mijn favoriete papa bent.
5: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
13: 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn er in Australië vaker haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: ANWB Verkeersinformatie. Met file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. Kwartiertje vertraging bij knooppunt Hofvliet. Als je over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt, kom je vanaf knooppunt Prins Klausplein in de file. En de werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag veroorzaken 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Driebergen en knooppunt Lunetten met een kwartier vertraging.
0: Zometeen op NPO Radio 2.
15: Muziekcafé.
16: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Do-do-do-do. Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
1: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Muziekcafé.

Yeah, yeah, yeah. Een heel goede middag. Je luistert naar Muziekcafé. Ja, en je hoorde I'm Still Standing van Elton John. En zoals je hoort, stand ik ook weer hier in Muziekcafé achter de microfoon. De afgelopen week heb ik vooral gelegen, want ik kreeg begin mei een baby. En dus was Tim even Captain Muziekcafé. Maar ik ben er weer met een heerlijke line-up deze zaterdagmiddag. In het tweede uur de vrouw met dat ongekende talent en die ongekende stem, Davina Michel. Ze heeft een nieuwe single uit en ze komt onder andere die hier zingen. En een jukebox-artiest, een artiest van wie ik denk, nou, die moet je in de gaten houden. Vandaag is dat Bungie en nu hier op het podium. Haar nieuwe album verschijnt komende donderdag. Het is prachtig. Een album met een intrigerende titel. Ze speelt er twee singles van. Allereerst Woman. Geef haar een heel groot applaus. Celine Cairo!

0: Nou, je hoorde iemand in de zaal zeggen, mooi. En dat is helemaal terecht. Dat was prachtig, woman. Céline Cairo. En ze komt bij me staan. Welkom, hey. Céline. Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, leuk.
0: En wat een prachtige opener van de show, dit nummer.
1: Dankjewel.
0: En het is ook een ode, hè, aan vrouwen.
1: Ja, dat klopt.
0: Zo heb je het geschreven.
1: Ja.
0: Specifiek voor jouw beste vriendin.
1: Dat klopt.
0: Hoe kwam je daarbij?
1: Ja, ik was in Londen om liedjes te schrijven. En ik zag haar heel toevallig. Zij was ook in Londen voor werk. En we hebben een avond daar doorgebracht waarin we ons heel erg realiseerden eigenlijk hoe bijzonder het is dat we vrij zijn als vrouwen. Dat we alles maar kunnen doen. Dat we allebei aan het werk waren in Londen. Onze dromen na te jagen. En ja, die avond was zo inspirerend. En de volgende ochtend had ik een schrijfsessie. En toen kwam eigenlijk zo dat hele liedje rolde daar zo uit. Van alle dingen die ik eigenlijk tegen haar wilde zeggen. En ook tegen mijn andere vriendinnen. Die ja, gewoon soms door een moeilijke tijd gaan. En ja, soms een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
0: Prachtig. En heb je het meteen aan haar laten horen toen het af was?
1: Nee.
0: Dat durfde je niet?
1: Nee, echt pas veel later. Ergens, volgens mij de week voordat die uitkwam.
0: Toen heb je het laten horen?
1: Ja.
0: En wat was haar reactie?
1: Ja, ik heb het online gestuurd. Dus ze was alleen. En ja, ze was heel emotioneel. Ach. En reageerde heel lief en heel mooi.
0: Wat prachtig dat je dat dan als cadeau kan geven.
1: Ja.
0: Je hebt gewoon altijd een cadeau bij de hand. Gewoon een liedje.
1: Ja, dat krijg ik voor iedereen liedjes.
0: Nee,
1: maar,
0: jammer is dat. Ik was jarig. Ik heb inderdaad geen liedje van je gehad, Céline.
1: Misschien volgend jaar.
0: Ja,
1: je jammer. Weet het niet.
0: Ik krijg wel als cadeau een heel prachtig nieuw album van jou. Want dat komt er donderdag aan.
1: Ja, dat klopt.
0: Panacea, zeg ik dat goed?
1: Ja, in het Engels zeg je Panacea.
0: Panacea. Ja. Panacea, dat is de godin van de genezing.
1: Van de geneesmiddelen. En het is eigenlijk ook het woord voor wondermiddel. Dus een soort cure for all diseases, zeg maar.
0: En dit is jouw eerste volledige album sinds 2001. Is dit jouw wondermiddel?
1: Nou ja, dat is een beetje de paradox. Het is een wondermiddel in de zin dat ik geloof dat kunst en muziek een soort wondermiddel zijn voor de ziel. En tegelijkertijd zie ik in de wereld zoveel mensen op zoek naar heling en op zoek naar een soort zelfverbetering. Mm-hmm. En zie ik dat mensen daar vaak juist heel ongelukkig van worden. Dus mijn antwoord is eigenlijk een beetje van ja, samenkomen rondom muziek, rondom kunst. Dat is gewoon helend voor de ziel. En zo
0: maar
1: hoop
0: jij ging
1: ik,
0: om te helen volgens mij naar Azië op een solo-reis.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik ging door best een taaie paar jaar. En toen was ik in mijn eentje. Ja, god, er zitten zoveel lagen. Ja, de liefde was moeilijk. De dingen uit mijn jeugd kwamen opeens op. Ik denk veel mensen, als ze in de 30 komen, dan gaan allerlei existentiële vragen spelen. Dus ik ging eigenlijk door een soort hele soort zielenzoektocht in die tijd. En toen ben ik inderdaad naar Azië gegaan een maand. En daar heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel interessants gedaan. Maar toen ik terugkwam, toen voelde ik opeens zo, alles voelt anders.
0: Ja. Wauw. En toen kwam dit album eigenlijk tot leven.
1: Ja, ik schreef toen het eerste liedje Panacea, de titeltrack. Dat rolde zo die eerste week dat ik terug was, rolde dat eruit. Toen dacht ik, dat spirituele, ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Het is moeilijk uit te leggen, maar dat creatieve stuk, die deur stond gewoon wagenwijd open na die reis. Wow. Dus toen rolde al die, in een paar maanden heb ik al die liedjes achter elkaar geschreven.
0: The Great Divide ook.
1: Ja.
0: Want dat vind ik echt een van de mooiste nummers van het album. Ik heb het vaak geluisterd.
1: Leuk.
0: En het is zo'n mooi nummer. Maar volgens mij, wat ik begreep is dat het eerst iets betekende voor jou. En uiteindelijk iets anders is gaan betekenen.
1: Dat klopt, ja. Ik heb het echt geschreven over een hele specifieke periode. Dat het met mijn relatie niet goed ging. Dat ik me heel erg, dat heel erg voelde alsof we heel ver van elkaar verwijderd waren. En eigenlijk later zag ik, opeens kwam natuurlijk heel erg, toen ik het aan het schrijven was en het ook steeds groter ging klinken, dacht ik opeens, ja, eigenlijk gaat dit gewoon over ons allemaal. Over de hele samenleving die natuurlijk best wel gespleten is. En mensen die elkaar niet meer begrijpen, die elkaar niet meer bereiken.
0: Dat is de Great Divide eigenlijk. Het grote ravijn wat er tussen mensen ontstaat soms.
1: Dus ik wilde in dat liedje eigenlijk, net als in de liefde, eigenlijk een soort handreiking doen. En ook naar mezelf in de spiegel kunnen kijken van, ja, waar zitten mijn aandelen hierin? En daar eerlijk over kunnen zijn. En eerlijk kunnen zijn over de dingen die niet klopten. En ik denk, als we dat nou allemaal doen met een beetje meer compassie, dan hebben we toch allemaal een leuker leven.
0: Een nummer met een boodschap, terwijl het zo persoonlijk begon.
1: Ja,
0: en nu
1: zeker.
0: Word ik een algemene boodschap. Nou, ik kan je alleen maar vragen om hem te gaan doen.
1: Yes.
0: Op het album is hij wat groter, hè? Uitgebreider.
1: Zeker. Nou, inderdaad, live en op het album speel ik hem echt met de hele band. En vandaag heb ik een hele mooie akoestische band mee. Dus twee gitaren voor de mensen die het niet zien. Twee gitaren, viool en piano.
0: Ja, prachtig.
1: Dus we doen hem iets kleiner dan op de plaat.
0: Heel leuk, speciaal voor ons.
1: Maar aanstaande donderdag in de Melkweg is hij dan met volle band.
0: Zijn daar nog kaarsen voor?
1: Ja.
0: Kijk, dat is goed om te weten.
1: Komt alles.
0: Oké, Céline Cairo, ze gaat het doen op het podium. Dat prachtige nummer, The Great Divide. Het kwam al wat eerder uit. Het is een single. 22 mei kwam die uitgever. Een heel groot applaus. Céline Cairo!

Haarlem, Utrecht, Groningen, Arnhem, Rotterdam. Dus ga dat checken. En als je nou denkt, ja, nu ik dit zo hoor, denk ik opeens aan een ander vet nummer dat ik ooit live heb gezien. En dat zou ik graag op de radio willen horen, die live ervaring. Laat me dat dan weten via de NPO Luister-app. Welke artiest was het? Welk nummer? En waar stond je? Waarom maakte het zoveel indruk op je? Laat het me weten en dan ga ik die specifieke versie zoeken. Misschien lukt het. En dan draai ik hem hier. En als het niet lukt, dan zoek ik een andere versie.

Ah, oh, wat ga ik hier lekker op. TLC, No Scrubs, toch helemaal terug in mijn jeugdje. En ik denk, nou ja, jij misschien ook wel als je nu luistert, dat je denkt, nou, TLC was het ook helemaal voor mij. Ik vroeg jou net naar een live ervaring. Welk nummer heeft nou ontzettend veel indruk op jou gemaakt? Nou, en ik krijg een appje van Carmen, die schrijft, ik was 4 jaar geleden bij een concert van Kings of Leon in Weert. En zij gaven een heel vet optreden in het buitenland. In de buitenlucht, sorry. Tranen van geluk. Vooral Sex on Fire was niet normaal goed. Zodra de eerste toon over dat veld klonken, was niemand meer te stoppen. Wil je die draaien? Carmen, die ga ik voor je draaien. Kings of Leon. Sex on Fire. Dit is de Keulen versie.

0: Sex on Fire live in Keulen. En ik draai dit voor Carmen. Straks meer live muziek hier op ons podium. Dus blijf luisteren.
1: Radio 2.

Breakthrough. En zoals ik al in de aankondiging zei, hebben we altijd een jukebox-artiest. Een artiest van wie ik denk, die moet je in de gaten houden. En dit is een artiest. Nou, in 2022 verscheen hun debuutalbum Fresh Cakes. En toen was het een tijdje stil, maar nu is er een nieuwe single. Hij heet In Motion en het is een party, kan ik je vertellen. Geef een heel groot applaus. Benji!

0: Dat bas loopt ze heerlijk. Bungee in motion.
1: De jukebox.
0: Hier op NPO Radio 2 en ik zei Bungee. Ik ging het helemaal verengelsen. Morris,
2: yo.
0: Ik ging het helemaal verengelsen. Ik ging zo Bungee zeggen.
2: Bungee, ja,
0: stom,
2: alles mag,
0: hè?
2: Hoor.
0: Het is gewoon Bungee.
2: Van mij mag alles.
0: Ja, van jou mag alles?
2: Ja, Bungee is wel beter.
0: Bungee is wel beter, ja precies. Je hebt het niet voor niks Bungee genoemd. Welkom, wat fijn dat jullie er zijn. Te gek dit.
2: Ja, super nice. Super bedankt dat ze mochten komen, joh.
0: Maar te gek nummer ook. Het duurde even voordat jullie weer... jullie waren even weg.
2: Ja, nee, klopt.
0: Wat moest er allemaal gebeuren in de tussentijd?
2: Nou ja, kijk, we kwamen eigenlijk vanuit onze debuutplaat. We hebben heel veel shows gespeeld. Ja, zoals je al zei, 2022. Best een tijd geleden. We hadden toen gewoon het erg druk. We hebben echt zo gewoon shows met Sommieu en Direct en...
0: Hé, hey, die waren opeens de hottest thing around.
2: Ja, het ging best wel snel. En vanuit daar, ja, wat je dan doet is natuurlijk dat je dat momentum wil behouden en door wil gaan en door wil gaan. En ik denk dat we vooral de diepte eigenlijk in wilden gaan met onze muziek. En ook wel op een bepaald niveau wilden komen. Dus we wilden eigenlijk even terugtrekken en bouwen.
0: Je had er tijd voor
2: aan iets
0: nodig,
2: nieuws. Ja, eigenlijk. Want we zagen natuurlijk bands als Direct en natuurlijk ook Sommieu en gewoon acts waar we ook naartoe willen gaan qua niveau.
0: Want dus, wat zag je bij hun? Wat is datgene dat dan inspireert?
2: Ik denk gewoon vooral een bepaalde comfortabiliteit. En dat komt ook gewoon met hoeveel je speelt en hoe vaak je dat soort shows doet. Mm-hmm. En wij hadden gewoon heel erg de behoefte om... we hadden gewoon diezelfde ambities en de behoefte om meer uit onze muziek te halen dan we op dat moment hadden. En daarbij ook natuurlijk, ja, het leven gaat ook gewoon door. Ik wou graag gewoon de diepte ingaan met die muziek. En dat kan eigenlijk alleen als je ook daarnaast gewoon wel je leven hebt. Mm-hmm. Je leven opbouwt en daar ook veel uit haalt.
0: Ja, hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je leven opgebouwd? Wat een grote vraag.
2: Ja, dat is een hele grote vraag. Ja, dat ging
0: Morris, dus hoe heb je je
2: een paar maandjes
0: opgebouwd?
2: Toen was het er wel.
0: Ja, toen was het er wel. Nee.
2: Ja, dat kan je dus niet echt in een paar maanden doen, weet je wel.
0: Maar nee. Ben je boeken gaan lezen?
2: Ik ben boeken gaan lezen, ja.
0: Ah, ja.
2: Nee. Ja, het is vooral dat ja, dingen als je diploma halen, school afmaken. Mm. Dingen als een huis zoeken.
0: Volwassen eigenlijk
2: ja,
0: worden.
2: Ook een beetje waar de song over gaat. Weet je wel, gewoon die prestatiedruk die heel veel jongeren denk ik voelen. Mm-hmm. Heel veel momenten zijn er gewoon dat je eigenlijk het voelt alsof de wereld een beetje te snel gaat en dat je constant achterloopt.
0: Je bent constant in motion, maar dat wil je eigenlijk helemaal niet.
2: Ja.
0: Wat ik begreep is dat het eerste deel is van een driedelig verhaal.
2: Oh ja.
0: Toch? Dat las ik.
2: Jij bent goed gebriefd.
0: Ja, nou ja, je doet wat, hè? Je doet wat je kan.
2: Ja, precies.
0: Ja, kijk, jij neemt je werk serieus. Potverdorie. Maar zeg, is het driedelige...
2: Dit
0: is het eerste deel. Wat gaat er in die andere delen gebeuren?
2: We hebben eigenlijk inderdaad een plaat gemaakt. Mm-hmm. En het idee daarachter is dat nou ja, zoals ik al zei... we veel verschillende soort van thema's daarin willen bespreken. Dat is gewoon een beetje hoe de muziek zich vormde. En op die plaat hebben we eigenlijk drie hoofdstukken. Mm-hmm. Dus het begin is een beetje het onderbewustzijnde en het de paniek voelen en de angst voelen. Het tweede deel is zeg maar de frustratie die je voelt. Dus daar zijn wat meer songs waarin die thema's eigenlijk een beetje worden belicht. En het einde, hoe het cirkeltje rondkomt, is voor mij de acceptatie.
0: Mm.
2: En dat gaat allemaal nog komen. En dat is
0: wanneer gaat het komen? Wanneer kunnen we hierop ons
2: Ik weet niet
0: verheugen?
2: Of ik daar te veel... Mag ik dat zeggen?
0: Ja, van mij wel.
2: Van mij ook.
0: Ja.
2: Ja, we hebben in ieder geval dit jaar gewoon genomen om... dit aankomende jaar willen we nemen om veel te releasen.
0: Ja.
2: Dus met singles. Deze song is de eerste die dus er eindelijk is. We willen eigenlijk gewoon bouwen.
0: Ja. Kom je dat hier doen? Kom je hier nog een single spelen?
2: Absoluut, ja. Als
0: hartstikke
2: het mag.
0: Leuk. Ja, ik vind het te gek namelijk. I love
2: awesome.
0: It.
2: Thanks.
0: Oké, dankjewel dat jullie er waren. En houden we het in de gaten. Die drie delen. En we werken naar de acceptatie toe.
2: Ja, dat is alles wat ik mag zeggen tot nu
0: toe. Ja, precies. Nee, dat vind ik al heel veel. Dankjewel, Morris. Het was Bungee in Motion, de jukebox-artiest van deze week. Te gek, check ze.

0: Apro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
0: NPO Radio 2.
9: 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent ook dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie. 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na de explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: ANWB Verkeersinformatie met file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld. 2 rijstroken van de A2 zijn dicht vanuit Den Bosch naar Utrecht door werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. 10 minuten vertraging. En 10 minuten oponthoud bij Aalsmeer als je over de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar rijdt.
0: Zometeen op NPO Radio 2.
5: Muziekcafé.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
21: Mart, wat ga je doen?
22: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
23: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
24: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
23: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
25: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Muziekcafé.

0: Viva la Vida, Coldplay. En als je denkt, wie doet die prachtige tweede stem? Hey, wie was het eigenlijk? Wie van jullie was het?
1: Oh, ik zat te hummen.
0: Oh, je was het.
2: Oh, ja, ja, ja, ik was het niet.
0: Celine Cairo. Godverdomme.
1: Ik hou niet op.
0: Die zat weer te hummen. Ze zat weer te hummen, hoor. Celine hoorde je in het eerste uur. En naast haar is neergestreken gaan staan Davina Michel.
3: Hallo.
0: Welkom.
3: Hallo.
0: Wat fijn dat je er bent.
3: Ja, ik vind het ook leuk.
0: Ja, je vindt het ook spannend, hè?
3: Ik vind het wel een beetje eng, ja.
0: Niet zingen, want daar heb je eigenlijk volgens mij nooit spanning voor.
3: Ah.
0: Ja, een beetje misschien, maar niet... Dit spelletje vind jij spannender?
3: Oh ja.
0: Ja,
3: ja, ik ben niet zo goed spelletjes. Nee,
0: toch,
3: dat,
0: toch denk ik dat je dit goed kan. We gaan de laatste ronde plaats spelen in 30 seconden. Hebben jullie allebei, krijgen jullie van mij, hebben jullie allebei de tijd om de luisteraar te overtuigen van het beste laatste ronde nummer dat je kan bedenken. Dus in de kroeg als laatste, of misschien in een club, of afterparty. Maar ook gewoon muziekcafé hier deze middag. Wat is een lekker nummer om mee af te sluiten? 30 seconden en dan gaat de luisteraar bepalen wie dat het beste heeft gedaan. Die gaan appen via de NPO Luister-app. Ja, en dat wordt altijd massaal gedaan. Dus zorg dat je daarbij bent, luisteraar. Zodat jij invloed uitoefent. Wie gaat het winnen? Is het Celine Cairo of is het Davina Michel? Twee vrouwen met twee prachtige namen. Ja, wie gaat er beginnen? Is even denken. Ja, Davina, jij gaat...
3: Ik dacht nog, ik kijk naar beneden.
0: Ja, ik zei het. Dan, juist dan. Weet je dat niet meer van school?
3: Als ja, ja, als je niet kijkt, dan word je niet gekozen.
0: Precies, ja, dat denk je. En dat is precies het tegenovergestelde.
3: Ja, precies. Ja.
0: Davina, jij krijgt 30 seconden om jouw laatste rondeplaat te verkopen. Ben je daar klaar voor?
3: Ja, zeker.
0: Daar komt-ie.
3: Ik heb meegenomen een liedje uit van Rotterdam Strots.
0: Oh.
3: Laat ik het zo zeggen. Het is een liedje van Lee Towers. Tenminste, hij heeft hem gecoverd. En ik dacht, zelf kom ik uit de regio. Dat is wel een mooi om daarmee te eindigen. En het is You Never Walk Alone. When you walk through a storm. Leek me echt altijd wel een mooie afsluiter om te doen. En ik wil ook dat als we die zo gaan doen, dat iedereen hier in de toko even mee gaat zingen. Toch? Kunnen we dat? Ja, dat willen we heel graag zien. En dat is ook precies de reden waarom You Never Walk Alone van Atelier Thuis en Loren.

0: jeetje. Ja. Het is wonderlijk dat deze eigenlijk nog nooit is aangevraagd.
1: Oh, echt niet?
0: Nee, dit is de eerste keer.
1: Dat had ik moeten weten.
0: Ja, dit is lastig. Ik zie jouw twinkelende oogjes denken, Celine, maar maak je geen zorgen, je hebt ook een nummer uitgekozen. En er is iemand die nu als Celine Cairo. Dus laat je niet gek maken.
2: Amsterdammer waarschijnlijk.
1: Ja, geboren getogen.
0: Waarschijnlijk is degene die appt ook een Amsterdammer. Ja, inderdaad, dankjewel Co voor deze bijdrage. Celine, dus laat je niet gek maken. Ja. 30 seconden gaan nu in.
1: Alright. Ik wil een uitnodiging doen aan iedereen thuis die dit nummer niet kent, om dit te gaan ontdekken. Want het is iets wat jullie niet zullen kennen, althans lang niet iedereen. Ik heb meegenomen Berlin Sunrise van Fink. Wat ik een van de mooiste liedjes vind. Het gaat over eigenlijk een nacht doorhalen in Berlijn. Tot de ochtenduren, totdat de zon opkomt. En eigenlijk, nou ja, hij beschrijft dan een beetje high in Berlijn naar buiten te kijken. Dat gevoel, dat wil ik dat jullie leren kennen.

0: Ja, dat vind ik wel een beetje spannender worden.
1: Ik vind het wel spannend, ja, hè?
2: Het is heel lang spannend en aan het eind breekt het helemaal open. Alsof de zon opkomt. Het is zo mooi.
1: Jeetje, je hebt er nog wat extra seconden bij gesnoept. Hoorde je dat, Davina?
0: Wie, ik?
1: Celine.
2: Oh.
1: Ja, die ging nog even door.
0: Wow. Ja. Ja, maar ik kreeg die jij is nog nooit hier gedraaid. Oh, ja, tenminste, als de laatste ronde plaats.
1: Dat ben je toch ontzettend vriendelijk.
0: Dat
1: vind ik ongelooflijk. Laat mij weten, lieve luisteraar. Welke plaat is de allerbeste laatste ronde plaat? Is dat You'll Never Walk Alone, Lee Towers? Dat is die plaat van Davina. Of is het Celine Cairo met Berlin Sunrise, de plaat van Fink? Laat het mij weten via de app. En dan aan het einde weten wie er gewonnen heeft. Het is zo spannend. Celine, dankjewel dat je er was. En Davina, we gaan jou zo horen.
0: Leuk.
1: Kijk ik naar uit.
0: Jee.

0: Kiss.
1: Kiss, Prince and the Revolution. En op het podium zit ze al klaar. Davina Michel. En ze gaat 4 nummers zingen deze middag. Dat is een ontzettend genot voor ons en het publiek hier. En jou, luisteraar, voor jou is het ook een genot. Ze heeft een nieuwe single, maar ze doet eerst Beat Me. In 2020 was dat het themalied van de Grand Prix in Zandvoort. Geef haar een heel groot applaus, Beat Me. En Davina Michel! Yeah.

0: Dankjewel. Dag
1: Michel en Bintie. Ongelooflijk. Ja, ik kan maar niet uit over die stem. Zo ontzettend prachtig. En wat een beheersing. En wat een, nou ja, je kan niks zeggen over jouw stem wat niet al gezegd is. Het is gewoon prachtig. Het is
2: Dank
1: fantastisch.
2: Je.
1: Je gaat dit nummer ook weer zingen in augustus op de Grand Prix. Of ga je dan ander nummer doen?
2: Dat weet ik eigenlijk nog niet.
1: Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Je hebt nog helemaal geen setlist gemaakt.
2: Nee, ik heb er eigenlijk niet over nagedacht. Maar nee. De kans is aanwezig, zeker.
1: Want het was natuurlijk wel het anthem.
2: Ja, het klinkt eigenlijk wel logisch. Ik denk het wel.
1: Ik denk het misschien ook.
2: Ja.
1: Devin is het midden in de eigenlijk release. Het aan de, ja, naar de luisteraar, de fan eigenlijk openen van jouw nieuwe project.
2: Ja.
1: Ja. After party.
2: De afterparty.
1: De afterparty.
2: Yeah.
1: Wat houdt een ja, is het after of afterparty? Zeg jij het in het Engels?
2: Oh, you're British.
1: Oh, I don't know. I'm nothing. I'm Dutch.
2: Nee, wat jij wil.
1: Afterparty.
2: We zijn gewoon.

0: Ik denk het wel. Ja.
1: Ik denk het misschien ook.
0: Ja.
1: Devin is het midden in de eigenlijk release. Het aan de, ja, naar de luisteraar, de fan eigenlijk openen van jouw nieuwe project.
0: Ja. Ja.
1: After party.
0: De after party.
1: De after party.
0: Yeah.
1: Wat houdt een ja, is het after of after party? Zeg jij het in het Engels?
0: Oh, you're British.
1: Oh, I don't know. I'm nothing. I'm Dutch.
0: Nee, wat jij wil.
1: After party.
0: We zeggen gewoon after party.
1: We zeggen after party. Ja. Wat houdt een after party voor jou in? Wat zit daarin? In dat feest, na het feest, wat jou interesseert?
0: Nou, ik denk als ik het op mijn album betrek, dat de after party vooral, bestaat eigenlijk uit twee delen. Mm-hmm. Het feestje, de party. En eigenlijk de nagedachtenis van een gebeurtenis, dat is in mijn album The After. En mijn album wordt ook tweedelig, dat is de era waar we nu in gaan zitten.
1: Ja.
0: Het party gedeelte en het after gedeelte. En ja, dat.
1: Het zou eigenlijk party after moeten heten.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Eerst is het party en daarna de after.
0: Ja, maar chronologische volgorde is zo saai.
1: Is zo saai, ja. Zo 2001. Ja. En wat gebeurt er dan als je op zo'n afterparty bent? Dan gaat het feest eigenlijk door. Maar het heeft ook altijd een beetje iets treurigs, toch? Iets zo van, oh ja, hier zijn we allemaal nog. We willen het niet loslaten, het feest.
0: Ja, het is het vasthouden aan het feestje. Ik vind afterparties eigenlijk altijd wel het leukst.
1: Oh.
0: Omdat je daar eigenlijk vaak, dat klinkt heel raar, maar het ligt er een beetje aan wat voor feestje. Mm-hmm. Vaak is bij afterparties zo dat je dan juist de kans krijgt om mensen te praten. Want dan gaat de muziek wat iets rustiger. En dan gaat iets te... En ja, ik hou van dansen, hoor. Maar ik ben ook wel een houtklaas. Dus ik heb na een paar liedjes ook al denk dat ik ben eerder aan de bar te vinden. En ik vind dan een soort van aan het einde, als dan de after begint. En dan is het gewoon, de muziek wordt ietsje rustiger. Je krijgt een beetje de mogelijkheid om met elkaar te communiceren. Mm. Dat vind ik altijd wat chill.
1: Je leert dan mensen eigenlijk beter kennen, ook op een andere manier.
0: Ja.
1: Leer je jezelf ook beter kennen?
0: En tijdens het schrijven van dit album?
1: Ja.
0: Ik denk het wel. Ja.
1: Op
0: ja.
1: Wat voor manier?
0: Nou, ik merk dat ik iets volwassener ben geworden, mm-hmm. merk ik. En verantwoordelijker. Dat ik meer nadenk over wat ik
1: saai.
0: Zeg. Ja, saai, hè? Ja, ik vind het ook een beetje saai eigenlijk. Nee, en dat, ja, ik zeg nu van dat ik meer nadenk over wat ik zeg, maar dat valt nog wel steeds nog weer aan te groeien, kan ik vertellen. En ja, dat denk ik.
1: Maar je bent dus wel gegroeid, je bent op een andere manier aan het schrijven.
0: Ja.
1: De nieuwe single die je hebt uitgebracht is eigenlijk een soort zelfreflectie, maar vanaf de buitenkant.
0: Klopt, ja. Het is, als je voor één dag iemand anders mocht zijn en je zou naar jezelf kijken.
1: Ja.
0: Wat zou je dan van jezelf vinden? Zou je dan tevreden zijn met wie je bent? Zou je mm-hmm. zelf dingen aan jezelf dingen willen veranderen? Wil je dingen anders gaan doen? En dat is eigenlijk een perfecte voorbeeld van het after gedeelte van het album. Ja.
1: En als jij nou naar iemand kijkt, stel dat het niet jij bent, dat jij het niet bent. Wat vind jij belangrijk in een persoon? Wat maakt iemand een leuk iemand? Welke karaktereigenschappen?
0: Ik hou van tolerante mensen, toegankelijke mensen. Waarbij je voelt, je hoeft niet hetzelfde te zijn, maar je wordt wel geaccepteerd en gewaardeerd. Dat kan ik een hele mooie eigenschap vinden in mensen, want we zijn allemaal niet hetzelfde en dat vind ik juist heel fijn. Mm-hmm. En mensen die dus die als thuis voelen, omdat je weet van oké, als ik met jou iets bespreek of iets zeg, we hoeven niet met elkaar eens te zijn, maar jij waardeert en respecteert wat ik zeg. Dat vind ik een van de mooiste eigenschappen in iemand.
1: En heb jij die?
0: Ik probeer dat wel. Ik kan soms een beetje bevooroordelend zijn. Maar ik probeer wel. Dat probeer ik absoluut wel te hebben. Ja.
1: Dus
0: ik
1: hoop, op dat gebied zou jij friends met jezelf zijn?
0: Nou ja, ik denk het wel. Nou, dat vind ik. Jij bent een soort van mijn zelfreflectie aan het doen. Nou, wat chill. Ja, nee, ik denk het wel. Ja. Ja,
1: het antwoord is gegeven.
0: Ja, dankjewel.
1: Dan kan ik naar huis. Nee, niet naar huis. Alsjeblieft, niet naar huis. Nee, je kan me gaan spelen.
0: Ja.
1: Would I be friends with me? Want dat is de grote vraag waar je... Ja, zeker. Ga maar lopen. Op die enorme stelte van je. Ja, de mensen die luisteren kunnen dat niet zien. Maar je kan via de livestream... Ja, hup, ze doet ook de broek omhoog. Het zijn stelten van heb ik jou daar. En een stem van heb ik jou daar. Maar dat heb ik al eerder gezegd. Geef er een heel groot applaus. De nieuwe single, Would I be friends with me? Davina Michelle.

0: A nieuwe single van Davina Michel, Would I Be Friends With Me. Davina, is het een idee om deze ook als single uit te brengen? Deze versie, dit is zo mooi.
1: Ja, dankjewel, wie weet.
0: Ja, doe maar. Doe maar.
1: Heb je hem opgenomen of niet?
0: Nee.
1: Ja, dan doen we het nog een keer.
0: Ja, zeker hebben we hem opgenomen. Fantastisch. We horen je zo nog een keer.

0: Sommieux, Dark Before the Dawn. Prachtig. En graag blik ik met je terug naar vorige week. Toen stond Ruben Hille hier op het podium. En natuurlijk speelde hij ook zijn nieuwe single 20 Seconds.
1: Vorige week in Muziekcafé.

0: The Beach Boys, Good Vibrations. En die zijn ook hier in de Vorstin. Ik wou zeggen studio, het is helemaal geen studio. Het is gewoon een heerlijk muziekcafé. En er zijn zeker good vibes, want alle fans van Davina zitten vooraan. En die zijn gewoon heel enthousiast en vrolijk. En toch, Davina?
1: Het is een hele gezellige boel hier.
0: Het is een hele gezellige boel. En jij gaat nog twee nummers doen. Je begint met Better Now.
1: Ja,
0: heel graag. Liefdallig publiek, geef haar een heel groot applaus. Davina Michel! Yeah!

0: Wauw, de finale. Better now. En Angelo die zei, wat een mooie stem heeft die vrouw. Ik krijg er kippenvel van. Wat een top girl.
1: Dankjewel.
0: Wat een top girl.
1: Top girl.
0: Ja, die stem, daar hou ik ook niet over op. Maar Davina, is er nou wel eens een artiest waar dat je meezingt en dat je denkt, oh, dit lukt mij niet?
1: Ik bedoel op de plaats, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, want zeg maar, ik
2: oh, heb je echt.
0: Nee, echt?
1: Nou, er zijn, kijk, het is natuurlijk, er zijn heel veel genres, zeg maar, dingen die ik gewoon echt, waar ik niet, ik heb al een hele slechte kopstem. Dus dingen als Celine Dion en zo.
0: Kopstem, die hebben
1: ja, oké, okay, ja, je hoorde het.
0: Nee, joh. Ah, nou, oké, okay, goed, whatever.
1: Nee, maar echt die, en opera kan ik voor geen meter.
0: Oh, nee?
1: En allemaal van dat soort dingetjes,
0: maar
1: weet
0: Celine Dion, bijvoorbeeld?
1: Nou, die heeft een hele zachte, weet je wel, ik moet het er echt uitschreeuwen, merk je. Oké.
0: Okay. Ja, en dus, bijvoorbeeld Mariah Carey, ja, ik
1: nee, ja, dat gaat niet.
0: Nee?
1: Nee, dat gaat
0: jawel
1: niet.
0: Jawel!
1: Nee.
0: Nou, in mijn, jij staat bij mij in dezelfde orde ja, van grootte.
1: Nou, ga zo door.
0: Ja, ik blijf je supporten.
1: Ja, dankjewel.
0: Support uit deze hoek. Ja. Je gaat enorm op tour. De Afterparty Tour 2026. En die gaat ook internationaal.
1: Ja. Nou ja, ja.
0: Ja, toch?
1: We gaan de buren opzoeken.
0: Lijkt me wel. Ja, ja. Nou, naar Brussel, naar Parijs, Antwerpen, Londen.
1: Ja. Ja,
0: want je hebt daar natuurlijk allemaal optredens gedaan in voorprogramma's. Was dat dan een beetje de voorbode? Krijg je dan een beetje tractie, mensen die komen kijken en dat het daardoor gaat lopen?
1: Ja,
0: hoe werkt zoiets?
1: Ik denk niet dat zeg maar echt heel veel gevolgen nog gaat hebben. Maar ja, wij hebben gewoon altijd al de ambitie gehad om te blijven ontwikkelen en te blijven groeien. Mm-hmm. En ja, de wereld is groot.
0: Ja.
1: Dus ik denk, nou, we gaan gewoon een nieuwe uitdaging aan. En ja, als jij een stap over de grens doet, dan kan je gewoon helemaal opnieuw beginnen. En dat is gewoon heel vet. Dat is heel erg leuk.
0: Ja. Dus, en moet je dan eerder heel veel promo gaan doen? Want mensen kennen je misschien nog niet.
1: Nee, helemaal niet.
0: Dus dan moet je op de radio zeggen, hallo, I'm the, je suis Davina Michel.
1: Ja, en ja, ik ben vorig jaar naar Polen geweest.
0: Ja, oh.
1: Ja, daar ging dus inderdaad, daar kwam ik echt zo dobbere virtuur, kwam ik daar op de radio zeggen. Maar dat klinkt natuurlijk hartstikke plat uit mijn mond. Maar ze konden het waarderen. Maar dan ga je inderdaad een soort van in je beste pols ga je daar je ding doen.
0: Ga je daar je ding doen.
1: Ja, dat is best wel vet.
0: Ja, heel vet. Ja. En wat voor soort zalen zijn dat dan waar je speelt?
1: Ja, het is allemaal nog hartstikke, het zijn kleinere zalen. Mm. Maar dat is dus ook wel het leuke aan de tour. In Nederland spelen we dan grotere zalen. Maar
0: en
1: we
0: zijn
1: spelen
0: ze uitverkocht? Want er staan overal extra shows.
1: Ja, er zijn extra shows aangekondigd inderdaad. Er zijn nog wel iets wat kaarten in Nederland, maar dat gaat wel hard. En ja, in het buitenland zijn gewoon kleinere zalen. Dus je speelt daar gewoon veel intiemer. Het wordt een ander soort show dan in Nederland. En dat is ook wel weer een soort van heel erg leuk. In Nederland wordt het trouwens ook redelijk intiem, hoor.
0: Ik bedoel, neem je wel de hele band mee als je internationaal gaat?
1: Ja. Ja.
0: Ja, je gaat het niet dan ook in een kleinere setting doen?
1: Nee, we gaan gewoon helemaal all out.
0: Jullie gaan helemaal knallen.
1: Dus ik hoop dat mensen oordopjes meenemen, want een drummer die drumt, jongen, dat is echt hard.
0: Dat hoop ik dan ook. Ik hoop dat ze massaal komen kijken. En wanneer komt dat album?
1: September.
0: In september?
1: Ja. Ja.
0: Heel erg leuk.
1: Ja, ik heb er ook heel veel zin in.
0: Jij gaat afsluiten met Heartbeat.
2: Yes.
0: En ga dat doen. En dan moet jij meteen ook weer door, hè?
1: Ja, dan heb ik een festival vanavond
0: ja,
1: nog.
0: Ja, tuurlijk. Jij hebt gewoon dingen te doen.
1: Ja, leuk.
0: Ja, woman is busy.
1: Sorry.
0: Ja, nee, maakt niet uit. Dat is helemaal goed, joh. We zijn al lang blij dat je er bent. Geef er een heel groot applaus. Davina Michel en Heartbeat.

0: Daphne Michel en Heartbeat. Volgende week een nieuwe muziekcafé met optredens van Tangerine en Nick Schilder. Dit alles kan je gratis en live bijwonen in de Vorstin in Hilversum. En straks na 6 hoor je de Soul Night met Corné. En nu hoor je, ja, Davina, je hebt gewonnen.
1: Ja?
0: De laatste ronde plaat is voor jou.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef,
1: ja. Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
1: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Ster.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
9: We love you, president.
8: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
10: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
11: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
12: 1 tegen 1, Memphis Depay schiet.
0: Morgenavond, Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
13: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
11: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
0: Morgenavond, Nederland-Japan.
13: Op NPO Radio 1.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: 6 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie. 97% van de PvdA-leden stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. De toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar op de Zuidpool. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Casper, dankjewel daarvoor. Dan nog de files met Robert. Goedenavond.
9: Hoi Corné, goedenavond. Op de A2 rijdt het nog langzaam vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Werkzaamheden ook op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij knooppunt Lunetten. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73. Vanuit Maasbracht naar Nijmegen. 2 kilometer file bij Roermond-Oost met 10 minuten vertraging. En bijna een half uur vertraging door een kapotte bus op de rechterrijstrook van de N3. Vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Te rijden langzaam over 3 kilometer bij Papendrecht.
3: Dankjewel. Als je mee. Hoi.
15: Ster. Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
16: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
17: We love you, president.
16: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
18: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf 35 euro, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja.

0: of levenziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
0: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
8: 1 tegen 1, Memphis Depay schiet.
7: Morgenavond, Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
9: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
7: Morgenavond, Nederland-Japan.
9: Op NPO Radio 1.

Met z'n tweetjes en protégés van de Gap Band, Yarbrough & Peoples. Dat was Don't Stop The Music, gaan we zeker niet doen, want dit is de Soul Night op NPO Radio 2. En wat bijna niemand weet of zich nog herinnert, is dat je in de videoclip van deze plaat handpoppen ziet die meezingen met de beroemde regel You Don't Really Wanna Stop, No. En die poppen die hebben ze later ook gebruikt tijdens live optredens van Yarbrough & Peoples en voor een hit.

0: Frans, Martin, welkom.
1: Goedenavond weer.
0: Lekker cappuccinootje erbij, heerlijk.
1: Ja, lekker, lekker.
0: Lekker, lekker, lekker. En een mix gemaakt van de week.
1: Ja, ik heb lekker zitten knutselen.
0: Was het een moeilijke puzzel, een gevecht?
1: Nou ja, hij viel eigenlijk wel heel leuk in elkaar, dus ik ben er heel blij mee.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd. Michael Jackson, altijd goed. Black or White in the mix.
1: Ja, uit 1991 de eerste single van zijn Dangerous album. En ik heb een stukje a cappella gebruikt.
0: Geweldig, die ligt over Jay Caruso, gok ik dan?
1: Ja, klopt helemaal. Jay Caruso is een Engelse producer en DJ die een bootleg remix had gemaakt van I Say A Little Prayer For You van Aretha Franklin. Dat lag qua rechten een beetje gevoelig, dus hij heeft het nummer helemaal opnieuw opgenomen. En dat is best goed gelukt, denk ik.
0: En past dus bij Black or White, gok ik.
1: Ja, klopt helemaal. Loopt
0: dan
1: heel lekker.
0: Dan de Bee Gees en Night Fever.
1: Nou, dat is de grote hit van de Saturday Night Fever film. Ook hier weer een stukje a cappella.
0: Spark is de volgende, track nummer 4 van deze mix. Let's Go Dancing.
1: Disco-klassieker van het legendarische West End-label uit New York. Nu in de remix van Michael Gray en Dr. Pecker.
0: Daar is hij weer. Dr. Pecker komt vanavond nog een paar keer voorbij. De Crown Heights Affair, misschien ook Dr. Pecker. You Gave Me Love.
1: Ik sluit het niet helemaal uit, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar dit was de grootste hit van deze disco-groep uit New York. Ze bracht het nummer uit op het Delight-label, waar ook Kool & The Gang hun muziek op uitbracht.
0: Geweldig. En een beetje een outsider in deze mix, want de rest is best wel disco-achtig. Een swingbeat plaat van Heavy D and the Boys, We Got Our Own Thing.
1: Nou, en daar heb ik ook een stukje a cappella van gebruikt. Dus die loopt heel lekker over die disco-muziek. Nu, swingbeat klassiek inderdaad, van Teddy Riley van het album Big Time.
0: En de laatste vandaag, Bobby Thurston, Check Out the Groove.
1: Ja, ook weer een lekkere disco-plaat. Zijn andere hit was You Got What It Takes, destijds uitgebracht op het Prelude Records label. En in Nederland kennen we dat nog van Ramshorn.
0: Doen we nog een cappuccinootje?
1: Ik vind van wel.
0: Heerlijk, we gaan genieten van de mix. Martin Boer.

Wil je de Soul Night Mix van Martin Boer terugluisteren? Ga dan naar nporadio2.nl/soulnight met Corneille. NPO.

Oh!

Rijdt u op de A27 Gorkum-Utrecht, dan komt u tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunette een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A27 Gorkum-Utrecht, dan komt u tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunette een spookrijder tegen.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo-juichjack en personaliseer hem met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35, krijg je 1 gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7.
9: Wat een geld.
10: 18.000, potverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Lieslot, wat ben je aan het doen?
13: Kijk, het is de last minute super sale bij PlaceFive vakanties.
12: Dus?
13: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
12: Ah, met superkorting.
13: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrije vakanties.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
12: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting, ook in de webshop. ANWB en gaan.
16: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
19: 7 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij de Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu één partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
20: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
21: We love you, president.
20: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
7: 1-1, Memphis Depay schiet.
6: Morgenavond, Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
8: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
6: Morgenavond, Nederland-Japan.
8: Op NPO Radio 1.

vrijdagavond tussen 8 en 9 is de Soul Night met Corné All Request. Welke plaat wil jij horen? App naar de studio of bel met 0800

0: Dus dat blijft een beetje een bijzonder verhaal, deze van Martha Reeves en de Vandellas, Nowhere to Run. Ten eerste zingt ze niet Nowhere to Run, maar Nowhere to Run To. Dat klopt grammaticaal niet, maar qua ritme weer wel. En je hoort niet alleen maar een tamboerijn.
1: Rijd je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Schiphol een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Schiphol een spookrijder tegen.
2: Make it funky.
0: Nou inderdaad, make it funky. Welkom in de Spookrijder Show. Dit is de Soul Night met Corné. Ik had het dus over Martha Reeves en de Vandellas. Je hoort niet alleen maar de standaardgeluiden, drums, tamboerijn voor het ritme, maar ook sneeuwkettingen. Inderdaad, want die zijn ook gebruikt. Sneeuwkettingen, zoals je die kent van je autobanden. Een soort van percussie-instrument in dit liedje van Martha Reeves en de Vandellas. Het is hoog tijd voor Stone.

0: Free met een beetje hulp van Sly en Robbie. Ain't nothing going on but the rent. All Request uurtje hoor je zo meteen vanaf 8 uur. Suggesties welkom via NPO Luister of 0800-1122.
1: Soulnight met Corné Slow Jammer.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
9: Het is 8 uur, Casper Meijer met zometeen het NOS-journaal, maar ik begin met de melding van een spookrijder. Rijd je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen knooppunt de Nieuwe Meer en de spookrijdermelding verdwijnt zojuist van mijn scherm. Dus dat betekent dat de spookrijder niet meer is aangetroffen. Excuses voor dit rommelige begin. Dan nu het nieuws. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben afgelopen nachten nergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om de vragen van bewoners te beantwoorden. En naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Dan nog het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
12: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
14: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, Autotaalglas.
17: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
18: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: audio-appje van Judith.
1: Goedenavond, Corné. Ik hoop dat er plek is voor een lekkere Cool in the Gang plaat vanavond met Let's Go Dancing. Nou, ik zou het heel erg leuk vinden. Fijne avond. Doei.

Ook deze Lips Inc. Funky Town. En in zijn appje ook, muziek van Chaka Khan, I'm Every Woman. En ik heb goed nieuws voor Rick, want deze zit in de mix van Mart

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Natuurgebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en de bacterie is niet meer aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. EVRS onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Maryschak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Roman Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer nog, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend.

0: nergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.

0: op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

0: LL Cool J en Phenomenon op NPO Radio 2.
1: De Soul Night
2: met Shai.
0: Een hele goede avond en welkom in de Soul Night van NPO Radio 2. Nog een goede drie uur geniet je van de allerbeste soul, R&B, disco en funk. En dat met heel veel liefde. En ook nog eens handgeselecteerd. En dan ook nog eens gratis en voor niets op die goede oude radio. Met vanavond een iets andere stem dan je gewend bent, die je meeneemt op tour langs al die goede muziek. Mijn naam is Sam. En Shai, die is lekker aan het genieten van een heerlijke vakantie. Net als Genevieve, die is er ook niet bij vanavond. Wie er wel bij is, is Beatrice.
3: Hallo.
0: Hallo, even om een beeld te krijgen. Een onmogelijke vraag. Wat is jouw favoriete soulplaat?
3: Dat moet iets van Stevie Wonder zijn. En ik denk eigenlijk Knocks Me Off My Feet. Dat is nu echt mijn lievelings.
0: Oh ja? Mm-hmm. Wat leuk. Ja, ik ben zelf... ik heb hem vorige week mocht ik hem draaien. Een plaat van Al Green. Dat was een heel klein liedje, een heel mooi liedje. En hij kan dingen zo overbrengen, zo... Ontzettend bijzonder is dat om dat te horen. Ja, dat is wel iets anders dan Stevie Wonder. Maar ik moet zeggen, volgens mij is My Cherie Amore ook van Stevie Wonder.
3: Ah.
0: En dat is, ja, dat was heel gek. Vroeger heb ik zo'n... Mijn eerste cd was een verzamel-cd. En daar stond een plaatje op van Stevie Wonder. En dat was dus My Cherie Amore. En die vond ik fantastisch. Die heb ik helemaal grijsgeleid. Dus ik begrijp... En Stevie Wonder is natuurlijk ook grondlegger geweest van heel veel...
3: Zeker.
0: Ja, inspiratiebron voor heel veel mensen.
3: Ja, echt een genie.
0: Ja, absoluut.
1: De Soul Night.
0: We starten, zoals je gewend bent, met de Soul Update van zaterdag 13 juni. Het tweede postuumalbum van Prince zal in augustus verschijnen. De nummers die op het album, die je op het album hoort langskomen, die komen uit een kluis op het landgoed van Prince. En die opnamen die daar werden gevonden, die schreef hij dus in zijn tienertijd, maar ook in de laatste jaren voor zijn overlijden. Dat lag dus allemaal in die kluis. Dus dat is spannend. Want dan kan je meteen ook het verschil horen tussen wat hij nou helemaal maakte voordat hij zijn officiële start had, en als gepokt en gemazelde artiest. De Welsche zangeres Duffy die heeft aangekondigd dat ze voor het eerst sinds 15 jaar weer gaat optreden. Je kan de zangeres kennen van hits als Mercy en Warwick Avenue. En het optreden zou gaan om een klein, intiem concert in een kleine zaal in Londen. En daar gaat ze ook nieuwe muziek laten horen. En het is een bijzondere zangeres met een bijzonder verhaal. Want ze heeft nogal wat meegemaakt waardoor je denkt... Oh, jeetje, jij zou toch helemaal geen zin meer moeten hebben om in de openbaarheid te treden. Maar ze doet het toch rustig aan en met kleine stapjes. En wie weet gaat ze dan ook wel weer werken aan een heel nieuw album. En dat zou toch mooi zijn. Tot die tijd, deze van Mercy. Van Duffy, ja.

0: hier in de Soul Night op NPO Radio 2. U hoort natuurlijk de lekkerste classics zoals deze van Donna Summer. Maar ik laat je natuurlijk ook graag nieuwe soul en funk en R&B horen. Dus ieder uur krijg je van ons een Soul Night tip. En dan ben je weer helemaal op de hoogte van wie er up and coming is in deze soulwereld.
1: NPO Radio 2 Soul Night tip.
0: Ja, Raised on a Diet of Soul and Funk staat er in de bio van Sturmouth. Ook wel bekend als Xavier Morsinkov. En dat kun je zeker terug horen in deze nieuwe track die ik zometeen voor je ga draaien. Velvet Skin is het jazzy en soulvolle, wat een perfecte mix is volgens hem tussen R&B, hip-hop en funk. Dus laten we gaan luisteren naar, komt-ie, Sturmouth, want hij heeft het niet alleen gedaan, Soul Food Horns en Margie. Met hun betoverende Velvet Skin.
1: NPO Radio 2 Soul Night.

Mary J. Blige en Real Love. Hoor je, en daarvoor hoor je Cameo en Word Up. Ja, ik vertelde eerder ook al dat in de Soul Update was dat. Dat het tweede postuumalbum van Prince dat uitkomt. Met erop werk uit zijn jeugd. En zijn allerlaatste werk. Ja, dat gaat nu echt verschijnen. En juridisch gezien kan dat dus allemaal. De rechten die liggen bij de platenmaatschappij, dus ze mogen dat dan gewoon doen. Maar moreel vinden mensen dat wel een discussiepuntje. Dus mag je zomaar werk releasen van iemand die geen toestemming meer kan geven? Wat vinden jullie? Ik vraag het me af. Prince die heeft geen testament achtergelaten. En een speciale rechtbank die heeft nu besloten wat er met zijn werk gaat gebeuren. Het meest ultieme soulnummer, moet ik zeggen, volgens Prince-fans is trouwens Adore. En dan vraag ik me af, wat is dan de beste plek om dat ten gehore te brengen? Nou ja, natuurlijk, gewoon hier op NPO Radio 2. Dit is Prince en Adore.

The Weeknd en I Can't Feel My Face. When I'm with you. Ja, en dan denk je, dit gaat misschien over een verlammende liefde of zo. Weet je, dat je kan geen woord uitbrengen omdat je zenuwachtig bent of zo. Maar nee, The Weeknd die zingt dus over cocaïne. Hij beschrijft cocaïne eigenlijk als een soort van een vrouw. En hij zingt dan over de ingewikkelde liefdesrelatie heeft die hij met zijn verslaving heeft. Of nee, verslaving, ja, ik denk het wel. Toch? Ja, dat zou het wel moeten zijn. Nou, dan kijk je toch wel heel anders naar zo'n liedje, toch? En hoewel in de tijd dat de volgende groep die je zo meteen gaat horen enorm populair was, was ook cocaïne ontzettend populair. Maar van hun is er niks bekend dat ze dat middeltje hebben gebruikt. Dat is wel een beetje bizar, toch? Dat ze heel erg populair waren, alles mee hadden en cocaïne overal te vinden was. Dat was een enorme hype, echt in opkomst was het toen. Maar toch hebben ze zich niet laten verleiden. Tenminste, nou ja, dat is dan wat ze zeggen. We weten het niet zeker. Er is nooit over geschreven of bericht over gebracht dat het wel het geval was. Ik heb het over deze mannen, de Spinners. Je hoort ze nu op NPO Radio 2 met I'll Be Around.

0: Sade op NPO Radio 2 en Swedish Taboo.
1: De Songwriters Bible.
0: Ja, ik ben op zoek naar een plaatje waarvan jij denkt, ja, dit is de definitie van soul. We hebben namelijk de Soul Night Bible. Die staat online op Spotify. En daarin vind je bijna, nou nu zeker wel, 11 uur aan heerlijke muziek. En daar mag jij nu een toevoeging op gaan doen. Dus wie mag er niet ontbreken in die Soul Night Bible? Laat het even weten, pak de NPO Luister-app erbij. En typ het even in, dan heb ik deze nog op de valreep van het uur. De Isley Brothers en This Old Heart.

0: is NPO Radio 2.
1: De hete zomer, Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
9: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat.

0: weer. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Tien uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag is daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelde bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.

0: Amy Winehouse en He Can Only Hold Her. Welkom bij het tweede uur van de Soul Night met Shai. Zonder Shai, maar wel met Sam. Tot 12 uur hoor je hier op je favoriete zender de mooiste soul, R&B, funk en disco natuurlijk. En het is een mooie plek waar we de meest inspirerende muziek verzamelen. Dat doen we hier, maar ook online, zodat je terug kan luisteren in de Soul Night Bijbel.
1: De Soul Night Bijbel.
0: Ja, en vandaag zijn we op zoek naar plek nummer 150, zie ik. Ik weet niet of dat nou helemaal klopt. Maar volgens mij was vorige week nog 160. Maar ik weet het niet. Ik weet het niet zeker meer. Ik heb het niet nageteld. Misschien moet ik dat straks nog eventjes gaan doen. Aan de telefoon heb ik Steve. Goedenavond, Steve.
2: Dag, Sam.
0: Hallo. Weet jij het nog, welke plekken we gingen invullen? Eigenlijk zouden we de administratie op orde moeten hebben.
2: Al veel verder dan 160, volgens mij.
0: Ja, maar toch? 102 of 163 ja. Of zo. Ja, ik weet het niet. Maar het staat hier in mijn draaiboek. Oh, okay, ik snap het al.
2: Geneviève ook al dat er een aantal spontaan verdwenen waren. Dus hoe dat kan, dus kan ook aan Spotify zelf liggen, denk ik.
0: Ja, nee, kijk, dat is het inderdaad. Want in onze eigen lijst is volgens mij 163 deze week. Maar, want vorige week was 162. Maar als je kijkt in de lijst, dan zie je daar 150 staan. En dus er is wat verdwenen, maar er waren ook wat speciale dingetjes. Die gaat Shai er nog opzetten, geloof ik. Zo zat het ongeveer. Steve, hoe ziet jouw avond eruit vanavond?
2: Luisteren naar jullie show.
0: Ja.
2: En natuurlijk eigenlijk de hele avond al vanaf 6 uur.
0: Gezellig
2: en,
0: zeg.
2: Ja, de kids die zitten gewoon te gamen op de bank. De ene zit op Roblox en de andere is Ghost of Tsushima. Als ik dat mag
0: zo.
2: Noemen.
0: Ja, natuurlijk. Als je dat ook mag. Maar ja. Dat is nogal een verschil. Want ik ken die spelletjes alle twee. En Roblox, daar is natuurlijk heel veel om te doen. He, dat, ja, ja, maar het is wel goed dat je er bovenop zit.
2: Is ouder, dus die oudste, die vindt Roblox niet veel meer aan.
0: Nee, dat snap ik. Maar Ghost of Tsushima is ook wel wat anders. Kijk je wel eens mee met die spelletjes, Steve?
2: Ja, zeker.
0: Oké, okay. Nou, dan is het goed. Want het is ninja-stijl met een zwaard. Ja. En dat zwaard is heel scherp.
2: Ja, dat is.
0: Maar goed, papa die denkt, weet je wat, ik ga even lekker radio luisteren. En als ik dan toch een toevoeging kan doen, dan stel ik de volgende voor.
2: Nou, moet ik hem zeggen?
0: Ja, zeg maar.
2: Oké, nou, Parliament.
0: Parliament.
2: Of the Funk.
0: Ja, en waarom die?
2: Waarom die? Ja, de lijst is gaaf. En ik vind dat de P-Funk eigenlijk nog niet echt erbij zit. En ik denk van, misschien is dit wel een leuke. En een heel bekend nummer ook van ze.
0: Ja.
2: Dus ik denk, misschien is dat wel leuk om die erbij te zetten.
0: Dat is zeker leuk om die erbij te zetten. Hij zit bij ons ook in een speciaal mapje. In een soort van themamapje. Dus niet in de algemene muziekmap. Dus je hoort hem bijna nooit voorbij komen. En daarom is het zo leuk dat dit programma er is. En dat jij hem dan voorstelt.
2: Ja. Ooit ook live gezien trouwens, hoor.
0: Oh, wat leuk.
2: In Vredenburg, Utrecht.
0: Ja, wat ontzettend gaaf.
2: En Bootsy Collins. Ja, was gaaf.
0: Dus daar heb je...
2: Zeg
0: jij maar.
2: Volgens mij was er, als ik me niet vergis, stond zelfs Maceo Parker mee te blazen. En Fred Wesley, maar dat weet ik niet zeker meer.
0: Nou, ik weet het ook niet. Ik was er niet bij. Nee, dus ik kan het je niet vertellen. Kunnen we tegenwoordig gewoon heel makkelijk aan een AI vragen?
2: Opzoeken, ja.
0: Een soort extern geheugen is dat geworden.
2: Ja, AI is niet zo mijn ding, maar oké.
0: Hey, wil je mijzelf even aankondigen?
2: Ja, Parliament, Give Up the Funk, Tear the Roof Down of the Sucker, om het zo even te noemen.
0: Op?
2: Op welk?
0: Op NPO Radio 2 natuurlijk.
2: Oh, sorry, natuurlijk op NPO Radio 2. Dat is zo
0: hij speelt al, hoor. Ga maar lekker genieten, jongen.
2: Dankjewel, man.
0: Doei!

0: On the beat, BB en Q-band, hoor je op NPO Radio 2.
1: Radio 2, Soul Night, dip.
0: Ja, in de Soul Night op Radio 2 houden we natuurlijk ook de ontwikkelingen nauw in de gaten. En die verpakken we dan in de Soul Night tips. En dit uur hoor je de tweede tip van vandaag. En dat is de groep Jungle. En Jungle, of Jungle, zoals je het op het Engels zegt, is een trio uit de UK, bestaande uit Josh Lloyd Watson, Tom McFarland en zangeres Lydia Kito. En ze ontmoeten elkaar dus al toen ze 10 jaar oud waren. In 2013 begonnen ze met muziek maken. En The Rest Was History, zoals dat heet. Het nummer dat je zo meteen gaat horen komt van het album Sunshine. En dat album komt 14 augustus uit. Dus mocht je dit bevallen, nou dan heb je iets om op te wachten.
1: NPO Radio 2, Soul Night.

Stevie Wonder hoor je op NPO Radio 2. En Another Star. Het is er tijd voor. Je mag een verzoekje indienen. De lijnen staan open. De NPO Luister-app die is helemaal voor jou. Vul daarin in wat je wil horen. En wie weet hoor je me zo meteen voorbij komen. Maar eerst nog even dit. Stel je voor, je hebt een track ingezongen en het klinkt heel goed. Maar ineens belt je platenmaatschappij op en zegt, nou, we gaan je er toch afhalen. Ja, dat gebeurt dus echt. Het overkwam Jill Scott. Zij zong de originele versie van het nummer dat je zo meteen gaat horen in. Maar helaas wilde ze toch voor een bekendere zangeres gaan. Op dat moment was zij nog niet zo bekend. En het werd toen uiteindelijk Erykah Badu, die de officiële versie mocht inzingen. Nou, gelukkig voor Jill werd er in 2005 de originele versie met haar vocals weer toch uitgebracht. En in 2011 performde Scott Badu en The Roots dit samen. Nou, als je het wil zien, kan je hem even online checken. Nu op Radio 2, de versie zonder Jill, maar met Erykah Badu en The Roots. Hier is You Got Me.

0: zo lekker glad dit. Silk Sonic met Skate hoor je op NPO Radio 2. En daarvoor Erykah Badu en The Roots and You Got Me. Ja, het is tijd om eens te kijken welke plaat we gaan draaien. Ik vind het spannend. Ik weet het ook allemaal nog niet. Even kijken wie we aan de lijn. Het is Dennis Houtkamp.
1: Ja, goedenavond.
0: Dennis Houtkamp. Nee, zo ging het niet. Want je kijkt het WK wel nu.
1: Ja, ik kijk wel het WK nu, ja.
0: Maar je houdt niet van commentaar.
1: Ik hou niet zo van commentaar, nee.
0: Dus
1: nee.
0: Dat heb je dan gemist toen die Dennis Bergkamp! Weet je wel, dat legendarische Jack van Gelder moment?
1: Ja.
0: Heb je toen niet meegemaakt, doordat je dus niet houdt van commentaar dan?
1: Nou, ik heb het op dat moment niet meegemaakt. Ik heb het later natuurlijk wel teruggehoord, omdat ik heet dan Houtkamp en Bergkamp. Ja, dat lijkt een klein beetje precies. Op elkaar. Dus
0: klein beetje.
1: Je wordt er af en toe een beetje mee gepest.
0: Ja,
1: maar,
0: nou, pesten.
1: Ja, niet live in ieder geval.
0: Nee, het is ook wel een compliment, is dan een soort van.
1: Nou, ik wou dat ik 10% de kwaliteit had van Dennis Bergkamp.
0: Nou, misschien wil Dennis Bergkamp wel 10% van de kwaliteiten die jij hebt.
1: Nou, vertel.
0: Ik weet niet, wat kan je allemaal? Heel goed.
1: Wat ik allemaal kan, ja. Ik kan heel goed plaatjes aanvragen, denk ik.
0: Nou,
1: ik ben best wel aardig in muziek. Dus,
0: ik weet niet of Dennis Bergkamp dat ooit heeft gedaan. Een plaatje aangevraagd bij Radio 2.
1: Nou, ja, het zou wel tof zijn voor jullie trouwens.
0: Het zou wel leuk zijn als hij... Ja. Dennis Bergkamp, als je luistert, die zit vast nu voetbal te kijken. Maar je mag even bellen, draaien we een plaatje voor je. Met heel veel liefde. Maar nu dus eerst een plaatje voor Dennis Houtkamp. Want wat wil je horen, Dennis?
1: Nou, ik wou heel graag de Tower of Power horen met Soul with a capital S.
0: De Tower of Power, Soul with a capital S. Ja, dat wordt zo weinig aangevraagd. Dat kwam me eigenlijk niet zo bekend voor. Ik mag het eigenlijk niet zeggen natuurlijk. Want als je het Soul hebt, moet je dat natuurlijk wel kennen. Maar ja, dat is wel echt zo. Dus ik ging op zoek in de computer. En ja hoor, we hadden hem. En toen ging ik luisteren en dacht ik, dit is best wel lekker.
1: Ja, het is zeker lekker.
0: Ja, dus ik weet zeker dat met mij zijn er ook een hoop mensen die denken, nou nee, die komen niet zo heel bekend voor. Nou, wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
1: Ja, ga het ontdekken. Luister ernaar en ontdek het. Ja, meer kan ik er niet over zeggen. Ik heb het ook leren kennen door iemand anders. En ik was gelijk helemaal verliefd op deze plaat.
0: Nou, gaan we met z'n allen nu gezamenlijk verliefd worden.
1: Oh, heerlijk.
0: Kondig hem nog eventjes aan en dan start ik hem in.
1: Nou, dit is de Tower of Power met Soul with a capital S.

De SOS Band en Borrowed Love op NPO Radio 2. Zometeen in het derde uur nieuwe muziek van... Muziek van Grace Jones en Joe Publix. Erg lekker. En straks na het nieuws van 11 uur... duiken we in de muzikale inspiratiebronnen van een soul-artieste. En we doen ook nog eens een terugblik op een legendarisch optreden... tijdens het televisieprogramma dat we allemaal wel kennen van Back in the Day. Soul Train. Maar eerst, nog even net voor het nieuws, terug naar 1966... waar we Sam en Dave vinden. En ze vragen je of je heel eventjes wil wachten. Want ze komen eraan. Hold on, I'm coming. Nu op NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Radio 2.
9: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar het waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna 124.000 euro opgeleverd. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch vandaag ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu één partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Haiti wordt al lange tijd geteisterd door bendegeweld. Dan nog het weer. Vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen vrijwel overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
11: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
10: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
12: Hallo.
13: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
12: Ja hoor.
13: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
13: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
14: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
19: Hebbes.
18: Kijk op ben.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: We denken na over een koophuis.
23: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
22: Bart, met die loopgroep?
23: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
24: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: Grace Jones en Pull Up to the Bumper. En daarvoor hoorde je de Sugar Hill Gang en Rapper's Delight. Welkom bij het laatste uurtje van de Soul Night met Shy, maar dan zonder Shy en met Sam. Tot 12 uur hoor je de meest iconische soul, disco en R&B langskomen. Zometeen maken we een kleine reis langs muzikale inspiratiebronnen van een soul-artiesten. Maar we beginnen in het hier, in het nu, met een
1: NPO Radio 2 Soul Night tip.
0: Met een NPO Radio 2 Soul Night tip. Ik heb wat meegenomen voor je. Misschien heb je het vorige week al gehoord. Is niet heel nieuw meer, maar wel heel erg lekker. En ik wil nog wat extra onder de aandacht brengen. Haar stem kan zwoel en scherp tegelijk klinken. Wat haar geluid zowel zoet als gepeperd maakt. Nou, dat is dus wat ik las over Ginge. En ik ben het eigenlijk wel mee eens. Voor dit nummer werkte de Utrechtse neo-soul-artiesten samen met muzikanten uit verschillende genres. Felix, die is wat meer jazzy, en Dennis, wat meer elektronisch. En die combinatie, die maakt nou dat dit nummer echt een parel is geworden. Luister dus zelf even naar wat dat heeft opgeleverd en of je haar stem inderdaad zowel zoet als gepeperd ervaart. Hier is Show Me van Ginge.
1: NPO Radio 2 Soul Night Tip.
2: When I tell you don't look for me,

Joe Public en Live and Learn op NPO Radio 2. Ja, artiesten die beïnvloeden elkaar. En soms zijn het tijdgenoten die elkaar uitdagen. En soms zijn het voorbeelden waar je als jonge muzikant tegenop kijkt. Nou, vandaag volgen we een lijn van artiesten die allemaal een eigen unieke sound hebben, maar waarin je tegelijkertijd ook die echte traditionele soul sound terughoort. Angie Stone bijvoorbeeld. Zij is een echte performer en ze begon haar carrière als lid van de meest succesvolle vrouwelijke rapgroep eind jaren 70, namelijk The Sequence. En later evolueerde ze zich tot een echte R&B soloartieste met haar grote doorbraak Black Diamond in 1999. En daarmee vestigde ze zich als een van de grootste stemmen in de neo-soul. En je hoort haar nu samen met Betty Wright in...

0: Angie Stone. Samen met Betty Wright en Baby. Angie Stone die liet zich inspireren door grote artiesten voor haar. De neo-soul die Angie in de Zeros domineerde is een beetje een teruggreep op de wat broeierige soul uit de jaren 70. Vooral Marvin Gaye staat natuurlijk bekend om de zwoele, emotionele soul. Je hoort bij Angie ook een beetje dezelfde breathiness, vind ik. Die hoor je dan weer terug in de muziek die je dus bij Marvin ook weer terug hoort. Ja, en Marvin Gaye, een van de meest impactvolle soul-artiesten uit de geschiedenis, die brak door met zijn gladde, zwoele funk-soul-sound. Met een emotionele soms en ook krachtige boodschap. En dan denk je natuurlijk meteen, als je denkt aan vooral op politiek beladen nummers, aan deze van Marvin Gaye, What's Going On?
1: Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
1: This is a hey, deep party, man.
2: Yeah.

Marvin Gaye. En What's Going On op NPO Radio 2. Standing on the Shoulders of Giants. Ja, dat gaat enorm op voor artiesten als Angie Stone. En zelfs voor legendarische artiesten als Marvin Gaye. En in zijn geval was die giant niemand minder dan Etta James. Zij maakte de weg vrij voor heel veel artiesten die na haar kwamen. Ze is een pionier van de early soul music. Met die rauwe, expressieve en eerlijke sound. Dus uiteindelijk, At Last is hier. At Last van Etta James.

0: DJ Cassidy featuring Jesse J en Robin Thicke, Calling All Hearts. Hier op NPO Radio 2 in de Soul Night.
1: Beste reizigers.
0: Ja, voor de Soul Train flashback van vanavond pakken we de tijdmachine en gaan we terug naar het jaar 1986. Op 22 november staat de dan 35-jarige Luther Vandross op het podium. En wat veel mensen niet weten is dat hij zijn carrière begon met het inzingen van reclamespotjes. Maar zeg je Luther, dan zeg je Never Too Much, Here and Now en Endless Love, onder andere natuurlijk. Waarvan Phil overigens pas uitkwam na dit iconische optreden bij de Soul Train. Hij werd gespot door David Bowie en hij mocht in zijn voorprogramma spelen. Nou, Luther die financierde eerst zijn eerste soloalbum zelf. En dat was een goede investering, want later heeft hij al 8 Grammys gewonnen. Hij staat bekend om zijn romantische ballads, zijn fluweel zachte stem en moeiteloos overschakelen naar zijn falsetto, zijn kopstem. Nou, mocht je denken van, dit optreden te horen, dat wil ik wel even zien. Dat kan. De originele beelden staan op YouTube van de Soul Train. Maar dan moet je natuurlijk wel even een bak advertenties doorstaan. Maar dan is het toch wel even genieten hoor, daarna. Van al die oude, goede oude Soul Train beelden. En een van mijn favoriete platen ooit gemaakt, ga ik nu draaien. Hij is heerlijk. Hij is the man, the myth, the legend. Ladies and gentlemen, hier is Luther Vandross. And Never Too Much. Daar ga ik eens echt nooit genoeg van krijgen, dat snap je al.

Adina Howard op NPO Radio 2 en Freak Like Me. Als je meer van dat soort platen wil horen. We hebben een zusterstationnetje, NPO Blend. Kun je tegenwoordig ook heen voor heerlijke R&B hits. En af en toe een beetje soul ook. Dit was het wat betreft de Soul Night van zaterdagavond. De Soul Night gaat nog even door, maar dan zonder mij. Ik spreek je misschien een andere keer. Ik wens je een hele fijne nacht. Dit is Anita Baker en Sweet Love. Waar we je mee achterlaten.

0: NPO Radio 2.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Omdat je mijn favoriete papa bent.
4: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
5: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches sounding looking like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Jij bent mijn kampioen.
0: NPO Radio 2.
17: Middernacht, het begin van zondag 14 juni. Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast nadat een Soedanese man iemand had neergestoken. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Soul Night Dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B, maar ook al 1-1 tegen elkaar. Op dit moment staan in groep C Brazilië en Marokko tegenover elkaar. Daar is het nu rust en staat het 1-1. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Koelt af naar een graad of 11. Morgen droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Zon.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 mensen omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Die demonstratie was een reactie op een uit de hand gelopen anti-immigratiedemonstratie eerder deze week. Die volgde op een steekincident waarbij een Soedanese man iemand neerstak. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessguru Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Producten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een eind aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het is een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2, Solna.